In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier. Expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: jaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. New truck, big

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius.

0: In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Gadget.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70

0: Zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
2: Goedemorgen, op deze vrijdag 3 juli. Flink wat zon vandaag, matige noordwestenwind, 20 tot 22 graden. Nou, niet overdreven warm, dus prima temperatuur op zich om binnen te zitten bij de hackathon van studenten in Middelburg. Kleine oogjes hebben ze, want ze zijn al uren achter elkaar bezig om met nieuwe uitvindingen onze provincie toegankelijker te maken. En wat dat betekent, dat hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws vandaag. Sluis heeft als laatste gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA zijn het op grote lijnen eens over de samenwerking, meldt de formateur. Kennelijk is men over de schaduw heen gestapt, zoals dat heet. De uitbraak van het Hantavirus, die in mei begon op het Vlissingse cruiseschip Hondius, is voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze blijft zoeken naar de precieze oorzaak van die uitbraak. En de nieuwe burgemeester van Rijmerswaal moet een verbinder zijn die gezag uitstraalt en ook benaderbaar is. Nou, wat dat allemaal betekent, want het staat in de profielschets, ga ik straks in de loop van de uitzending vragen aan een van de mensen uit de vertrouwenscommissie. Maar eerst beginnen, jij en ik, ook vanochtend op vrijdag. We zijn samen.

All Things Under the Suns, muziek van Wolf, hier op Omroep Zeeland. App staat natuurlijk open, 0118-499-999. Vrijdag 3 juli is het. In het noorden van het land begint de zomervakantie, dus kan het bij ons drukker gaan worden. Met toeristen die naar Zeeland komen, van harte welkom. Personeel van een aantal grote bedrijven staakt omdat zij het niet eens zijn met plannen van het kabinet. En het gaat om bedrijven als DAF, ASML en dat soort grote bedrijven. En bij ons in Zeeland, nou, als je in de agenda kijkt, er is echt van alles te doen dit weekend. Bijvoorbeeld in Goes opent de

0: jubileumtentoonstelling Outsider Art van mensen met een beperking die kunst maken bij Atelier de Kaai, want die galerie bestaat 30 jaar. Vanaf vandaag een maand lang te zien in de Grote Kerk in Goes. En zie ik op het lijstje van Peter, het is vandaag de internationale dag zonder plastic tasjes. Dus als je naar de supermarkt of de markt gaat, neem je eigen stoffen tas mee. En dan het hackevenement in Bibliotheek ZB in Middelburg. Daar bleef het licht aan vannacht, want die hackathon is nog steeds bezig sinds 11 uur gisterochtend tot 11 uur vanochtend. 100 studenten ongeveer van Hogeschool HZ zoeken in 24 uur tijd naar slimme oplossingen om Zeeland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Maar hoe dan, wilde Omroep Zeeland Sanchu Hiddes weten.
1: Op de benedenverdieping van de Zeeuwse bibliotheek hier in Middelburg zitten 80 studenten te werken aan verschillende opdrachten. Ze werken per team en ze zitten aan tafels achter de laptop. Ik kom even bij het team van Naimi de Jong. Met welke opdracht zijn jullie bezig?
2: Wij zijn bezig om te zorgen dat PowerPoints accessible zijn voor iedereen. Dus ook bijvoorbeeld met mensen met motor beperking of blinde mensen.
1: Dus voor iedereen toegankelijk, maar hoe moet ik dat zien?
2: Nou, dat is een tekst wat zegt wat er op de foto staat. En dat zou meer duidelijkheid moeten geven waar de pagina over gaat.
1: En heb je het idee dat jullie het een beetje gaan redden binnen de tijd? Of heb je nu al zoiets van, nou, die 24 uur, het kan nog krap worden?
2: Nou, de 24 uur kan zeker nog krap worden. Ons belang is om gewoon een prototype te hebben. Want we moeten bijvoorbeeld 31 regels nachecken. En niet alle 31 gaat echt binnen de 24 uur werken. Dus we hopen om tenminste 10 regels te kunnen werken en zo de jury te overtuigen dat we het goed hebben gedaan.
1: Dan loop ik ook nog even naar een ander team van Gijs Borghout. De meeste studenten zitten hier met een laptop. Jij hebt zelfs 2 schermen. Waar is dat voor nodig?
3: Het ene scherm is om de niet-schooldingen te doen en de andere scherm om de wel-schooldingen te doen. Omdat we hier lang genoeg zitten, doen we van allebei een beetje.
1: Krijg je de opdracht dan wel af?
3: Ja, we zijn met een groot team. 8 mensen. Dus een beetje werk verdelen. Uiteindelijk is het ook gewoon om plezier te hebben. Dus de opdracht krijgen we sowieso wel af. Dat moet wel lukken.
1: Welke opdracht hebben jullie gekregen?
3: We hebben een opdracht gekregen om een soort Google Maps te maken voor mensen die wat slechter te been zijn of slechter kunnen zien. In het centrum van Middelburg heb je allerlei alude weggetjes natuurlijk, waar je bijvoorbeeld met een rolstoel niet zo goed overheen kan of met een wandelstok. En we proberen een soort Google Maps te maken die daar rekening mee houdt. Waardoor je de beste route zou kunnen vinden voor plek A naar plek B.
1: Zijn jullie daar al iets verder in gekomen?
3: We zijn nu op een punt waarop we een soort mini Google Maps hebben van Middelburg, die nog eigenlijk met niks rekening houdt. En dat hebben we op dan onze eigen telefoon gezet. Om te kijken of dat een beetje werkt.
1: Ben je van plan om ook nog een beetje te slapen vannacht? Of ga je gewoon alleen maar door?
3: Vorig jaar ben ik wakker gebleven. Ik ben eigenlijk van plan dat dit jaar alsnog ook te doen. Ik ben nog jong en flexibel, dus dat gaat misschien nog wel. Of dat ook lukt is een tweede.
1: Ik geloof ook dat er genoeg energiedrankjes beschikbaar zijn voor jullie.
3: Ik zag op de tafel een flinke hoeveelheid staan. Dus ik hoop dat er genoeg zijn inderdaad.
0: Nou, 9 uur straks, dan moeten ze klaar zijn. Dan gaan ze hun idee nog pitchen. Om 11 uur is het evenement dan voorbij en dan slapen.

Shakira en Burna Boy en Die Die. Mag je deze eigenlijk nog draaien, dat WK-liedje? Nu Nederland is uitgeschakeld. Ach, doen we gewoon voor de Belgen. Die zitten er tenslotte nog in. Wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Ik hoor ze graag weer. 0118-499-999. Onze weerman noemt het vandaag een vriendelijke zomerdag met flink wat zon. Het blijft droog, een matige noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht opklaringen, morgen veel zon met vooral in het noorden van de provincie ook wat bewolking. Zondag overal meer wolken. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 12 minuten over 11. Hoogwater vanmiddag om 14 voor 5:30. De zon gaat onder 9:55. Je gaat nu vanaf nu merken dat de zon weer eerder gaat onderkomen, want dat komt nu echt elke dag weer een minuutje erbij, dat die eerder ondergaat. En dan de watertemperatuur. Zee bij Vlissingen 21 graden. De Westerschelde bij Terneuzen 22. Oosterschelde ter hoogte van de Plompertoren 20 graden. Bij Krabbendijken 23. Het Grevelingenmeer 23 graden. En het Veersemeer niet het warmste dit keer. 22 graden zie ik daar. Babette liet maar weten dat ze iets bijzonders gaat doen dit weekend. Hoe dat zit, hoor je zo.

0: Shocking Blue en Venus op deze vrijdagochtend vroeg. Je bent al wakker. En wat zijn jouw plannen? Waar kijk je naar uit vandaag of dit weekend? Nou, ik kreeg al een seintje dat morgen de gymnastiekvereniging Delta Sport in Zierikzee een huldiging houdt van de ploeg die afgelopen weekend meedeed aan het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. En ze hebben echt heel mooi gespeeld daar. Maar liefst 4 medailles nam Delta Sport mee naar huis. 1 goud, 2 zilver, 2 brons. Dat zijn dus 5 medailles. Babette Verkerken uit Burgaamsteden, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij pakte ook een bronzen medaille. Hoe is dat?
1: Dat klopt. Nou, dat is een fantastisch resultaat. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, want wat moest je doen dan daar?
1: Ik deed daar mijn Nederlands kampioenschap acrogym. En dat betekent eigenlijk dat je je oefeningen laat zien in de verschillende disciplines die iedereen heeft gedaan. En ik mocht dat doen in de Ahoy Arena.
0: Ja, een acrogym, dat is acrobatiek, gymnastiek, maar dan een combinatie daarvan.
1: Ja, het is eigenlijk een oefening die je doet op muziek. En dat is een combinatie van individuele acrobatiek en ook acrobatiek in een team. En daarom doe je ook nog een stuk dans.
0: Is dat moeilijk?
1: Dat is best moeilijk, want je moet goed samenwerken. Je moet er ook heel hard op trainen om het allemaal te automatiseren. Maar als je het eenmaal doet, dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Want hoe gaat het dan? Je staat er met een ploeg of moet je alleen dingen doen? Neem mij eens mee op, nou ja, als je daar staat.
1: Een team? Oh, hij viel een beetje weg.
0: Ja, maar hoe doe je dat? Sta je daar alleen dan of met een heel team?
1: Elk seizoen krijg je een team. Die wordt samengesteld door de trainers. En daar train je dus een heel seizoen mee. En ik was toevallig dan met z'n drieën. En met z'n drieën doe je dan die wedstrijd.
0: Ja, het is voor jou echt een way of life, hè? Manier van leven, die acrogym. Leg eens uit.
1: Ja, dat klopt. Ik train op het hoogste niveau van Nederland. En dat betekent dus dat ik ook in Brabant daarvoor train. En daarvoor moet ik dus meerdere keren per week naar Brabant om daar meerdere uren voor te trainen.
0: Je zit bij 2 verenigingen, zowel Delta Sport als in Brabant.
1: Ja, ik ben begonnen bij Delta Sport op een wat lager niveau. En op een gegeven moment is het uitgegroeid tot hoger niveau, waardoor ik dus ook bij een andere vereniging ben gaan trainen en meer uren ben gaan maken. En waar dus ook weer andere trainers op andere niveaus waren.
0: Waardoor is het dan voor jou zo belangrijk? Wat spreek je zo aan in dat acrogym?
1: Ik heb vroeger altijd op best wel hoog niveau geturnd. En dat is natuurlijk, dat doe je in je eentje. En wat het leuke is aan acrogym is dat je dat dus in een team doet. En dat maakt dat je echt veel meer samenhorigheid hebt in de sport. En dat is gewoon ontzettend leuk om het echt samen te doen.
0: En kun je dan een oefening beschrijven die jij heel prettig vindt om te doen? Wat zie ik dan?
1: Ik denk dat ik het allerleukste vind om een oefening te doen waarin ik mag lachen. Hè, dus waarin ik blij mag zijn. Want een acro-oefening die heeft ook heel veel emotie. Dus soms doe je juist een wat bozere oefening. Soms doe je een blije oefening. En voor mij is het allerleukste als ik dat dus mag doen in een blije oefening.
0: Maar moet je dan op elkaar gaan staan of zo? Is dat het acrobatiek? Hoe doe je dat?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een toren waarin ik onderop sta. En dan staan er dus 2 mensen bovenop mij. En die doen dan ook verschillende elementen. Dus je hebt elementen met handstanden. Je hebt elementen waarin we juist een klein meisje in de lucht gooien met salto's.
0: En weer opvangen.
1: En dat combineren. En weer opvangen. En dat combineren we dus.
0: Nu is morgen die huldiging, want er zijn dan clubkampioenschappen in Zierikzee. Hartstikke leuk, die huldiging. En jij bent er niet bij. Hoe kan dat nou weer?
1: Nee, dat klopt. Het is een huldiging ook van de teams bij Delta Sport. En ik ben ook onderdeel van een andere vereniging. En die heeft ook allerlei activiteiten waar ik bij aanwezig moet zijn.
0: Verdraaid.
1: Dus dat maakt het soms lastig. Ja.
0: Ja, bij deze dan de huldiging van jou, Babette Verkerken. Alsjeblieft, hier de krans voor jou. Omdat jij brons hebt gepakt afgelopen weekend bij dat Nederlands kampioenschap. Leuk dat je er hierover vertelde. Blijf doorgaan en we blijven je ook volgen trouwens. Hey, dankjewel hè.

Michael Schulte uit Duitsland komt hij. You Let Me Walk Alone. Wat een leuk verhaal net van Babette en dat acrogym. Een toren maken en dan mag je de ander op gaan vangen. Ik vind dat wel hartstikke spannend. Hey, dankjewel Babette, leuk dat je dat vertelde. Wil jij een keertje jouw verhaal doen hier in Zeeland Wordt Wakker? Altijd welkom, zoals je weet. 0118499999. Roger beelde me net al aan de wandel in Breskens dat hij lekker loopt. En hij zag dat de boot te laat was. Ja. Kijk, gelijk op de hoogte van de laatste verkeersinformatie. Roger, dankjewel. Jij ook voor je telefoontje naar 0118499999. En ik krijg wel eens de vraag van mensen: draai nou eens wat meer Duitse muziek. Draai nou eens wat meer Franse muziek. Ja, dat is een beetje weggezakt op de Nederlandse radio. Maar dat is eigenlijk wel jammer. Daarom vind ik het heel fijn dat Celine Dion een nieuw liedje heeft. Net uitgebracht, afgelopen nacht. Allemaal een aanloop naar haar shows in Parijs die in september beginnen. En dat nieuwe liedje dat heet Bonjour, pardon, merci.

0: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
1: Goedemorgen, 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Straks eens even luisteren bij het jazzfestival dat in Zierikzee is begonnen. Nu eerst een overzicht van het nieuws in Zeeland. Sluis heeft als laatste gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA zijn het op grote lijnen eens over de samenwerking, meldt formateur René Ruijsen. Ze willen verder met dezelfde wethouders die, als het goed is, donderdag worden geïnstalleerd. De formatie in Sluis verloopt uiterst moeizaam door oud zeer en scheve verhoudingen uit de vorige raadsperiode. De uitbraak van het Hantavirus, die in mei begon op het Vlissingse cruiseschip Hondius, is voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze blijft zoeken naar de precieze oorzaak van de uitbraak. Aan boord van de Hondius werden mensen ziek, waarvan er ook 3 overleden. Vermoedelijk werd een besmettelijke variant van het virus door een passagier opgepikt tijdens een uitstapje in Argentinië. De Hondius van rederij Oceanwide in Vlissingen is schoongemaakt en ondertussen alweer vertrokken op een andere reis. Stichting Het Zeeuwse Landschap haalt de Vicenteweg uit natuurgebied De Slikken van de Heen. De bisonachtige grote grazers hebben gezondheidsproblemen door te veel zink, zwavel en ijzer in de bodem en de planten die er groeien. Andere grazers, zoals de koninkpaarden, hebben daar geen last van. De Vicenten hebben straks 6 jaar in het gebied rondgelopen en onder meer open, zanderige kuilen gemaakt die goed zijn voor insecten. De nieuwe burgemeester van Remmerswaal moet een verbinder zijn die gezag uitstraalt en ook benaderbaar is, staat in de profielschets die de gemeenteraad heeft opgesteld. Bij het samenstellen van de eisen heeft de raad ook rekening gehouden met reacties van inwoners en wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Op dit moment is Jan Lutijn de waarnemend burgemeester in Remmerswaal. En het weer, flink wat zon vandaag met een matige noordwestenwind, 20 tot 22 graden.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Queen en David Bowie, Under Pressure. Goedemorgen op vrijdag. Straks natuurlijk weer een Zeeuw van de Dag. Die is druk bezig met een hele grote tourpool. Want ja, Tour de France begint tenslotte weer dit weekend.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: En al is begonnen het jazzfestival in Zierikzee gisteravond. Duurt 3 dagen, dus ook vandaag en morgen nog. Van swing tot bebop en jazzrock. Het is er allemaal met optredens in Theater Visie en de Nieuwe Kerk. En de aftrap was een eerbetoon aan jazzlegende Freddie Hubbard.
2: Het is een bijzondere zaal hier in het Visie Theater, waar de opening van het jazzfestival plaatsvindt. De mensen zitten op bioscoopstoelen en kijken uit op een podium waar de trompet klaar staat. De opening werd gedaan door trompetiste Alistair van der Molen. Dat was een eerbetoon aan Freddie Hubbard. Kende u die?
3: Freddie Hubbard, ja, ook heel wat cd's en platen van gehad.
2: Ja, want de opening was een eerbetoon aan hem. Wat betekende hij voor de jazz?
3: Nou ja, hij heeft heel wat lijnen gelegd, ook akkoorden, schema's. Was het ook de bebop, dus ja... Ik ben echt fan van uit de jaren 60.

0: Nou, ik ben wel een jazzliefhebber. Ik heb heel veel jazzbandjes gespeeld. En als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel mensen die, met wie ik heb samengespeeld hier. En die ook in allerlei Zeeuwse bands hebben gespeeld. En ja, dus daar komen wel jazzliefhebbers op af. Ja, ja.
1: Dat is dan wel leuk, een soort kleine reunie bijna.
0: Eigenlijk wel, hè. Je ziet ze eigenlijk allemaal weer terug.
1: Ik kom ook nog even bij een van de organisatoren, Aart Blok. De opening vindt plaats hier in deze zaal. Waarom hebben jullie deze locatie gekozen?
2: Wat je nu vaak ziet is dat er een heleboel grote festivals zijn waar mensen eigenlijk verzuipen in de hoeveelheid publiek en in de hoeveelheid aanbod. En hier is de kleinschaligheid juist belangrijk, omdat je dan meer en dichter bij de muziek bent. En ook contact krijgt met muzikanten en met mede-publiek. Want dat is het grote voordeel hier. Je praat met elkaar, je praat met de band, je praat met iedereen die van deze muziek houdt. Dit is een beetje het kloppend hart van het festival. En mensen kunnen hier dan nog een drankje doen en er wordt nog muziek gemaakt. En het is kleinschalig, maar het is wel bijzonder leuk om het mee te maken, denk ik.
3: Jazzfestival in Zierikzee met optredens van gevestigde namen. Maar ook talent krijgt daar een kans. Studenten van het Conservatorium in Rotterdam verzorgen vandaag en morgen tijdens de pauzes korte concerten, zodat je gelijk al even kennis kunt maken met, noem het maar, de nieuwe generatie jazzmuzikanten. Omroep Zeeland Sound, Sjoe Hiddes, die was er even voor ons in Zierikzee. 9 minuten over 6:30. Goedemorgen, Omroep Zeeland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. En oh, wat is er al veel gezegd over haar trouwerij. Zou ze inderdaad dit weekend gaan trouwen in Madison Square Garden in New York? Ja, dat is nu bevestigd. Het gaat inderdaad gebeuren. Vanmiddag 5:00 lokale tijd. Dan is het, even rekenen, 11:00 volgens mij vanavond onze tijd. Dan begint dat feestje.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, dat is ook een feestje. Iedereen die de Tour de France gaat volgen. Morgen begint die wielerwedstrijd weer. En tot vlak voor de start kun je je lijstje nog doorsturen van de Van Belzen Tourpool. Voorspel de winnaar en misschien win je dan prijzen. Van Belzen Tourpool. Daar zit de naam Peter van Belzen ook in. In Nieuw-Sint-Joosland. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen.
0: En dat is me toch best wel een grote pool?
2: Ja, dat is best wel gegroeid in de loop der jaren.
0: Hoeveel mensen doen mee?
2: Vorig jaar hadden we 855 inzendingen.
0: Zo.
2: Dus dat was het record.
0: Ja, want je weet nu natuurlijk nog niet precies wat de eindstand is voor een aantal deelnemers.
2: Nee. Er moet er nog een hoop binnenkomen. We zitten nu al ruim over de 100, richting de 200. Maar ik verwacht er vandaag en zeker morgen nog wel een groot aantal binnen.
0: Ja, die tourpool, hoe is die eigenlijk ontstaan?
2: Mijn zwager, die Lieve van Belzen, die heeft die opgezet. Zo'n 43 jaar geleden. Heel klein, alleen in Arnhem-Muiden, in Tuindorp. Aantal familieleden en vrienden en zo. En buren. En dat is eigenlijk langzaam verder zo gegroeid. En nu zijn we voor 43ste jaar bezig. En nu doen we zelfs uit het buitenland mee. Dus,
0: geweldig.
2: Internationaal zijn we geworden.
0: En wat kunnen die dan uiteindelijk winnen? Stel dat ze zegt de uitslag goed hebben. Wat krijgen ze dan van jou?
2: Je kan op verschillende manieren prijs winnen. We hebben ook een daguitslag. Dus degene die dag de meeste punten haalt. Die prijs die is ongeveer 25 tot 30 euro. Dat aanhalen het aantal deelnemers. En alle dagen worden bij elkaar geteld. Dus op het einde van het jaar hebben de eerste 25, de eerste 30. Die hebben ook prijs. En de hoofdprijs is dan meestal 250 euro. We willen niet groter halen. We willen geen hele grote prijzen. Dat doen we niet.
0: Nee.
2: Dan maken we liever veel kleintjes.
0: Precies, dat is leuk, want dan kunnen veel mensen winnen. Stel ik me dan voor. Hè, dan is jouw woonkamer, kan ik me zo voorstellen, het soort epicentrum van jouw Van Belzen Tourpool. Maar hoe doe je dat? Doe je dat met meerdere mensen? Want dat is hartstikke veel werk voor jou.
2: Ja, gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, want dan zou het niet lukken. Nee, we verbouwen dan de kamer, zetten er een tafel bij en dan komen er vanavond komen er een stuk of 5, 6 helpen. En morgen denk ik wel een stuk of 8, 9, misschien wel 10.
0: Ja, en familieleden, dan, vrienden, wie zijn dat dan?
2: Familieleden, vrienden en bekenden. En je moet een beetje hulp hebben.
0: Ja, ik vind het leuk. De Van Belzen Tourpool. Je kunt nog meedoen tot vlak voor de start van de Tour de France. Ja, daarna natuurlijk niet meer, want dan heb je voorkennis. Ik ga even jouw Facebookpagina noemen, want daar staan alle informatie hoe je kunt meedoen nu nog. facebook.com/Tour de France Pool. En pool, dat schrijf je P-O-O-L. Dus facebook.com/Tour de France Pool. Daar staan adressen, telefoonnummers, voorbeeldlijstjes en dat soort dingen. Peter van Belzen, heel veel succes vooral. En een plezier.
2: Ja, dank je. Ja, dat gaat wel lukken. Dat laatste gaat zeker lukken.
0: Gelukkig. En jij bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Something Got Me Started van Simply Red. Er zijn een hoop dingen te doen dit weekend. Laat het vooral weten waar jij naartoe gaat. Ik kreeg al een paar berichtjes, bijvoorbeeld van Emiel Jansen. Zomerfeest in Wemeldingen morgen overdag. Hartstikke leuk altijd. En daarna het Zeevonkfestival, dat is ook in Wemeldingen. Met muziek van De Driefstang, waar Emiel zelf in speelt. Trokken ze aan mijn vinger, je kent het. En Surrender is er trouwens ook bij. Morgen dus het zomerfeest en daarna dat Zeevonkfestival in Wemeldingen. En laat vooral weten waar jij heen gaat. 0118-499-999. Het Zeeuwse huisartsentekort wordt nijpender, nu twee praktijken onlangs aankondigen te sluiten, omdat er geen opvolger is gevonden. Nou, de PZC heeft gesproken met een onderzoeker, Lianne Mulder, van Health Equity Research. En volgens haar speelt een oneerlijk selectiebeleid bij de studie geneeskunde een grote rol. Het spreken van dialect wordt nu nog gezien als een handicap, maar dat zou volgens haar juist moeten worden gewaardeerd. Een dokter die Zeeuws spreekt in Zeeland is nou eenmaal een voordeel. Want ja, dan heb je misschien makkelijk contact met mensen. Dan, Chinese fans van de game Love and Deep Space zijn woest over een nieuw personage dat aan het computerspel is toegevoegd. Daarom zijn de makers bedreigd met de dood en ze kregen koeienpoep in de post. In dat spel begin je een romance met een van de vijf personages en je stuurt hem of haar berichtjes en je krijgt ook berichtjes terug van die computerliefde. Maar nu is er een nieuw personage toegevoegd, Valko, en de fans zijn boos omdat hun eigen personage nu geen updates heeft gekregen. En Valko wel. In Gameland. En de gemeente Tholen gaat bekijken of monumenten toegankelijk genoeg zijn voor mensen in een rolstoel. SGP-raadslid Roelof van Duin heeft daarom gevraagd. Volgens de gemeente zijn er niet eerder klachten binnengekomen, maar willen ze het nu toch gaan bekijken. De aanleiding voor Van Duin om erover te beginnen was de 4 mei-herdenking. Hij was bij het monument, zag dat iemand in een rolstoel daar lastig bij kon komen en dacht, hé, hier moeten wij als gemeente natuurlijk iets mee. Dus heeft hij vragen gesteld en de gemeente gaat er nu mee aan de slag.

Wham! En Club Tropicana hier op Omroep Zeeland. Straks eens even bellen met de mensen van de Vertrouwenscommissie in Remmerswaal. Want wat moet de nieuwe burgemeester daar allemaal kunnen? En hoe heeft de bevolking bijgedragen aan die profielschets? Hoor je straks. Tot aan het nieuws. Nederpop van vroeger. Greenfield & Cook. En Don't Turn Me Loose.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van

0: Mobiele. Comfort en more van Hotweg 2F, Middelburg.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
10: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, vrijdagochtend is het. Flink wat zon vandaag. Een matige noordwestenwind. 20 tot 22 graden gaat het worden. De profielschets ligt er nu voor de nieuwe burgemeester van Rijmerswaal. En nadrukkelijk konden inwoners meedenken. Maar wat heeft dat opgeleverd? Hoi straks. Verder in het nieuws. Sluis heeft als laatste gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD, CDA zijn het op grote lijnen eens over samenwerking. Meldt in elk geval de formateur. De uitbraak van het Hantavirus die in mei begon op het Vlissingse cruiseschip Hondius is voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze wel blijft zoeken naar de precieze oorzaak van die uitbraak. En nog 4 uur, dan zit de hackathon erop in Middelburg. Even na 7:30 hoor je hoe studenten proberen om Zeeland toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Allemaal hier en Zeeland wordt wakker.

0: Sommieu op Omroep Zeeland. Het is multicolor. De gemeenteraad van Rijmerswaal heeft nu een profielschets van de nieuwe burgemeester. En inwoners hebben daar ook input voor kunnen geven. De huidige burgemeester Jan Lutijn zit er als waarnemer tijdelijk dus. Raadslid Olaf Butijn van het CDA, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Wat voor burgemeester willen jullie?
1: Nou ja, natuurlijk de beste burgemeester voor Rijmerswaal. Maar dat is een open deur. Maar we willen sowieso iemand die echt wel in de dorpen is. Aandacht heeft voor alle dorpen en voor alle inwoners. En zich gewoon thuis voelt in Rijmerswaal. En respect heeft ook voor alle levensovertuigingen die hier zijn. Maar ook voor de mensen die niet geloven, dus voor alle inwoners.
0: Zichtbaar, dat is een van de dingen die ik hoor. Hoe wil je dan dat die nieuwe burgemeester dat gaat doen?
1: Nou ja, dat hij gewoon de straat op gaat. Lekker hier zo in Ierseke naar de markt. Zich gewoon onder de mensen begeeft. Maar ook als het bijvoorbeeld wat minder prettig op straat is. Bijvoorbeeld met Oud en Nieuw kan er nog wel eens wat gebeuren. Dat hij dan ook zichtbaar is voor alle inwoners.
0: En gezag heeft, want dat woord zie ik ook ergens terugkomen.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft onder andere ook te maken met de nieuwjaarsnacht. Met dat soort dingen, als er hier wat speelt, dat de burgemeester er gewoon staat. Zowel naast de mensen als voor de mensen.
0: Want was dat de afgelopen jaren dan te weinig misschien?
1: Nee. Maar het is denk ik goed om dat te blijven benadrukken. Sommige dingen zijn zo logisch dat je ze wel moet benadrukken. En dit is er één van.
0: Ja, want als ik inderdaad hoor verbinder, dan denk ik ook, ja, dat hoor je ook overal. Maar dat gezag, dat vind ik wel een bijzondere dat dat genoemd wordt.
1: Ja, nou ja, als je ook gewoon kijkt van hoe de in onze gemeente bepaalde dingen gaan, dan is het wel belangrijk dat je een burgemeester hebt die boven de partijen staat. Maar die ook er gewoon staat als het nodig is.
0: Maakt het uit of het een man of een vrouw is?
1: Nee joh, dat maakt ons echt niks uit.
0: En de politieke kleur?
1: Ook dat maakt ons niks uit. Kijk, tuurlijk, een burgemeester neemt zichzelf mee. Die hoeft niet eens lid te zijn van een politieke partij. Maar die moet wel affiniteit hebben met wat we dan noemen het openbaar bestuur. Maar welk kleurtje die heeft, als het gewoon de beste is voor Rijmerswaal, dan is het de beste.
0: Ja. Wat je net ook noemde was dat hij toch een bepaalde affiniteit moet hebben met geloven. Of in elk geval daar open voor moet staan. Ik zeg nu even mijn eigen woorden hoor. Is het belangrijk dan dat die nieuwe burgemeester zelf ook gelovig is?
1: Nee, dat is geen pre of dat is geen must. Maar je merkt wel, nou ja, meer dan de helft van onze inwoners die mag stemmen, die stemt op een zogenaamde confessionele partij.
0: Ja, SGP.
1: Dus dan is het ook wel goed. Ja, en het CDA en de ChristenUnie erbij, hè, die hebben samen een meerderheid. Weliswaar geen coalitie, maar dus dan zoek je ook wel een burgemeester die daar in ieder geval affiniteit mee heeft. Dus die zich ook kan verplaatsen in mensen die op zondag naar de kerk gaan.
0: Jullie hebben heel nadrukkelijk ook opgeroepen van inwoners van Rijmerswaal. Kom zelf ook met suggesties, met ideeën, met wat eigenlijk. Waar zijn ze mee gekomen, die inwoners?
1: Ja, dat is via onze inwonersplatform rijmerswaalpraatmee.nl. Ander leuk feitje van de week, hebben we de 1000ste registratie gehad.
0: Gefeliciteerd,
1: dus gaan we ook de kant op. Ja, dus voor alle luisteraars uit de gemeente Rijmerswaal die hier wonen of werken, schrijf je in. Maar wat belangrijk was veiligheid en openbare orde, hè, dat dat zwaar weegt. Dat de burgemeester zichtbaar is en aanspreekbaar. Maar dat hij ook een bepaalde verbindende factor is. En dat hij betrouwbaarheid niet alleen uitstraalt, maar daarin ook doet. En wat daar ook naar voren kwam, waar we het net al over hadden, dat hij aandacht heeft voor alle dorpen en voor alle inwoners.
0: Dus jullie hebben wel degelijk gekeken waar die inwoners mee kwamen en dat ook meegenomen in jullie eigen profielschets.
1: Ja, tuurlijk. Anders ga je de mensen uit onze dorpen ga je niet raadplegen. Dan ben je geknipt voor de neus waard als je dat doet.
0: Nee, nou ja, het kan onder in een la terechtkomen. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. Olaf Butijn van het CDA, van de Vertrouwenscommissie ook. Hartelijk dank in elk geval. De sollicitatieronde opent maandag. Komende maandag. Vanaf dan kun je solliciteren als je burgemeester van Rijmerswaal wil worden. En vanaf dat moment kun je ook op de website van de gemeente Rijmerswaal vinden waar die burgemeester dan aan moet voldoen. Dus de profielschets waar we het net over hadden. Olaf Butijn, goed weekend vast.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In om 13 minuten voor 7:30. Een hoop te doen de komende dagen. Laat ons vooral weten waar jij heen gaat. 011845x9. Leendert Jan Giljam die liet al weten de trekker trek in Oosterland. Even zijn berichtje erbij pakken dat ik het wel goed ga zeggen. Dat is morgen vanaf 11 uur in Oosterland. Dankjewel Leendert Jan. Een goede reis in de vrachtwagen. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goede morgen.
0: Wolken, niet al te warm, eigenlijk wel lekker.
1: Het is denk ik heel erg aangenaam voor veel mensen. Leefbare temperaturen noemen we dat wel. Vanmiddag is het tussen de 20 en 22 graden. Periode met zon, het blijft de hele dag ook lekker droog. En er staat erbij een matige noordwestenwind. Nou, op dit moment liggen de temperaturen zo tussen de 15 en 17 graden. Nou, vanavond zien we de zon, blijft droog. Komende nacht is het vrij helder. Temperaturen dalen naar 14 tot 17 graden. Dus niet meer zo fris als afgelopen nacht. Nou, ook morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan zelfs eventjes wat warmer. Temperaturen morgenmiddag tussen de 23 en lokaal een zomerse 25 graden met daarbij een matige westenwind. Nou, zondag dan heeft de zon het wat moeilijker, maar het blijft wel droog. Nog steeds die aangename temperaturen rond 23 graden. En ook na het weekend is er zon en bewolking. Vaak blijft het droog, misschien op dinsdag een enkele bui en nog steeds die aangename temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Nou, aan het eind van volgende week zijn er aanwijzingen dat de warmte terugkomt. Warm zomerweer met dan temperaturen boven de 25 graden.
0: Hittegolfje in de maak?
1: Nou, dat is nog een beetje vroeg om te zeggen, maar er zijn wel aanwijzingen dat we ruim boven de 25, misschien wel weer 30ers halen, maar dat pas volgend weekend.
0: Hey, dankjewel. Steven van der Gijzen. Afgaand tij is het met laagwater in Vlissingen om 12 over 11. Hoogwater vanmiddag 14 voor 6:30. En de watertemperaturen plonsen doe je bij 21 tot 23 graden.

0: Josse de Lange en Get It Right. Het is 8:08. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen geen boete. Meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
1: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
0: Want sinds 1 juli, eerder deze week dus, moeten vervoerders een kastje achter de voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometer ze rijden. Ze betalen dan tol per gereden kilometer op de meeste snelwegen en ook op lokale wegen. Niet overal, maar wel op een heleboel plekken. Via Giro 5125 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro-nummer werd vorige week vrijdag geopend, 2 dagen na de aardbevingen. En het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, zodat ze hulp kunnen blijven geven in Venezuela. WK voetbal met voetballen waar tegenwoordig een chip in zit, zodat je bij twijfel toch eventjes de chipgegevens kunt uitlezen. En een Kroatisch doelpunt in de wedstrijd tegen Portugal is nu afgekeurd op basis van informatie van die chip uit de voetbal. Was buitenspel, maar dat hadden ze niet direct door tijdens de wedstrijd zelf. Nou, daar hebben ze nog eventjes de gegevens van de chip erbij gekeken. Heeft iemand de bal geraakt die hij toch niet mocht raken? Nou, dat gebeurde inderdaad. En doelpunt afgekeurd. En dit WK is sowieso ook al anders, want voor het eerst zijn er van die drinkpauzes. Voor de tv-kijkers een uitkomst, want die willen lekker naar de wc tijdens die drinkpauze.
2: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme, in dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt, is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: Dus op het moment dat je mag drinken, gaan we eigenlijk plassen. En ruim 30 jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg komen er weer militairen terug in dat dorp. Vanaf deze maand verhuist het 45e Panzer Infanteriebataljon uit Havelte naar 4 kazernes rondom Soesterberg. De gevechtseenheid bestaat uit 700 mensen. En deze Soesterbergers die zijn er wel blij mee.
3: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
4: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
0: Soesterberg, ik ben er wel eens gaan kijken. Want heb je een wijk met allemaal van die planetennamen. Dat is echt gebouwd destijds voor Amerikaanse militairen. En die ziet er ook heel Amerikaans uit. Met van die typische woningen waar je zo met de auto in kunt rijden en zo. Destijds hartstikke modern. Mocht je in de buurt zijn van Soesterberg, rijd er eventjes langs. Omroep Zeeland, het is 5:08.

0: zal.
1: Goedemorgen. Goedemorgen. Omroep Zeeland. In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd!
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Sluis heeft als laatste gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA zijn het op grote lijnen eens over samenwerking, meldt formateur René Ruijsen. Ze willen verder met dezelfde wethouders die, als het goed is, donderdag worden geïnstalleerd. De formatie in Sluis verloopt uiterst moeizaam door oud-zeer en scheve verhoudingen uit de vorige raadsperiode. De uitbraak van het hantavirus die in mei begon op het Vlissingse cruiseschip Hondius is voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ze wel blijven zoeken naar de precieze oorzaak en wat ze daarvan kunnen leren. Aan boord van de Hondius werden mensen ziek, waarvan er 3 overleden. Vermoedelijk werd een variant van dat virus door een passagier opgepikt tijdens een uitstapje in Argentinië. Stichting Het Zeeuwse Landschap haalt de wicenten weg uit natuurgebied De Slikken van de Heen. Die bisonachtige grote grazers hebben gezondheidsproblemen door te veel zink, zwavel en ijzer in de bodem en de planten die daar groeien. Andere grazers, zoals koninkpaarden, die hebben er geen last van. De wicenten hebben straks 6 jaar in De Slikken van de Heen rondgelopen en onder meer open, zanderige kuilen gemaakt die goed zijn voor insecten. En de profielschets is bekend van de nieuwe burgemeester van Remmerswaal. Het moet een verbinder zijn die benaderbaar is en gezag heeft. En dat laatste staat er niet voor niets, zegt raadslid Olaf Butijn.
8: Dat heeft onder andere ook te maken met de nieuwjaarsnacht. Met dat soort dingen, als er hier wat speelt, dat de burgemeester er gewoon staat. Zowel naast de mensen als voor de mensen.
7: En bij het samenstellen van de eisen heeft de raad ook rekening gehouden met reacties van inwoners en wat zij van een nieuwe burgemeester verwachten. Op dit moment is Jan Dutijn de waarnemend burgemeester in Remmerswaal. Maandag gaat de sollicitatieronde echt van start. En het weer, flink wat zon vandaag, matige noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Inner Circle and the Games People Play. Ik kreeg een tipje van Lydia Clarisse, 0118-499-999. Als je van koren houdt, dan moet je morgenmiddag zeker naar Zierikzee laten weten. Op het Havenplein in Zierikzee wordt dan het Popkorenfestival gehouden met verschillende koren uit onze provincie. Haarkoor uit Goes is er ook bij. Morgen dus in Zierikzee.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.
0: Bij de bibliotheek Middelburg, de ZB, is het licht aangebleven vannacht, want daar is de hackathon nog steeds bezig. Ongeveer 100 studenten van Hogeschool HZ die geven zichzelf 24 uur de tijd om allemaal oplossingen te verzinnen om het leven in Zeeland net wat leuker te maken en toegankelijker voor mensen met een beperking. Sinds gisterochtend, 11 uur zijn ze bezig. Het duurt tot 11 uur vanochtend. Een Omroep Zeeland's Nantje Hiddes die ging er even heen.
2: Op de benedenverdieping van de Zeeuwse bibliotheek hier in Middelburg zitten 80 studenten te werken aan verschillende opdrachten. Ze werken per team en ze zitten aan tafels achter de laptop. Ik kom even bij het team van Naimi de Jong. Met welke opdracht zijn jullie bezig?
3: Wij zijn bezig om te zorgen dat PowerPoints accessible zijn voor iedereen. Dus ook bijvoorbeeld met mensen met motorische beperking of blinde mensen.
2: Dus voor iedereen toegankelijk, maar hoe moet ik dat zien?
3: Nou, dat is een tekst wat zegt wat er op de foto staat. En dat zou meer duidelijkheid moeten geven waar de pagina over gaat.
2: En heb je het idee dat jullie het een beetje gaan redden binnen de tijd? Of heb je nu al zoiets van, nou, die 24 uur, het kan nog krap worden?
3: Nou, de 24 uur kan zeker nog krap worden. Ons belang is om gewoon een prototype te hebben, want we moeten bijvoorbeeld 31 regels nachecken en niet alle 31 gaat echt binnen de 24 uur werken. Dus we hopen om tenminste 10 regels te kunnen werken en zo de jury te overtuigen dat we het goed hebben gedaan.
2: Dan loop ik ook nog even naar een ander team van Gijs Borghout. De meeste studenten zitten hier met een laptop. Jij hebt zelfs 2 schermen. Waar is dat voor nodig?
4: Het ene scherm is om de niet-schooldingen te doen en de andere scherm om de wel-schooldingen te doen. Omdat we hier lang genoeg zitten, doen we van allebei een beetje.
2: Krijg je de opdracht dan wel af?
4: Ja, we zijn met een groot team. 8 mensen. Dus een beetje werk verdelen. Uiteindelijk is het ook gewoon om plezier te hebben. Dus de opdracht krijgen we sowieso wel af. Dat moet wel lukken.
2: Welke opdracht hebben jullie gekregen?
4: We hebben een opdracht gekregen om een soort Google Maps te maken voor mensen die wat slechter te been zijn of slechter kunnen zien. In het centrum van Middelburg heb je allerlei alude weggetjes natuurlijk, waar je bijvoorbeeld met een rolstoel niet zo goed overheen kan of met een wandelstok. En we proberen een soort Google Maps te maken die daar rekening mee houdt. Waardoor je de beste route zou kunnen vinden voor plek A naar plek B.
2: Zijn jullie daar al iets verder in gekomen?
4: We zijn nu op een punt waarop we een soort mini Google Maps hebben van Middelburg, die nog eigenlijk met niks rekening houdt. En dat hebben we op dan onze eigen telefoon gezet. Om te kijken of dat een beetje werkt.
2: Ben je van plan om ook nog een beetje te slapen vannacht? Of ga je gewoon alleen maar door?
4: Vorig jaar ben ik wakker gebleven. Ik ben eigenlijk van plan dat dit jaar alsnog ook te doen. Ik ben nog jong en flexibel, dus dat gaat misschien nog wel. Of dat ook lukt is een tweede.
2: Ik geloof ook dat er genoeg energiedrankjes beschikbaar zijn voor jullie.
4: Ik zag op de tafel een flinke hoeveelheid staan. Dus ik hoop dat er genoeg zijn inderdaad.
0: Om 9 uur zo dadelijk, dan moeten de studenten klaar zijn. Dan gaan ze de ideeën pitchen, dus presenteren en reacties krijgen ze dan. Wat de jury, voor zover die er is, ervan vindt. En daarna dan mogen ze eindelijk gaan slapen. De hackathon nu nog bezig bij de ZB in Middelburg.

0: Ed Sheeran en Sapphire. Vrijdagochtend, 7:45 is het. Wat zijn de plannen van jou? Wat ga je doen dit weekend? Kun je laten weten. En ik kreeg al een berichtje dat morgen Delta Sport, de gymnastiekvereniging in Zierikzee, de huldiging heeft van de ploeg die afgelopen weekend meedeed aan het Nederlands kampioenschap in Rotterdam. Delta Sport ging toen naar huis met maar liefst 4 medailles. 1 goud, 1 zilver, 2 brons. Morgen dan hebben ze nog een sportevenement waar dan ook die huldiging is. Babette Verkerken uit Burghaamstede, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij pakte ook een bronzen medaille. Hoe is dat?
1: Dat klopt. Nou, dat is een fantastisch resultaat. En daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, want wat moest je doen dan daar?
1: Ik deed daar mijn Nederlands kampioenschap acrogym. En dat betekent eigenlijk dat je je oefeningen laat zien in de verschillende disciplines die iedereen heeft gedaan. En ik mocht dat doen in de Ahoy Arena.
0: Ja, een acrogym, dat is acro, dat is acrobatiek, gymnastiek, maar dan een combinatie daarvan.
1: Ja, het is eigenlijk een oefening die je doet op muziek. En dat is een combinatie van individuele acrobatiek en ook acrobatiek in een team. En daarom doe je ook nog een stuk dans. Dat is best moeilijk, want je moet goed samenwerken. Je moet er ook heel hard op trainen om het allemaal te automatiseren. Maar als je het eenmaal doet, dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Want hoe gaat het dan? Je staat er met een ploeg of moet je alleen dingen doen? Neem mij eens mee op, nou ja, als je daar staat.
1: Een team? Elk seizoen krijg je een team, die wordt samengesteld door de trainers. En daar train je dus een heel seizoen mee. En ik was toevallig dan met z'n drieën. En met z'n drieën doe je dan die wedstrijd.
0: Ja, het is voor jou echt een way of life, hè? Manier van leven, die acrogym. Leg eens uit.
1: Ja, dat klopt. Ik train op het hoogste niveau van Nederland. En dat betekent dus dat ik ook in Brabant daarvoor train. En daarvoor moet ik dus meerdere keren per week naar Brabant om daar meerdere uren voor te trainen.
0: Je zit bij 2 verenigingen, zowel Delta Sport als in Brabant.
1: Ja, ik ben begonnen bij Delta Sport op een wat lager niveau. En op een gegeven moment is het uitgegroeid tot hoger niveau, waardoor ik dus ook bij een andere vereniging ben gaan trainen en meer uren ben gaan maken. En waar dus ook weer andere trainers op andere niveaus waren.
0: Waardoor is het dan voor jou zo belangrijk? Wat spreekt je zo aan in dat acrogym?
1: Ik heb vroeger altijd op best wel hoog niveau geturnd. En dat is natuurlijk, dat doe je in je eentje. En wat het leuke is aan acrogym is dat je dat dus in een team doet. En dat maakt dat je echt veel meer samenhorigheid hebt in de sport. En dat is gewoon ontzettend leuk om het echt samen te doen.
0: En kun je dan een oefening beschrijven die jij heel prettig vindt om te doen? Wat zie ik dan?
1: Ik denk dat ik het allerleukste vind om een oefening te doen waarin ik mag lachen. Hè, dus waarin ik blij mag zijn. Want een acro-oefening die heeft ook heel veel emotie. Dus soms doe je juist een wat bozere oefening. Soms doe je een blije oefening. En voor mij is het allerleukste als ik dat dus mag doen in een blije oefening.
0: Maar moet je dan op elkaar gaan staan of zo? Is dat een acrobatiek? Hoe doe je dat?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld een toren waarin ik onderop sta. En dan staan er dus 2 mensen bovenop mij. En die doen dan ook verschillende elementen. Dus je hebt elementen met handstanden. Je hebt elementen waarin we juist een klein meisje in de lucht gooien met salto's.
0: En weer opvangen.
1: En dat combineren. En weer opvangen. En dat combineren we dus.
0: Nu is morgen die huldiging, want er zijn dan clubkampioenschappen in Zierikzee. Hartstikke leuk, die huldiging. En jij bent er niet bij. Hoe kan dat nou weer?
1: Nee, dat klopt. Het is een huldiging ook van de teams bij Delta Sport. En ik ben ook onderdeel van een andere vereniging. En die heeft ook allerlei activiteiten waar ik bij aanwezig moet zijn.
0: Verdraaid.
1: Dus dat maakt het soms lastig. Ja.
0: Nou, bij deze dan de huldiging van jou, Babette Verkerken. Alsjeblieft, hier de krans voor jou. Omdat jij brons hebt gepakt afgelopen weekend bij dat Nederlands kampioenschap. Leuk dat je er hier

The Supremes and Where Did Our Love Go? Kijk ik eens even naar een paar berichten die ik zo her en der voor je zag. PZC en het AD hebben een verhaal over een AI-stem aan de lijn. Gaat heel normaal worden. Als je de loodgieter belt voor een afspraak, dan wordt de telefoon opgenomen door een AI-bot, zoals dat dan heet. KPN wil daar in elk geval mee aan de slag. En zij zeggen, ja natuurlijk zeggen ze dat, dat het allemaal heel mooi gaat worden. En dat het ook net lijkt alsof je een echt mens aan de lijn hebt. Maar uiteindelijk heb je een computer aan de lijn. Dat moet degene die de zaak heeft, dus die loodgieter bijvoorbeeld, gewoon ontlasten. Lees ik ook in dat verhaal. Maar er is ook weerstand van mensen die zeggen, die ervaring hebben met dat soort systemen elders, van ja, je mist toch een beetje het echte contact met een gewoon mens van vlees en bloed. Bericht komt net binnen over het Nederlands Forensisch Instituut. Zij kunnen met een nieuw onderzoek naar explosieve verdachten bij aanslagen met vuurwerkbommen koppelen aan die explosies. De nieuwe methode kan sporen van flitspoeder op de huid of de kleding koppelen aan handelingen die te maken hebben met dat soort aanslagen. En ja, ik stond toch weer even te kijken van de laatste cijfers. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. 29. En dan de boekwinkel in Goeskoperen Tuin. Ja, daar weten ze niet goed wat ze nou overkomt. Zondag komt zanger Simon Keijzer langs om over zijn biografie te vertellen, over zijn successen, maar ook over de kantelpunten in zijn leven, zoals het heet, over de dood van zijn vader, de cafébrand in Volendam die hij meemaakte. En er zijn nu al zoveel aanmeldingen dat hij zijn verhaal in Goes twee keer moet gaan vertellen. Er zijn dus twee sessies, er zijn nog een paar kaarten, begreep ik van de boekhandel, dus als je erbij wil zijn, moet je niet al te lang meer wachten om bij Simon Keijzer te kunnen zijn. Hij is dan in Goes.

0: Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
2: Comfort & More, van Godweg 2F, Middelburg.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het Giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
15: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
14: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
16: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
14: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
18: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
7: Zeeland. Goedemorgen op vrijdagochtend. Flink wat zon vandaag. Een matige noordwestenwind. 20 tot 22 graden. Dus nou niet eens heel erg warm. De echte warmte, daar moeten we nog een week op wachten. Van harte welkom bij Zeeland wat wakker. Jazzliefhebbers, die hebben het in onze provincie hartstikke goed. Hè? Terneuzen, Middelburg, Domburg, allemaal mooie festivals. En nu is ook het festival in Zierikzee weer begonnen. Je hoort straks over de openingsshow van gisteravond. En verder in het nieuws. Sluis heeft als laatste gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA zijn het in grote lijnen eens over de samenwerking, meldt de formateur. Stichting Het Zeeuwse Landschap haalt de wicenten weg uit natuurgebied De Slikken van de Heen. Die bisonachtige grote grazers hebben gezondheidsproblemen door zink, zwavel en nog wat dingen die in de bodem en in de planten zitten. En de majorettenvereniging in Brouwershaven bestaat 45 jaar. En ik ben zo benieuwd hoe je dat doet. Zo beton opgooien en weer vangen. Over een half uur hoor je daar veel meer over.

0: Melinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Nou, in Zierikzee is veel muziek dit weekend, met morgen dus het popcornfestival op het Havenplein. Maar ook is daar het jazzfestival begonnen. Van swing tot bebop, jazzrock, je hoort het allemaal in Zierikzee bij het jazzfestival. Vandaag en morgen zijn er ook nog optredens in Theater Visie en de Nieuwe Kerk. De aftrap was een eerbetoon aan jazzlegende Freddie Hubbard.
1: Het is een bijzondere zaal hier in het Visie Theater, waar de opening van het jazzfestival plaatsvindt. De mensen zitten op bioscoopstoelen en kijken uit op een podium waar de trompet klaar staat. De opening werd gedaan door trompetiste Alistair van der Molen. Dat was een eerbetoon aan Freddie Hubbard. Kende u die?
2: Freddie Hubbard, ja, ook helemaal CD's en platen van gehad.
1: Ja, want de opening was een eerbetoon aan hem. Wat betekende hij voor de jazz?
2: Nou ja, hij heeft heel wat lijnen gelegd, ook akkoorden, schema's. Was het ook de bebop. Dus ja, ik ben echt fan van uit de jaren 60 tot

0: Nou, ik ben wel een jazzliefhebber. Ik heb heel veel jazzbandjes gespeeld. En als ik om me heen kijk, dan zie ik heel veel mensen die, met wie ik heb samengespeeld hier. En die ook in allerlei Zeeuwse bands hebben gespeeld. En ja, dus daar komen wel jazzliefhebbers op af. Ja, ja.
1: Dat is dan wel leuk, een soort kleine reunie bijna.
0: Eigenlijk wel, hè. Je ziet ze eigenlijk allemaal weer terug.
1: Ik kom ook nog even bij een van de organisatoren, Aart Blok. De opening vindt plaats hier in deze zaal. Waarom hebben jullie deze locatie gekozen?
2: Wat je nu vaak ziet is dat er een heleboel grote festivals zijn waar mensen eigenlijk verzuipen in de hoeveelheid publiek en in de hoeveelheid aanbod. En hier is de kleinschaligheid juist belangrijk, omdat je dan meer en dichter bij de muziek bent. En ook contact krijgt met muzikanten en met mede publiek. Hè? Want dat is het grote voordeel hier. Je praat met elkaar, je praat met de band, je praat met iedereen die van deze muziek houdt. Dit is een beetje het kloppend hart van het festival. En mensen kunnen hier dan nog een drankje doen en er wordt nog muziek gemaakt. En het is kleinschalig, maar het is wel bijzonder leuk om het mee te maken, denk ik.
3: Het jazzfestival in Zierikzee, ook vandaag en morgen dus nog in de Nieuwe Kerk en Filmtheater Visie. En het leuke is dat ze niet alleen grote namen hebben, maar ook studenten van het conservatorium in Rotterdam, die tussendoor wat optredens verzorgen, zodat je gelijk kunt kennismaken met de nieuwe generatie.

0: Nick Schilder en Realize om 7:15. Stefan, hoe warm gaat het worden?
1: Vanmiddag is het tussen de 20 en 22 graden. Periode met zon. Het blijft de hele dag ook lekker droog. En er staat erbij een matige noordwestenwind. Nou, op dit moment liggen de temperaturen zo tussen de 15 en 17 graden. Nou, vanavond zien we de zon. Blijft droog. Komende nacht is het vrij helder. Temperaturen dalen naar 14 tot 17 graden. Dus niet meer zo fris als afgelopen nacht. Nou, ook morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan zelfs eventjes wat warmer. Temperaturen morgenmiddag tussen de 23 en lokaal een zomerse 25 graden met daarbij een matige westenwind. Nou, zondag dan heeft de zon het wat moeilijker, maar het blijft wel droog. Nog steeds die aangename temperaturen rond 23 graden. En ook na het weekend is er zon en bewolking. Vaak blijft het droog, misschien op dinsdag een enkele bui. En nog steeds die aangename temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Nou, aan het eind van volgende week zijn er aanwijzingen dat de warmte terugkomt. Warm zomerweer met dan temperaturen boven de 25 graden.
0: Hittegolfje in de maak?
1: Nou, dat is wel een beetje vroeg om te zeggen. Maar er zijn wel aanwijzingen dat we ruim boven de 25, misschien wel weer 30ers halen. Maar dat pas volgend weekend.
0: Dankjewel, Stefan. In elk geval voor nu een goed weekend wens ik jou. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 11:12. Hoogwater vanmiddag 14:00 voor 17:30. En de watertemperatuur 22 tot 24 graden.

0: morgen.
1: Susanne Freek en Halverwege. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje dat ze sinds deze week nodig hebben, ja, die krijgen nu nog geen boete, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
2: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulanceperiode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
1: Sinds 1 juli, dus halverwege deze week, moeten vervoerders een kastje achter de voorruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometer ze rijden. En ze betalen dan tol per gereden kilometer. Op heel veel snelwegen en ook provinciale en gemeentewegen geldt dat niet overal, maar wel op heel veel wegen. Via Giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat Giro-nummer werd vorige week vrijdag geopend, 2 dagen na die aardbevingen. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren. En er komt ook nieuws vanuit Venezuela over een man die ruim een week onder het puin zat. Hij is gered, melden diverse media in Venezuela. Gaat om een 43-jarige bewaker die werd gered. Hij zat onder de restanten van een winkelcentrum. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatief broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. En ook de priesters van dat broederschap sinds Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. En daarmee is sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. Die broederschap heeft zijn hoofdkwartier dus in Zwitserland. En zij verzetten zich tegen modernisering van de kerk. Dan naar het WK voetbal. Dat is een tikje anders dan anders met die chip in de voetbal, waardoor nu een doelpunt van Kroatië is afgekeurd. Maar ook bijvoorbeeld de drinkpauzes. En wat gebeurt er in de drinkpauzes? Dan gaan we juist plassen, zegt het waterbedrijf Vitens.
3: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: Dus een drinkpauze gebruiken we om te plassen. En na de ruim 30 jaar, na het vertrek van de laatste Amerikaanse militairen uit Soesterberg, komen er toch weer militairen in het dorp. Deze maand verhuist een bataljon van Havelte naar kazernes rondom Soesterberg. 700 mensen, en ja, die gaan er misschien ook wel weer in Soesterberg wonen.
4: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
5: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
1: Bericht uit Soesterberg, hier op Omroep Zeeland.

Jimmy Nail en Ain't No Doubt. Als er eens een keertje muziek, orkest door jouw straat komt, dan zou er natuurlijk wel eens een majorettenkorps voor kunnen lopen die dan met die batons gooien en dat soort dingen. Nou, de majorettenvereniging in Brouwershaven bestaat 45 jaar. Dat gaan ze dit weekend vieren en ze hopen dat jij dat met ze meeviert. Maar hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Daar ga ik het straks over hebben.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. De profielschets is bekend van de nieuwe burgemeester van Remmerswaal. Het moet een verbinder zijn die benaderbaar is en gezag heeft. En dat laatste staat er niet voor niets, zegt de raadslid Olaf Butijn.
6: Dat heeft onder andere ook te maken met de nieuwjaarsnacht. Met dat soort dingen, als er hier wat speelt, dat de burgemeester er gewoon staat. Zowel naast de mensen als voor de mensen.
5: En bij het opstellen van die profielschets heeft de raad ook rekening gehouden met reacties van inwoners en wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Komende maandag dan gaat de sollicitatie open. Sluis heeft als laatste Zeeuwse gemeente nu ook een beoogde coalitie. Sluis Lokaal, VVD en CDA zijn het op grote lijnen eens over de samenwerking, meldt formateur René Ruijsen. Ze willen verder met dezelfde wethouders die, als het goed is, donderdag worden geïnstalleerd. De formatie in Sluis verloopt uiterst moeizaam door oud-zeer en scheve verhoudingen uit de vorige raadsperiode. Festival Film by the Sea in Vlissingen opent op 11 september met de Nederlandse speelfilm Jury. Dat is een verfilming van het boek In het huis van de dichter van Jan Brokken. En ook de slotfilm is een boekverfilming, 500 Miles, naar het boek van Mark Lowery. De films draaien pas later in de rest van het land, zijn dus Nederlandse premières. Film by the Sea heeft opnieuw ook evenementen in Zierikzee, Goes, Oosburg, Middelburg, Terneuzen en Bergen op Zoom. De wicenten verdwijnen uit natuurgebied De Slikken van de Heen. Volgens het Zeeuwse landschap hebben de bisonachtige grote grazers gezondheidsproblemen door zink, zwavel en ijzer in de bodem en de planten die ze eten. Daardoor komen er ook te weinig nakomelingen. Andere grazers, zoals de koninkpaarden, hebben er geen last van. Die kunnen dus blijven. En de wicenten hebben straks 6 jaar in dat gebied rondgelopen, in De Slikken van de Heen. Flink wat zon vandaag met een matige noordwestenwind en het wordt 20 tot 22 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.

0: Talk to me op Omroep Zeeland om 8:56. Wat zijn de dingen die jij gaat doen vandaag of morgen in het weekend dat er aankomt? Nou, je zou bijvoorbeeld naar de show kunnen van Apollonia in Brouwershaven. Dat is de majorettenvereniging die 45 jaar bestaat. En het lijkt mij zo moeilijk wat de majorettes doen. Die hebben de stok vast, zo'n baton, gooien ze in de lucht, vangen hem op. Ondertussen doen ze ook nog soort dansjes en dat soort dingen. Trainer Wilfra Deurlo-Jonker, goedemorgen Wilfra.
1: Goedemorgen, hallo.
0: En hoe doe je dat dan toch?
1: Ja, heel veel oefenen en een hoop plezier erin hebben. Dan kom je al heel ver hoor, dat gaat goed komen.
0: En vaak stokken laten vallen en op een gegeven momentje van nee, nu vallen ze niet meer, nu kan ik het.
1: Ja, klopt. Er valt er wel eens eentje. En dat hoort gewoon bij het proces. En het is, hoe zeg je dat? Ja, het ene trucje, als je het zo wil noemen. Ja, daar heb je wat langer de tijd voor nodig om dat onder de knie te krijgen. En de andere, dat is leuk. De beginselen, die kan je wat sneller aan iemand aanleren.
0: Want wat doe je eigenlijk als majorette? Wat is je taak, om het zo maar te zeggen?
1: Nou, sowieso we hebben verschillende facetten, zeg maar, bij ons binnen de vereniging. We doen regionaal doen we veel met de plaatselijke drumband, zeg maar, in Brouwershaven van Muziekvereniging Apollo. Daar doen we rondgangen mee. En,
0: dus dan loop je voor de muziek uit, zeg maar. Want daar ken ik het vooral van de majorettes.
1: Ja, ja, dus dat doen we met Koningsdag of Intocht Sinterklaas of met Brouwsedag. Dat soort dingen zijn we daar. Dan zie je ons daar vaak lopen. En dan hebben we op de locatie waar we dan aankomen, verzorgen wij wat shows, zeg maar. En dat doen we soms ook met de drumband samen. Maar ook eigen shows waar de meiden op eigen muziek een routine maken.
0: Ja, ja.
1: En die routines die gebruiken we ook bijvoorbeeld voor wedstrijden of voor andere optredens waarvoor we gevraagd worden. En een aantal daarvan laten we ook bij een uitvoering en dat soort dingen zien.
0: Ja, dus bijvoorbeeld
1: we hebben
0: morgen
1: een beetje verschillende.
0: Morgenavond. Je zegt het, de meiden. Zijn er eigenlijk ook wel eens jongens die majoretten willen zijn?
1: Wij hebben in het verleden 2 keer een jongen erop gehad. Maar landelijk komen we ze wel wat vaker tegen, maar bij ons niet. Maar ze zijn zeker welkom.
0: Ja, want hoe was dat dan toen je dat 2 keer gehad had?
1: Ook heel leuk. En wij hebben verschillende kleding qua optredens en zo. En het is niet meer zo dat je als vroeger met een jurkje en een hoed en hoge laarzen voor de optocht loopt, zeg maar. Ja. Dus het is nu gewoon veelal broeken, zeg maar, of pakken waar we gewoon waar we in optreden. Dus dat is altijd aan te passen, zeg maar. En
0: Hey Wilfra, wat ik nog even van jou wil weten. Want ik zeg dat wel heel simpel. Hè, je gooit zo'n stok en je vangt hem op. En dat is natuurlijk veel meer. Maar je kunt er ook heel veel emotie, denk ik, in liggen. Want dat is wat jullie ook willen. Het is niet alleen maar gooien. Het is een show weggeven. Ook iets van jezelf misschien laten zien.
1: Ja, het is de muziek die je uitzoekt. En vooral voor de oudere meiden die dat solistisch of in een duo doen. Die pakken een nummer wat hun ook aanspreekt. Waar ze ook waar ze hun gevoel en hun emotie in uit kunnen tonen. Want je moet eigenlijk het nummer, als we hem voor wedstrijd gebruiken, moet een jury, die moet het kunnen lezen wat je doet, zeg maar. Dus aha, je lichaamsbeweging, je houding, je mimiek, dat moet er allemaal, dat uitje, zeg maar, op de vloer, samen met de baton, met dans, maar zeker met het lichaam.
0: Wilfra, dankjewel. Heel veel succes morgen. Plezier vooral bij het 45-jarig bestaan. 7:30 morgenavond in het Feel Fit Center, bekend als LACO, in Zierikzee. Gratis toegang volgens mij, dus dat is hartstikke mooi. Ga er vooral kijken. En ik weet dat een van jullie groepen op deze muziek een uitvoering doet, dus deze is voor jou, Wilfra.

ABBA en Mamma Mia, de Majorettes. Met deze muziek bijvoorbeeld morgenavond 19:30... het Feel Fit Center Laco in Zierikzee. Gratis toegang. En het is dus het 45-jarig bestaan van Apollonia uit Brouwershaven.

If I Told You Lately, dat is Van Morrison. Om 9:09 op Omroep Zeeland. Ik kreeg een paar reacties op mijn vraag van wat ga je doen, waar wil je graag heen dit weekend. Jeanette laat weten, de Klezmerband morgen in de Watertoren in Axel kun je heen. Leunie, die wil even aandacht voor de roze viering in de doopsgezinde kerk in Middelburg. Die is zondag om 10:00. En van 2 mensen kreeg ik te horen dat de kermis in Westkapelle begint. Leni liet dat weten en ook Pieter. Dat is altijd een van de hoogtepunten in Westkapelle. Laat Pieter in elk geval weten. Dus de gaaischieten hoort er dan ook bij volgens mij. Volgens mij doen ze dat morgenochtend weer, het gaaischieten. Dat is echt zo'n mooi moment daar. Dan eens even kijken naar een paar berichten die ik nog zag binnenkomen. Bijvoorbeeld in de PZC een verhaal over een stoffige hobby die bevrijdend werkt. Millennials. De jonge generatie, zeg maar. Die ontspannen met enorme telelenzen in de polder. Want dat is een van die stoffige hobby's. Althans, dat zeggen ze in de krant. Bezig zijn met fototoestellen en dat soort dingen. Dus niet met je mobieltje, maar echt met een fototoestel met de lens. En dan moet je anders kijken. Misschien zit er dan ook wel een fotorolletje nog in. Dat weet ik niet helemaal. Maar dat heeft iets ontspannends. En dat is lekker. Of tuincentra bezoeken. Haken. Dat is ook zoiets dat als stoffig wordt ervaren, maar waar millennials helemaal blij van worden. In de kranten vandaag gaat het ook over de AI-stem die je aan de lijn gaat krijgen. Misschien wel als je de loodgieter gaat bellen. Dan neemt niet de loodgieter zelf op van hallo met Jan de loodgieter, maar dan zegt een stem van met Jan de loodgieter, kan ik u helpen? En dan praat je dus eigenlijk met de machine. En die maakt dan een afspraak samen met jou. Het lijkt dan net echt alsof je met de mens praat. Alleen zeg ook critici van ja, het is niet echt. Dus je mist misschien toch wel een beetje de menselijke waarde in dat hele verhaal. En wat ik ook nog zag voor jou, dat is dat in Zierikzee de eerste Hier begint de zeetegel van Schouwen-Duiveland is gelegd. De stoeptegel is neergelegd in het plein van het Pieter Seeman Lyceum. Er staat een tekst op die oproept om geen sigarettenpeuken op straat te gooien. En het idee is dan dat al het zwerfvuil op straat uiteindelijk in een sloot of een watergang of een riool belandt en daarmee naar de zee spoelt. En dat kan natuurlijk kwaad voor de natuur. Nou, her en der in Zeeland hebben we al van die Hier begint de zeetegels. Schouwen-Duiveland heeft er nu ook eentje en die ligt in Zierikzee. Ik wens je een goed weekend en blijf lekker bij de radio. Want straks Elsa in Goedemorgen Zeeland.

0: Ka-ching.
1: Dit is Omroep Zeeland.
2: Dit is leuk.
1: Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
7: De slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
6: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
8: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
6: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
13: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Maak een

0: Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Summer and Could It Be Magic? Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ik heb Donna Summer trouwens nog wel eens gezien op de Locusse Feesten, bedenk ik me ineens. En zij kan echt heel goed zingen. Het enige jammer was dat ze om de 3-4 nummers zich om ging kleden. En dan moest de band de tijd vol spelen tot zij weer een andere jurk aan had. Maar voor de rest, ja, een dijk van een stem. Could It Be Magic? Wij gaan er een gezellige ochtend van maken. De laatste vrijdag van de gewone Goedemorgen Zeelands, zoals ik het dan maar zeg. Want aankomende maandag begint voor ons de zomer. En dan hebben we onder andere Goedemorgen Zeeland on tour, de zomerspelen. Nou, wat dat dan precies gaat betekenen, dat hoor je maandag allemaal. En vandaag gaan we er gewoon nog een gezellige ochtend van maken. Ik ben in mijn eentje, want Veerle is weer op pad. En waar dat dan allemaal toe dient, ook dat hoor je allemaal later nog.

0: Het reactienummer, dat is er natuurlijk wel. 0118-4999-99. Als je wil bellen, als je wil appen, als je een foto wil sturen. Het is allemaal welkom.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Natasha Bedingfield en These Words. Laten we eens even kijken. Oh, ik krijg net van Rinus een appje. Hij zegt, dat oranje vest hoeft niet meer voor mij. Omdat ik een oranje truitje aan heb. Ja, dat heeft helemaal niks met voetbal te maken, Rinus. Vond ik gewoon een leuk truitje. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 3 juli in de geschiedenis. Nou, op 3 juli 1918 treedt Suze Groeneweg als eerste vrouw toe tot de Tweede Kamer. Ze werd geboren in 1875 in het Zuid-Hollandse Strijensas. En dankzij inspanningen van haar moeder, die zichzelf op latere leeftijd had leren lezen en schrijven, mocht zij in 1889 naar de Rijksnormaalschool om opgeleid te worden tot onderwijzeres. En vanaf 1893 werkte ze dan als onderwijzeres onder meer in Dordrecht, Montfoort en Numansdorp. Ze was een echte feministe, maar was ook een tegenstander van aparte vrouwenorganisaties. Verder op 3 juli was in 1428 de Zoen van Delft. En dat was een vredesverdrag dat een voorlopig einde maakte aan de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Wat waren dat ook alweer? Nou, dat waren een reeks bloedige burgeroorlogen in het graafschap Holland. En dat conflict begon als een machtsstrijd binnen de graaflijke familie, maar escaleerde al snel tot een strijd tussen de opkomende steden, de Kabeljauwen, en de conservatieve plattelandsadel. En dat waren dan de Hoeken. Op 3 juli 1886 maakte Carl Benz een proefritje met zijn eerste auto in Mannheim. In 2001 was er een vergadering van de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat verleende toestemming voor het huwelijk van de Prins van Oranje met Maxima Zorreguieta. En op 3 juli 2008 wordt Pater Damiaan heilig verklaard door de paus.

Depeche Mode en Enjoy the Silence. En dat allemaal omdat Vincent Clarke, die deel uitmaakte van deze band, vandaag 66 wordt. Nog meerjarigen, want Sjaak Zwart, Mr. Ajax is zijn bijnaam, blaast 88 kaarsjes uit. Jeroen Nieuwenhuizen, de disjockey die nu bij Radio 10 zit, jarenlang bij Radio 538 werkte, maar bij Omroep Zeeland begon, die wordt 54. En Tom Cruise, de acteur, wordt 64 jaar.

0: The Beach Boys en Kokomo. Wij spelen zometeen ons spelletje Wat is het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De politie heeft 124 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten op de A58 en de A4 in Zeeland en West-Brabant, omdat ze een mobieltje of een ander apparaat vasthielden tijdens het rijden. De controle was gisteren overdag en de politie keek vanuit een touringcar die langs auto's reed, en ook werd een speciale monocam ingezet. Volgens de verkeerspolitie waren veel van die boetes in Zeeland, maar een getal noemen ze niet. De profielschets is bekend van de nieuwe burgemeester van Rijmerswaal. Het moet een verbinder zijn die benaderbaar is en gezag heeft. En dat laatste staat er niet voor niets, zegt raadslid Olaf Butijn.
3: Dat heeft onder andere ook te maken met de nieuwjaarsnacht. Met dat soort dingen, als er hier wat speelt, dat de burgemeester er gewoon staat, zowel naast de mensen als voor de mensen.
2: En bij het samenstellen van de eisen heeft de raad ook rekening gehouden met reacties van inwoners van Rijmerswaal en wat zij van de nieuwe burgemeester verwachten. Op dit moment is Jan Lutijn de waarnemend burgemeester in Rijmerswaal. Festival Film by the Sea in Vlissingen opent en sluit met twee premières. Op 11 september is Jury te zien, een verfilming van het boek In het huis van de dichter van Jan Brokke. En de slotfilm is 500 Miles, naar een boek van Mark Lowery. Pas later draaien die films ook in de rest van het land. Film by the Sea heeft opnieuw ook evenementen in onder meer Terneuzen, Zierikzee en Bergen op Zoom. En de wisenten worden weggehaald uit natuurgebied De Slikken van de Heen. Volgens het Zeeuwse landschap hebben de bisonachtige grote grazers gezondheidsproblemen door zink, zwavel en ijzer in de bodem en de planten die ze eten. Andere grazers, zoals de koninkpaarden, hebben er geen last van. De wisenten hebben 6 jaar in dat gebied rondgelopen. En het weer dan? Flink wat zon vandaag met een matige noordwestenwind. 20 tot 22 graden gaat het worden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Max en Andy Grammer in The Thing I Love. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Makkelijke vraag, tenminste, ik denk dat het wel eens blijven hangen. Want de politie heeft bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten op de A58 en de A4 in Zeeland en West-Brabant, omdat ze hun mobieltje of ander apparaat vasthielden tijdens het rijden. Hoeveel bekeuringen zijn er uitgedeeld? 0118-499999. Dus hoeveel automobilisten zijn gisteren bekeurd omdat ze hun mobieltje of een ander apparaat vasthielden terwijl ze aan het autorijden waren?

Tina Turner, een private dancer. Hoeveel bekeuringen heeft de politie uitgedeeld aan automobilisten gisteren op de A58 en de A4, omdat ze hun mobieltje vasthielden? Nou, Rob stuurde een appje met het goede antwoord. 124 bekeuringen. Dus hij doet morgen mee in de verloting bij Elias.

0: De kapitein, deel 2 van Agda en de Munnik. En normaal krijg je een taart op je werk als je zoveel jaar in dienst bent. Maar Roy ging aan de slag bij de mouterij in Kloosterzande en kreeg meteen al een taart. Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat wordt er gemaakt in de mouterij?
1: Het is een paas product voor het brouwen van bieren, maar whiskies, malten.
0: Dus het is eigenlijk een soort grondstof?
1: Ja, het is de grondstof ervan.
0: Oh ja, en wat moet jij dan doen?
1: Ik ben technisch onderhoud, dus vooral elektricien.
0: Dus jij loopt het hele bedrijf door?
1: Ik kijk alles na en als het fout gaat, dan bellen ze mij.
0: Oh ja, en een mouterij, is dat een soort fabriek?
1: Het is een fabriek. Dit jaar bestaan ze ook 120 jaar. Dus het gaat wel jaartje mee.
0: Ja, en ken je de namen van de collega's ondertussen al een beetje?
1: Het begin. Ik werk er nu 2,5 maand, maar het begint erin te komen.
0: Ja, is altijd lastig, hè?
1: Jawel.
0: Al die nieuwe gezichten.
1: Ja.
0: En hoe leuk is je werk?
1: Fantastisch. Ja? Iedere dag is een nieuwe dag. Het is een uitdaging en daar leef ik voor.
0: Oh, kijk.
1: Je weet nooit op voorhand wat je te doen staat.
0: En dan vandaag op vrijdag weet jij dus nog niet precies wat je over een uur aan het doen bent?
1: Nee, dat weet ik nooit van tevoren en dat maakt het werk zo leuk.
0: Oh ja, wat was je aan het doen toen ik je belde?
1: Een koffie aan drinken, ik had net pauze.
0: Wat heb je vanochtend dan al gedaan?
1: Ik ben bezig met installatiekasten, ventilatieplaatsen voor de koelingen, omdat het extreem warm is buiten.
0: Oh ja. Ik denk dat je in een mouterij ook heel erg voor muizen en ratten en zo op moet letten, hè?
1: Daar heb ik geen schrik meer voor. Dat was in het begin verschrikken, maar de meeste zijn dan toch overgegaan.
0: Ja.
1: Dus dat scheelt.
0: Maar als jij de man van de techniek bent, dan moet je ook opletten dat die niet aan kabels knagen, hè?
1: Ja, dat heb ik hier heel veel. En dan is het gewoon nieuw kabel leggen en omleggen.
0: Oh ja.
1: En
0: En het echte product wat gemaakt wordt, daar heb jij dus eigenlijk veel minder mee te maken.
1: Dat is buiten mijn boekje.
0: Oh,
1: ik hou de rest samen met mijn collega's dan houden wij het draaiende. En het is ieder zijn eigen afdeling.
0: Nou, dan wens ik jou voor vandaag werk, hè. En ook alvast goed weekend, hè.
1: Ja, dat is goed. Hartelijk bedankt.
0: Roy is aan het werk, dus in de mouterij in Kloosterzande.

0: op Trash Inc. en Energy. Het is 3:10. Graag tot zo.
1: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
23: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan

0: Raccoon en Bring Me My Horse. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Deze vrijdagochtend zijn we er tot 12 uur. En je kunt radio luisteren, maar je kunt ook meekijken online of via je tv. En als je wil reageren, 0118 499999.
1: Goedemorgen, je luistert naar

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ja, en de Telegraaf maakt net bekend dat de locatie en het tijdstip van de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce eindelijk officieel bekendgemaakt zijn. Vanavond om 5:00 lokale tijd in New York. En dat duurt dan tot in de vroege ochtenduren van zaterdag. En ze trouwen in Madison Square Garden in Manhattan. Nou, er gingen natuurlijk al langere geruchten dat het feest daar zou plaatsvinden. En gisteravond kwamen daar al 100 gasten bijeen voor een repetitiediner. En voor de daadwerkelijke bruiloft worden hele stratenblokken in het hart van Manhattan afgezet. Het is sowieso daar een druk weekend, want morgen, 4 juli, de 4th of July, Independence Day, dan vieren de Amerikanen hun onafhankelijkheid. En dit jaar ook nog eens extra groot, omdat de Verenigde Staten 250 jaar bestaan.

Phil Collins en Look Through My Eyes. Dan heb ik nog wat verkeersinformatie over de Westerschelde-tunnel. Want door een pechgeval is in de Oostbuis, dat is richting Borselen, is er één rijstrook afgesloten. En er geldt op dit moment een snelheidsmaatregel. Je mag er 50 km per uur rijden.

0: Diana Spyro en Material Lover. Een muzikaal mini-festival in de buitenlucht. Dat is een bunderkunst. In en rond Serarenskerken. Maurits, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Jullie zijn net de fietsroute aan het uitzetten.
1: Wij zijn de fietsroute aan het uitzetten voor onze 10e jubileumeditie van de muzikale fietstocht die wij ieder jaar organiseren. En ieder jaar organiseren wij die op een ander eiland van Zeeland. Vorig jaar hadden we Tolen, zijn Walcheren geweest, Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. En nu is het mooie Zuid-Beveland aan de beurt.
0: Aha, en jazz op de fiets. Dat jazz betekent fietsen van het ene concertje naar het andere concertje.
1: Ja, we hebben 4 mooie locaties. We beginnen bij, dat is de enige locatie die ik nu verklap. Dat is, we beginnen bij een bundel kunst in Serarenskerken. Daar is een prachtige plek waar een hele grote Mongoolse joert op het terrein staat. En waar we starten en waar we natuurlijk ook weer eindigen. Maar daartussen hebben we 3 andere concerten op 3 verschillende locaties over heel Zuid-Beveland. En mensen fietsen dan langs een route die wij hebben gemaakt naar die verschillende plekken. En waar dan iedere keer een ander bandje speelt.
0: Ja, en hoeveel kilometer is het dan in totaal?
1: Een kilometer of 45 maar. Dus dat is voor iedere fietser. En tegenwoordig heeft iedere elektrische fietser.
0: Ja, dat is niks, hè?
1: Heel goed te doen.
0: Precies. En je hebt uiteindelijk je rustpunten daar waar de muziek is.
1: Precies, we hebben rustpunt, we hebben een picknick, we hebben overal koffie, thee en toiletten. Dus, maar wat vooral mooi is, is de combinatie van muziek, natuur, erfgoed. En ook al woon je in Zeeland, er zijn zoveel plekken die we nog niet gezien hebben. En vandaag en morgen kunnen mensen dat soort plekjes ontdekken.
0: Ja, de start is om 10:00. Kan je er nog bij als je dat wil?
1: Zeker, dat kan. Alleen de picknick wordt dan wel wat moeilijker. Moet je zelf je picknick meenemen. Maar iedereen kan bij een bundel kunst aan de deur nog een ticket kopen. En dan kunnen ze vrolijk mee fietsen. Dus ik zou zeggen, als jij morgen geen uitzending hebt, dan pak de fiets en kom ook naar Serarenskerken.
0: Serarenskerken, een bunderkunst. Jazz op de fiets. Maurits, ik wens je een heel mooi weekend toe.
1: Ja, dankjewel Elsa. En

0: Leanne Rimes en How Do I Live. En ondertussen is Floris Jan aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. De politie heeft 124 bekeuringen uitgeschreven aan automobilisten op de A58 en de A4 in Zeeland en West-Brabant, omdat mensen op hun mobiele telefoon keken tijdens het rijden. De controle was gisteren overdag. De politie keek vanuit een touringcar die langs de auto's reed, en ook werd een speciale monocam ingezet. Volgens de verkeerspolitie waren veel van die boetes in Zeeland, maar een exact getal konden ze niet noemen. De profielschets is bekend voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Rijmerswaal. Het moet een verbinder zijn die benaderbaar is en gezag heeft. En van kandidaten wordt bovendien verwacht dat ze affiniteit hebben met en respect tonen voor het christelijk geloof, naast de andere levensovertuigingen die in de gemeente leven. Op dit moment heeft de gemeente een waarnemend burgemeester. De wisenten worden weggehaald uit natuurgebied De Slikker van de Heen. Volgens het Zeeuws Landschap hebben de bisonachtige grote grazers gezondheidsproblemen door zink, zwavel en ijzer dat in de bodem zit en in de planten die ze eten. De andere grazers in het gebied, de koninkpaarden, die hebben er geen last van. De wisenten hebben 6 jaar lang in het gebied rondgelopen. En in de regio Noord begint vandaag de zomervakantie. De ANWB waarschuwt daarom voor drukte bij ons op de N57 en de N59. En de verwachting is ook dat de avondspits daardoor al veel vroeger zal beginnen. Het weer in onze provincie. Die vakantiegangers hebben dan meteen een vriendelijke zomerdag te pakken met flink wat ruimte voor de zon. Blijft de hele dag ook droog. En door de matige noordwestenwind wordt het wel niet warmer dan 20 tot 22 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De oostbuis van de Westerschelde-tunnel is vanwege de berging van een pechgeval afgesloten. En naar verwachting duurt dit tot ongeveer 10:50.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Snelle en laat het licht aan. We zijn toe aan onze artiest van de week. En dat zijn Britta Maria en Maurits Fonse. Ik ga ze even bellen.

0: Ronan Keating en When You Say Nothing At All. Het duo Britta Maria en Maurits Fonse uit Tolen houden van Nederlandstalig repertoire en van het Franse chanson. En een van hun eigen liedjes, Houd Moed, is nu vertaald in het Frans. En Houd Moed werd zodoende Courage. Een lied over moed verzamelen en nieuwe kracht vinden. En dat alles in een zomerse muzikale sfeer. Britta, hallo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk als een heel logische stap, je eigen lied vertalen in het Frans. Nou, zodat je eigenlijk afvraagt, waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan?
1: Ja, goede vraag. Waarom hebben wij dat niet eerder gedaan? Nou, omdat Houd Moed zo populair was en zo aansloeg bij het Nederlands publiek, dat wij daar eigenlijk nooit aan gedacht hebben, totdat ik een nieuwe voorstelling aan het maken was. De voorstelling C'est ma vie. En ik dacht, zou het niet prachtig zijn om een aantal van onze eigen liederen daarin ook te horen te brengen, maar dan in het Frans, want het is een Franse chansonvoorstelling. Zo kwam het idee en heb ik een Franse vertaalster, Emmanuelle Tardif, gevraagd om deze klus voor ons te klaren.
0: En wanneer is bij jou de liefde voor het Franse chanson ontstaan, begonnen?
1: Dat is echt al heel lang geleden. Als ik op vakantie ging met mijn ouders en ik Franse muziek hoorde. Later kocht ik natuurlijk Brel en Aznavour en Piaf. En was ik helemaal verslingerd. Wat ook werkt is dat ik aangetrouwde Franse familie heb. Mijn tante is getrouwd met een Fransman. En zodoende kwam ik als kind al veel in aanraking met de Franse taal en muziek. En dat is in mijn hart gaan zitten.
0: Ja, ja, ja. En dat het nu Houd Moed is, een van die nummers die vertaald zijn. Is dat dan toeval of wilde je specifiek dit lied ook?
1: Klopt, specifiek dit lied. Want het lied kwam een beetje rond coronatijd uit en dat heeft mensen zoveel goed gedaan. Ik krijg nog steeds berichtjes van mensen dat ze dit lied soms wel dagelijks opzetten om even zich beter te voelen. Het geeft ook mij zelfs nog steeds bepaalde kracht. Dus ik dacht, dit moet er zeker in. En zo is het gebeurd.
0: Nou, en daar gaan wij naar luisteren. Houd Moed, maar dan in het Frans. Courage, hier zijn Britta Maria en Maurits Fonse.

0: today.
1: Ed Sheeran, een old phone.
2: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
1: Ja, maandag, dan is het zover. Dan start bij ons de zomer. En dan hoor je er nog heel veel meer over.

Sykes en Oceaan. Ja, wij spelen straks ons spelletje De Week in 1 minuut. Een terugblik op de week door 10 vragen te beantwoorden uit het nieuws. Het internationale nieuws, het nationale nieuws. Nou, misschien een beetje shownieuws. Als je denkt, ik durf het wel aan, kun je je nu al aanmelden. 0118 499999.

0: The Pretenders en Bras in Pockets om 11:03. Graag tot zo.
1: Elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De oostbuis van de Westerschelde-tunnel, dat is richting Borselen, is weer open na een pechgeval. Maar vanwege drukte is er nog sprake van tunneldosering en een snelheidsmaatregel. Het zorgt voor een file van 6 kilometer en je hebt ongeveer een kwartier vertraging.
11: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
12: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
13: 22 juli, demodag scootmobielen.
14: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks de finale van Check de Plek. En we spelen ook nog het spel De Week in 1 minuut. Erlin heeft zich al aangemeld als deelnemer. Maar je kunt zelf natuurlijk ook lekker meedoen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: En ook dit is Zeus Gintronics en Get Up and Dance. Wij spelen de week in 1 minuut. 10 vragen staan er klaar. Zeus nieuws, Nederlands nieuws, internationaal nieuws, misschien een beetje sportnieuws, misschien een beetje shownieuws. En Erlin als kandidaat. Erlin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je het allemaal een beetje gevolgd deze week?
1: Nou, ik vind het

0: Nou, geen zenuwen hoor. Als je er eentje goed hebt, dan win je al een prijs. Dus, dat scheelt weer al, hè?
1: Ja.
0: Zullen we er maar gewoon aan beginnen?
1: Ik vind het goed.
0: Ja, en ik zeg er altijd bij, als je het even niet weet, roep dan pas of volgende. Dan kun je er altijd later nog op terugkomen.
1: Is prima.
0: Ja? Oké. Dan gaan we. 3, 2, 1. Recordtemperaturen zijn er in zee gemeten. Hoe warm is het zeewater wereldwijd gemiddeld op dit moment?
1: 21 graden.
0: Welke bondscoach kondigde deze week zijn vertrek aan?
1: Ronald Koeman.
0: Hoeveel meer stroom gebruikten huishoudens tijdens de hitte vorige week?
1: Pas.
0: Hoeveel examenleerlingen zijn er in Zeeland geslaagd?
1: Pas.
0: Roep gewoon niet. Welk festival is dit weekend op het kopje van Canada?
1: Weet ik ook niet.
0: Hoeveel mensen deden melding van schade na grote hagelstenen in Zeeland?
1: Oh, wat erg. Weet ik niet.
0: Welk bijzonder besluit maakt de scholengroep VO Walcheren bekend?
1: Geen social media.
0: In welke plaats kun je een musicalopleiding volgen? In Zeeland.
1: Middelburg.
0: Nou, zullen we de laatste twee vragen ook nog maar even doen. Hoeveel invoerrechten moet je gaan betalen op een pakje uit China vanaf deze week?
1: Weet ik ook niet.
0: En de komende maanden worden veel weerrecords gebroken. Door welk weerfenomeen komt dat?
1: Nou, wat erg. Weet ik niet.
0: Nee, nou, zullen we het dan even doorlopen?
1: Ja,
0: het zeewater, had je goed, is gemiddeld wereldwijd 21 graden. Ronald Koeman kondigde inderdaad zijn vertrek aan. En de huishoudens, ja, alle huishoudens gemiddeld, gebruikten vorige week tijdens de hitte 50% meer stroom.
1: Zo.
0: Dat is veel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, 3100 examenleerlingen zijn er geslaagd in Zeeland. Op het kopje van Canada is dit weekend Festival de Ballade.
1: Ja, dacht het.
0: En 700 mensen deden melding van schade na grote hagelstenen. Heb je er zelf geen last van gehad?
1: Gelukkig niet.
0: Nee? De scholengroep maakte inderdaad bekend, dat had je goed, dat ze stoppen met social media. En als je graag zingt, dan kun je een musicalopleiding gaan volgen in Terneuzen.
1: Oh, oké.
0: En ik weet niet of je wel eens iets uit China bestelt, maar...
1: Nee, mijn dochter.
0: Oh, nou, dan moet je er maar waarschuwen. Want dat is per 1 juli veranderd, dat je invoerrechten moet gaan betalen. €3 per product dat in het pakje zit. Dus niet €3 per pakje, want dan denk je, ach, het valt wel mee. Maar als je... Ja, nou ja, ik noem maar wat. Stel je voor, je bestelt 10 tandenborstels uit China. Dan betaal je dus €3 per tandenborstel. Dus €30 extra.
1: Zo.
0: Veel, hè?
1: Ja.
0: En de komende maanden is El Niño er weer.
1: Oh, oké.
0: En dan worden er weer veel weerrecords gebroken. Want ja, dan heb je vaak heftige regens. Stormen, nou, noem het maar op. Nou, Erlin, je hebt het niet eens zo slecht gedaan, hoor. Maar je hebt het toch de helft goed.
1: Prima.
0: Dus die prijs, die komt jouw kant op.
1: Top, bedankt.
0: En ik wens je een goed weekend.
1: Ja, hetzelfde.

0: zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

0: Pink in All Out of Fight. Wij spelen zometeen de finale van Check de Plek. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris-Jan, goedemorgen.
2: Elsa, goedemorgen. De Duitse toerist die afgelopen weekend bij Renesse geraakt werd door de bliksem, is begin deze week in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie vandaag bevestigd. Op meerdere plekken sloeg afgelopen zaterdag de bliksem in. Het Duitse echtpaar werd geraakt toen ze op het strand waren. De vrouw van de overleden man werd ook geraakt. Zij is inmiddels weer uit het ziekenhuis. De wisenten die al 6 jaar rondlopen in natuurgebied Slikken van de Heen bij Sint-Philipsland zijn ernstig ziek geworden. Volgens het Zeeuwse landschap hebben de bisonachtige grote grazers gezondheidsproblemen door zink, zwavel en ijzer in de bodem en de planten die ze eten. De wisenten krijgen een ander heenkomen. De andere grazers in het gebied, de koninkpaarden, hebben er geen last van. De politie heeft 124 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten op de A58 en de A4 in Zeeland en West-Brabant, omdat ze op hun telefoon keken tijdens het rijden. De controle was gisteren overdag. Volgens de verkeerspolitie werden veel van de boetes in Zeeland uitgeschreven, maar een exact getal kan er niet genoemd worden. En in de regio Noord begint vandaag de zomervakantie. De ANWB waarschuwt daarom voor drukte op de wegen in onze regio. Onder meer op de N57 en de N59 kan het druk worden. En de verwachting is ook dat de avondspits al veel vroeger zal beginnen dan normaal. Het weer in onze provincie, een vriendelijke zomerdag is het. Flink wat ruimte voor de zon, blijft de hele dag droog. Door een matige noordwestenwind wordt het wel voor het gevoel niet warmer dan 20 tot 22 graden. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 11:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Miley Cyrus, Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham en Secrets. En wij spelen de finale van Check de Plek met alleen maar vrouwen vandaag. Want op maandag hadden we geen winnaar, maar op dinsdag was het Lilian. Lilian, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Dan zitten we in Terneuzen. En op woensdag hadden we Janna uit Hoek. Goedemorgen.
2: Ja, present.
0: En op donderdag, gisteren dus, Leni uit Sieradeskerken. Leni, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik denk dat ik best wel een lastige vraag voor jullie heb. Maar goed, dat zijn dan toch weer gelijke kansen. Eén vraag voor jullie drie. En degene die er het dichtst bij zit met zijn antwoord, die wint. Het is eigenlijk een hele korte vraag. Hoe oud is het land van Saaftingen in jaren? Lilian, roep eens iets.
1: 1500 jaar.
0: 1500 jaar. Janna, wat denk jij?
2: 2200, geen idee.
0: 2200. En Leni?
3: Ik ga er tussenin, 1800.
0: 1800. Jullie zijn allemaal veel te... Veel te verder vandaan, maar dat betekent dat Lilian gewonnen heeft. Want het verdronken land van Saaftingen is ontstaan tijdens de Allerheiligenvloed van 1570. Toen de dijken tijdens de 80-jarige oorlog in 1584 definitief werden doorgestoken, kreeg het water vrij spel. En het huidige Schorregebied is dus ongeveer 456 jaar oud. Ja, het klinkt ouder, hè?
3: Ja.
0: Maar goed, 456 jaar, dus Lilian, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En Janna en Leni, jullie ook goed weekend. En maandag mag je gewoon weer meedoen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Yes, Kirol. En ja, op dit moment speelt hij de arena plat.
1: Ja, maar daar zijn wij niet bij.
0: Nee, daar zijn wij niet bij, nee.
1: Dat vinden we allebei jammer, volgens mij.
0: Wij zitten hier in Soeburg.
1: Ja.
0: Maar goed, Michiel, laten we dan toch maar het beste ervan maken, hè?
1: Absoluut, absoluut. En dan draaien we maar lekker veel, toch? Dan zijn
0: Precies.
1: we er een beetje bij voor ons gevoel. Ja, zegt u het maar eens op vrijdag altijd de editie dat je alles mag delen. Dus mooie weekendplannen. Misschien ga je dan wel naar de Arena om Bruno Mars te zien. Alles mag je delen of reageren op het nieuws van de afgelopen dag. Om 12 uur gaat het onder andere in het nieuws over de tunnelreparatie die er natuurlijk aan zit te komen. Hoe gaan ze dat eigenlijk doen in het onderwijs?
0: Ja, jij zegt tunnelreparatie. Ik zie al heel veel mensen die het gewoon tunnel ellende noemen.
1: Zo zou je het ook kunnen noemen, ja, absoluut.

0: Palmer en The Best of Both Worlds. 3 minuten voor 12. Maak er een mooi weekend van. En voor zometeen, heel veel plezier met Michiel.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Stilsta je op de A4 op dit moment. Dat is Rotterdam richting Antwerpen. Voor Berg op Zoom 4 kilometer, daar 6 minuten vertraging. En ook op de N59 een vertraging. Dat is Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee. Voor Den Bommel 4 kilometer, 5 minuten optellen daarbij je reistijd.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
19: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: Hé, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
28: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
10: Ruim 2 uur rijden voor je studie. Ja, het onderwijs dat zet zich schrap voor de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel. Want dit scenario wordt werkelijkheid januari volgend jaar. Hoe dat onderwijs zich voorbereidt, dat hoor je zo in Zeeland nu. De Vleeshal, het centrum voor hedendaagse kunst in Middelburg, dat bestaat 50 jaar. Het wordt groots gevierd, niet alleen in Middelburg zelf. En de Nieuwsweek bespreken we in Zeeuwsdiep. Want moet statenlid Martin Bos zijn bonnetjes terugbetalen? Is Jean-Paul van Hekken naar de grootste Zeeuwse sporter van dit moment? En waar, welke en komen ze überhaupt nieuwe kerncentrales in Zeeland? Bespreken we zometeen iets na 12:30.

0: En de Splinter die vroeg aan de directeur bedrijfsvoering, Joeri Versluis van de HZ, hoe groot de impact van de sluiting gaat zijn.
1: Ja, best wel groot. We hebben zo'n 800 studenten en 50 medewerkers uit Zuid-Vlaanderen die bijna dagelijks de oversteek maken door de tunnel. Ja, die gaan zeker er wat van merken volgend jaar. Ja.
2: Hoe bereiden jullie je hierop voor?
1: Nou, we hebben verschillende sessies georganiseerd voor studenten en medewerkers waar we input hebben opgehaald. En we hebben een projectteam waar we eigenlijk werken aan oplossingen. Dus bijvoorbeeld extra studentenkamers, aanpassing in rooster. We kijken ook naar extra toetslocaties in Terneuzen, zodat we ook daar toetsen kunnen gaan afnemen.
2: Is dat dan bijvoorbeeld de samenwerking met die andere onderwijsinstelling Skalda?
1: Ja, dat klopt. Ja, we werken met Skalda samen. Maar we zijn ook eigenlijk als alle onderwijsorganisaties in Zeeland goed werken we samen eigenlijk en denken we ook na over oplossingen. Ja.
2: Nu is het nog ver weg. Er is ook nog veel onduidelijk. Hè. Hoe gaat het reserveren straks in zijn werk? Hoe gaan die bussen extra rijden? De ferry, dat soort dingen moeten nog allemaal concreet worden. Maar aan wat voor oplossingen denken jullie nu?
1: Nou ja, voor ons is eigenlijk het allerbelangrijkste gewoon echt een goede busverbinding. Dus die we vanuit Terneuzen en Transferium naar onze onderwijslocaties rijdt. Dus dat is een hele belangrijke. En dan gewoon goede verbindingen in Zuid-Vlaanderen zelf, zodat de aansluitingen er goed zijn. Daar horen we het meeste signalen over. Ja.
2: Dus dat ze in ieder geval naar hier kunnen. Wordt er ook nog aan thuisonderwijs gedacht, zoals in coronatijden?
1: Ja, daar gaat onze voorkeur niet naar uit. En dat heeft er alles mee te maken. Juist is dat de les in corona geweest. Dat het fysiek samen zijn op de campus echt meerwaarde heeft. Ook, we hebben heel veel praktijklessen. Ook voor onderzoek, ons praktijkgericht onderzoek, heeft labfaciliteiten bijvoorbeeld nodig. Dus ja, we gaan er wel vanuit als studenten op locatieonderwijs verzorgd krijgen. Ja.
2: Hoe gaan jullie dat met die medewerkers doen?
1: Ja, nou het idem dito, die zullen met het OV de oversteek moeten maken. En gelukkig kan dat ook. Het wordt geregeld, dus zij kunnen reizen. Ook zij zullen wel hinder ondervinden van de lange reistijd. Dus daar denken we ook over na. Medewerkers die thuis kunnen werken, die zullen dat ook gaan doen. Dus ze zullen ook de faciliteiten voor treffen.
2: Zijn jullie bang dat het misschien nieuwe studenten afschrikt voor komend schooljaar?
1: Ja, een beetje wel natuurlijk. We houden er zeker wel rekening mee dat studenten de langere reistijd vervelend vinden. Hopelijk is die 4 maanden ten opzichte van 4 jaar opleiding is te overzien. En met goede busverbinding zien we het ook wel zitten. Wat wel echt belangrijk is natuurlijk dat wij daar ook goed over blijven communiceren. En dat doen we ook richting de nieuwe studiekiezers.
0: Joeri Versluis was dat van de HZ. Ook mbo-instelling Skalda kijkt naar alternatieven. Want daar wordt gedacht aan het verschuiven van stageperiodes, roosteraanpassingen en ook lessen op andere locaties. Het basisonderwijs dat kijkt of er mogelijk leerkrachten tijdelijk kunnen worden uitgewisseld boven en onder de Westerschelde. De Vleeshal, het Centrum voor Hedendaagse Kunsten in Middelburg, dat bestaat 50 jaar. Het wordt groots gevierd, niet alleen in de hoofdstad. Want ter ere van het jubileum is een bijzondere expositie opgetuigd, verspreid over de hele provincie. En verslaggever Lonneke de Klerk die vertelt je er meer over.
3: De markt in Middelburg. Aan de linkerkant van het gotische stadhuis, de grote rood-witte deur van de Vleeshal. Vroeger leidden ze naar een markthal, waar 4 eeuwen lang vlees werd verkocht door het Middelburgse vleeshouwersgilde. Op een oude foto uit het Zeeuws archief, waarschijnlijk rond 1910 gemaakt, zie je houten balken in de ruimte waar met haken grote stukken koe en varken aan bungelen. Een vrouw in Zeeuwse dracht lijkt een stuk vlees uit te kiezen dat op een van de grote tafels ligt. En mensen met grote rieten manden lopen door de hal, waarvan de boogplafonds nog goed te herkennen zijn. Maar hoewel de naam er nog aan herinnert, roept de Vleeshal inmiddels hele andere associaties op. Al 50 jaar komen kunstenaars naar Middelburg om er te exposeren. Van lokale kunstenaars tot internationale. De rood-witte deur gaat open.
4: Hallo. Welkom.
3: Directeur Vivian Tsehirl komt oorspronkelijk uit Australië en doet haar best op een stukje Nederlands.
4: Vleeshal heeft veel te vieren en wij zijn trots om ons jubileum te vieren samen met 10 instellingen door heel Zeeland.
3: Want de Vleeshal is jarig en we gaan even terug in de tijd. Naast de exposities van nationale en internationale kunstenaars begint de Vleeshal in 1990 ambitieus met het aanleggen van een eigen kunstcollectie. Er zijn dan plannen voor een nieuw museum voor hedendaagse kunst in Middelburg. Plannen die nooit echt van de grond zijn gekomen. Maar die kunstcollectie is er nog steeds. Ondergebracht in het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen, het MUCA. En nu, voor de 50ste verjaardag van de Vleeshal, wordt een groot deel van die collectie terug naar Zeeland gehaald. Ik loop achter curator Julia Mullier en eigenaar Gino Antonissen aan over het

0: erf van Catharina Maria Hof bij Kamperland. Een van de locaties waar je deze zomer werk kan zien uit die vleeshalcollectie. We lopen een schuur in en daar een oude koelcel.
1: Wij werden uitgenodigd om als locatie deel te nemen aan dit project, wat super mooi is. We hebben hier een heel mooi werk van Ola Vizeljeva. Voor ons denk ik extra bijzonder, omdat wij bijna 15 jaar in Den Haag hebben gewoond. En zij is ook woonachtig in Den Haag. Dus het is eigenlijk mooi dat we hier ook een klein stukje Den Haag hebben tentoongesteld. En het past voor ons eigenlijk prachtig mooi in de koelcel die we beschikbaar hebben gesteld. Het is een voormalige landbouwschuur, dus er zitten echt nog de oude koelcellen in voor de aardappelopslag. Die hebben wij nu helemaal leeggehaald en eigenlijk in zijn rauwe vorm zo gelaten. En daar stellen we werk tentoon.
0: En dan ben je vast benieuwd hoe dat kunstwerk eruit ziet. Curator Julia Mullier omschrijft het.
2: Ja, ik sta voor een heel mooi hek. Een hek dat nog nooit eerder is getoond. Want in de Vleeshal in 2016 toonden zij een ander hek uit dezelfde serie. Dat ook in de collectie van de Vleeshal zit. En in die hek heeft ze eigenlijk een soort tekeningen gemaakt van figuren. Die een klein beetje herkenbaar zijn als een figuur. Maar tegelijkertijd ook niet direct. Dus je weet niet precies wat die figuur aan het doen is. Het is een beetje raadselachtig. Ook wel grappig, een beetje cartoonesk. Dus je wordt eigenlijk uitgenodigd om zelf te kijken wat er nou precies gebeurt.
3: Nou, wil je dat dan met je eigen ogen bekijken? Het kan. Dit weekend dan wordt de tentoonstelling geopend. En tot en met 13 september kun je de kunstwerken bewonderen dan van de Vleeshal. Het is Omroep Zeeland je vrijdag en de Blues Brothers.

0: The Blues Brothers. And everybody needs somebody to love. Het is 11:45 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goedemiddag.
0: Ziet er vriendelijk uit toch als je naar buiten kijkt?
1: Ja, een beetje Hollands zomerweer. Een afwisseling van zon en stapelbewolking. Nou, die stapelbewolking die groeit nergens uit tot een bui. En in de loop van de middag gaat die stapelbewolking ook steeds meer oplossen. Dus de zon die krijgt ruimschoots ruimte vanmiddag. Ja, aangename temperatuur hoor. 20 tot lokaal 22 graden. En dat heeft te maken met een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Ja, die voert gewoon wat minder warme lucht aan. Maar goed, heel veel mensen zullen daar nog steeds prima blij mee zijn. Nou, vanavond zien we ook flink wat ruimte voor de zon. De komende nacht is het dan vrij helder met temperaturen die dalen naar zo'n 14 tot 17 graden. Niet meer zo fris als afgelopen nacht. En morgen zijn er flinke perioden met zon. Blijft het droog. En morgen dan middag wordt het wel eventjes wat warmer. Zo'n 23 tot een lokale zomerse 25 graden. En morgen staat er dan een matige westenwind. Nou, zondag dan heeft de zon het eventjes wat moeilijker buiten. Blijft wel droog. Middagtemperatuur van zo'n 23 graden. Dus al met al ook een prima weekend. Nou, ook na het weekend hebben we te maken met af en toe zon. Ook wat bewolking. Vaak blijft het droog. Als er een bui zou vallen, lijkt dat op dinsdag te zijn. Nog steeds die temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Maar aan het eind van de week, aan het eind van volgende week, lijkt het toch een heel stuk warmer te worden. En dan gaan we richting de misschien wel weer 30 graden.
0: Oh jee, hou je vast. Stefan van der Gijzen, dankjewel voor dit moment. Op de A29, daar sta je stil. Dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Dumansdorp, 4 kilometer, 10 minuten daar. En de andere kant op richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein, 4 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.

0: Dua Lipa hoorde je, Levitating. Het Rode Kruis dat heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd Giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Nu waarschuwt het Rode Kruis voor een nieuwe crisis.
1: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon, hebben geen goede bescherming, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. En ook alle andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
0: En toch is er dan wel positief nieuws. Er werd gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Bij de Venezolaanse interimleider Rodriguez, die krijgt kritiek, want de hulpverlening die zou te traag verlopen. Die kritiek weerspreekt ze dan weer, net als de enorme schade die zou verergerd zijn door gebrekkig gebouwde sociale huurwoningen. Klopt niet, zegt zij. In de regio Noord begint vandaag de zomervakantie. Veel mensen die gaan dus naar het zuiden. Maar bij Antwerpen kan dat problemen veroorzaken. Daar zijn werkzaamheden. En dat kan volgens deze verslaggever van de NOS een overkapping. Is dat een overkapping over een gedeelte van de ring van Antwerpen?
2: Je ziet echt overal dat ze met de weg bezig zijn. Je ziet overal hijskranen, vrachtwagens. De rijstroken zijn versmalt. De snelheid is omlaag. Ze zijn echt heel erg druk bezig.
0: Later wordt er ook nog een nieuwe tunnel gebouwd bij Gent. Dus die verkeersproblemen bij Antwerpen die duren nog wel even. Ja, niet alleen moeten we ons hier weer voorbereiden op meer hitte. Spanje en Portugal bereiden zich ook voor op de volgende hittegolf. In Portugal is het vandaag en morgen code rood. En ook in Spanje is het bloedheet.
3: Bijna op het hele Iberische Schiereiland is het warmer dan normaal. Bijvoorbeeld hier in Madrid is het normaal gesproken begin juli ongeveer 31, 33 graden. Nu hebben we het toch wel over zo'n 39 graden. Vandaag al 38 graden in Lissabon. Daar zijn de temperaturen nu al tussen de 34 en 37 graden.
0: Nou, maar grote kans op natuurbranden, waar ze in Zuid-Frankrijk al volop mee te maken hebben. Ook wordt er gevreesd voor watertekorten en problemen met de energievoorziening. Dat is in Spanje en Portugal. Zometeen terug naar het Zeeuws.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Zometeen het Zeeuwse nieuws van deze week bespreken in Zeeuws Diep. En dat laatste Zeeuwse nieuws dat krijg je zo van Floris-Jan. Wat zit daarin?
1: Nou, de laatste tijd is het vaak raak in het Middelburgse uitgaansleven. En vanwege de vele incidenten neemt de gemeente nu maatregelen. Wat ze gaan doen hoor je zometeen.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
0: Het is half 1 geweest, zometeen Zeeuws Diep. Het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week bespreken we. Eerst het nieuws van nu, want maatregelen tegen het uitgaansgeweld in Middelburg. Floris-Jan Sietsema, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag. Vanaf vanavond 5 uur is er tijdelijk cameratoezicht van kracht op en rond de Middelburgse Vlasmarkt. De gemeente heeft daartoe besloten naar aanleiding van de vele incidenten van de afgelopen weken in het uitgaansgebied. Het gaat dan onder meer om een steekpartij, een man die expres inreed op meerdere personen en een incident waarbij een agent zijn dienstwapen moest gebruiken. Naast het cameratoezicht gaat de gemeente ook aan de slag met het verbeteren van de straatverlichting. Scholen in Zeeland kijken naar de mogelijkheid om tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel extra studenten op kamers te laten wonen. Bovendien onderzoeken ze de mogelijkheden voor roosteraanpassingen en dringen ze aan op goed openbaar vervoer. Honderden studenten, leerlingen en medewerkers in het Zeeuwse onderwijs krijgen te maken met de ingrijpende gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. De Duitse toerist die afgelopen weekend bij Renesse geraakt werd door de bliksem is begin deze week in het ziekenhuis overleden. Het heeft de politie vandaag bevestigd. Op meerdere plekken sloeg afgelopen zaterdag de bliksem in. Het Duitse echtpaar werd geraakt toen ze op het strand waren. De vrouw van de overleden man werd ook geraakt. Zij is inmiddels weer uit het ziekenhuis. En de politie heeft gisteren 124 bekeuringen uitgedeeld aan automobilisten op de A58 en de A4 in Zeeland en West-Brabant, omdat ze op hun telefoon keken tijdens het rijden. Volgens de verkeerspolitie werden veel van de boetes in Zeeland uitgeschreven. Een exact getal konden ze daar niet op plakken. Het weer dan in onze provincie. Vanmiddag is er geregeld zon, het blijft droog. Er staat een matige noordwestenwind en daardoor wordt het niet warmer dan 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog en dan zijn er weer opklaringen. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 12:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app. En Michiel ook op omroepzeeland.nl.
0: Floris-Jan, dankjewel.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Nick Heyman en I Promised Myself. Hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Er wordt zelfs meegezongen op deze vrijdagmiddag. Dan weet je hoe de week is geweest. Ja, het was de week dat Hugo de Jonge terug kon kijken op zijn eerste jaar als commissaris van de Koning. Hoe deed hij dat eigenlijk? Moet Martin Bos een deel van zijn fractievergoeding terugbetalen? Komt er nou wel of niet een nieuwe kerncentrale in Zeeland? En is Jan-Paul van Hekken op dit moment de grootste Zeeuwse sporter van dit moment? Ik bespreek dat en ook ander nieuws van de afgelopen week met onze panelleden in Zeeuwsdiep. Angelique Duindam, preventiemedewerker bij discriminatie.nl en voorzitter van Kitty-Kotty Zeeland. En Serijn Niersen, oud-wethouder van Vlissingen. Goedemiddag allemaal.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie er zijn. Bij jou beginnen, Angelique. Drukke week gehad, denk ik.
2: Dat is een hele drukke week. En morgen sluiten we het af bij de vleeszaal in Middelburg.
0: De week van Kitty-Kotty.
2: De week van Kitty-Kotty. En het was, buitengewoon weer indrukwekkend. We zijn in Goes geweest en in Middelburg. En het is elk jaar een bewonderingswaardige dag. Voor mij dan in ieder geval.
0: Heb je het idee dat met het jaar dan ook het bewustzijn rondom dat verleden groter wordt?
2: Het wordt wel steeds groter. Zeker omdat we hier in Zeeland uiteraard ook bezig zijn met het opbouwen van het kenniscentrum. Slavernijverleden dus. En dat is een uitwerking van. Ik vind dat is echt een Zeeuws antwoord op na de komma. Weet je wel? Dus dat, en dan Kitty-Kotty is gewoon voor ons allen, zwart en wit, om te bezinnen, maar ook om te vieren en bij stil te staan.
3: Ik vind zwart en wit ook helemaal vervelend klinken. En dat soort,
2: Ik denk Engels, Rens. Dus in Engels is het black and white.
3: Ja,
0: maar wat doet het met jou dan, Angelique, dat zo'n herdenking nu bijvoorbeeld een vaste plek heeft in Middelburg? Is dat goed?
2: Wat een vaste plek?
0: Nou, dat zo'n herdenking met zo'n festival, dat heel goed is.
2: Maar dit doen we al sinds 2004, hè?
0: Jawel.
2: Dus een
0: vaste maar in Goes was het bijvoorbeeld.
2: Nee, was het voor de allereerste keer. En dan ben ik heel trots op dat de gemeenteraad daar en de burgemeester er zo open voor staan om het in ieder geval te doen. En hun, eigenlijk dan hun verleden, waar je eigenlijk helemaal niet bij stilstaat, om dan toch eindelijk even te focussen van, hey mensen, ook wij hebben een aandeel erin gehad. En het gaat niet om schuld, maar het gaat om kennis. Heb weet van je stad. Heb weet van de voorgangers, weet je wel. Dat is het.
0: Kort in de afgelopen week zeggen, ik sta op de schouders van mijn voorouders.
2: Ja. Wat een mooie zin. Ik zeg ook altijd, ik kom nooit alleen. Ik kom met mijn 3000 voorouders.
3: Zo.
2: Je hebt 3000 mensen hebben we nodig gehad om mij hier op dit moment hier te zetten. Ja. En al die 3000 voorouders hebben het recht om erkend te worden. Dus
0: Wat denk jij, Rens? Hebben we genoeg aandacht hiervoor?
3: Nou, langzaam begint dat een goede plek te krijgen. Ben ik van overtuigd. En ik heb dat natuurlijk zelf ook voor een deel zien groeien. Ik zei net van, nou, in Middelburg zijn we in 2004 begonnen. Nou, dat begon klein. Heel klein. Mm-hmm. Maar dat is gegroeid. En nu is doodgewoon heel Walcheren daarbij betrokken. Maar ik weet nog goed dat ik weer in 2019 voor het eerst de gemeente Vlissingen daar ging vertegenwoordigen. En gelukkig doet de burgemeester dat nu.
0: Ja.
3: En zo groeit het langzaam. En het besef wordt in die zin steeds groter. En iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten bij. Wat die periode betekend heeft. Maar er zijn niet meer zoveel mensen te vinden die niks weten van dat er ook een slavernijverleden is.
2: En, ja, er zijn er helaas nog wel veel te veel.
3: Ja, daar ben ik niet eens over.
2: Het wordt wel steeds minder.
3: Ja.
2: Dus mensen kunnen steeds minder gaan ontkennen dat ze het niet, dat ze er niet geen weet van hebben.
3: Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die leven gewoon bij de dag en die interesseert sowieso helemaal niks. Dus die weten dat ook niet.
0: Maar jij zegt net
3: daar moet je ook niet te druk over maken hoor. Want
0: nee, dat is waar. Jij zegt net in 2019 was het dan in Vlissingen, hè?
3: Nee. Of daarvoor was Vlissingen naar Middelburg gegaan.
0: Ja, precies.
3: En
0: ja,
3: toen kwam Veren daar ook bij en nu is het gewoon standaard dat Middelburg, Vlissingen en Veren daar vertegenwoordigd zijn op die dag. En dat is gewoon prima. Zo moet dat ook langzaam groeien. En de discussie in de verschillende gemeenteraden heeft ook plaatsgevonden. Bijna allemaal inmiddels. En dat is allemaal wisselend, dat zal wel. Mm. Maar het feit dat er een discussie over plaatsvindt en dat er geen gemeenteraadslid meer te vinden is die niet snapt wat er nou eigenlijk in dat verleden gebeurd is. En dat weet iedereen donders goed inmiddels.
0: Ja.
3: Maar de een heeft daar wel iets mee. En er zijn ook mensen die zoiets van, ja, hoor eens hier, dat is 250 jaar geleden. Sorry hoor, maar daar weet ik niet van. En het zal wel. Ja, zo kan iedereen natuurlijk in die zin verschillend over denken.
0: Ja.
3: Het is wel iets waar onze maatschappij van vandaag zelfs nog voor een deel ook op gebouwd is.
2: Ja.
3: En absoluut. Dat moet je goed beseffen.
0: Ja. Valt nog wat te winnen, maar het is mooi wat er afgelopen week allemaal is gebeurd. Ja, in ieder geval.
2: Het is, net als ik zeg, stap voor stap. Dat is wat Rens ook zegt.
0: Zeker.
2: Ja. Stap voor stap komen we steeds verder en breiden we de kennis over dit verleden. Over gezamenlijk verleden gewoon over. Gewoon uit.
0: Ja.
2: En gaan we ook beseffen. Ik noem mezelf altijd heel grappig Suriceeuw. Dan moeten mensen van lachen. Maar ja, Suriname was echt een kolonie van Zeeland.
3: Dus, ja, ik heb ook.
2: Dus wij zijn Suriceeuwen.
3: Ik heb ook wel Suriceeuw in de familie. Ja. Ja. Ja.
2: Dus,
3: een schoondochter die achtergrond is.
0: Laten we eens kijken naar ander nieuws van deze week. Want Hugo de Jonge, hij is nu 1 jaar officieel commissaris van de Koning. Ja. En die aanwezigheid van hem, die was niet onopgemerkt. Kijk naar talloze media optredens, grootse toekomstplannen, fanatieke wielerrondes, alles kwam zo'n beetje voorbij. Hoe kijk jij, Rens, naar zijn eerste jaar?
3: Uitermate positief. Er zit natuurlijk een groot besef bij de man, en dat draagt hij ook overal uit, dat in Zeeland wel op moeten letten. Kijk, met 400.000 inwoners gaan alle voorzieningen dicht straks. Dat gaat dus niet. Dus ik snap heel goed zijn opmerking dat er, in welk aantal dan precies, 100.000, 200.000, 300.000 Zeeuwen bij moeten.
0: Ja.
3: Dat is voor de voorzieningen nodig. En al die mensen die roepen van, ja, nee, maar dat is wel verschrikkelijk en het is nou zo lekker rustig en dan wordt het hartstikke druk. Nou, dat zal meevallen. Want of nou 400.000 Zeeuwen zijn of 600.000, dat verschil zul je in het dagelijkse leven denk ik niet eens zo merken.
0: Nee, maar, denk je het echt niet?
3: Nee, ik denk dat meevalt. Het ligt natuurlijk een beetje aan waar, maar als je nu gewoon op Algeren kijkt, daar wonen dan de meeste mensen. Heb je daar nou de indruk dat het verschrikkelijk druk is?
2: Nee.
3: Nee, dat valt
2: zeker,
3: wel mee.
2: Zeker niet met Koophaven te verliezen.
3: Nou bijvoorbeeld. Hè, ik denk dus dat niet heel zwaar in die zin zal wegen. Maar het zijn wel allemaal mensen die bijdragen aan de maatschappelijke voorzieningen die wij hebben. Ja, en men wil wel overal een zwembad openhouden. Ja, je zou ook kunnen zeggen, nou, dat doe je dan voortaan maar in de Westerschelde. Of wat wij dan noemen in zee. Dan ga je daar toch zwemmen. Ja, dat deden we vroeger. Dat is waar. Inmiddels zijn er op allerlei plaatsen zwembaden. We leven in een enorme luxe. En daar zul je een deel van moeten inleveren. Als je het houdt zoals het nu is. Want het is niet meer betaalbaar dan.
2: Ja, als het blijft zoals het nu is. Net wat je zegt, zullen de voorzieningen verdwijnen.
0: Ja.
2: Dat is gewoon een gevolg van.
3: Ja, je merkt het ook aan winkels en dergelijke. Nou, dat wil je allemaal niet, hè?
2: Ik vind zelf meneer Hugo de Jonge. Kijk, er is een periode geweest dat je sowieso zo. Maar daar is gewoon een hele grote verandering aan gekomen. Deze man is juist wat Zeeland nodig had qua promotie.
0: Toch als je dan online kijkt, ook afgelopen week, zodra wij iets delen over Hugo de Jonge.
3: Ja, krijg je allerlei reacties. Ja.
0: Dan gaat het veel over het verleden.
2: Dat zijn oude dingen uit het verleden. Want mensen zijn kunnen heel lang wrok vasthouden. En denken van, weet je, maar ik denk, hij zet zich nu op zo'n positieve en zo'n goede manier in voor Zeeland. En je moet hem de kans geven om dat verder uit te breiden. Want je kan niet zeggen, nou bedankt, het is een jaar en tot ziens. En weet je wel, laat hem ook dingen, laat hij dat ook zien. Geef hem de kans om dingen te laten zien.
3: Ja, en waar je het over hebt, kritiek die er komt zodra enzovoort. Dat zal zeker blijven. En zeker voor iemand die zo in zichzelf ook duidelijk, zo in de schijnwerpers plaatst als hij doet.
0: Want veel mensen zeggen ook, hij is misschien te aanwezig, hij is te groot.
2: Omdat Zeeland klaar moet zijn met het Calimero gevoel van Zeeland.
3: Ja, nee, maar er is weer een kop over het maaiveld en die hakken we graag af, hè. Dat doen we in Nederland graag. Nou, dan denk ik, ja, doe dat nou niet.
0: Dus het is juist goed dat hij in Den Haag Zeeland op de kaart zit. Dat hij veel naar Hilversum gaat.
3: Zonder meer. En wees blij dat je een commissaris van de Koning hebt nu. Die nog steeds behoorlijk toegang heeft in Den Haag. Ja. Want als je een beetje weet hoe het daartoe gaat. Maakt gewoon echt uit of je ergens naar binnen kunt. Om even een gesprekje te voeren met iemand.
2: Ja.
3: En ik kan je vertellen vanuit bestuurlijke kring. Dat valt er onderdoor je dood niet mee. Als je die mensen niet kent en je pure functie binnen moet komen. Dat lukt wel, maar veel moeilijker.
0: Ja.
3: En als je mensen wel kent, dan is het een belletje. En dan zeg je, joh, kom eens even een bakje koffie doen. Nou, is goed hoor, kom maar, gezellig.
2: Ja.
3: Nou, En dan kun je toch een aantal dingen onder de aandacht brengen.
0: Nu wil ik toch van die werkgelegenheid en die voorzieningen die jij zojuist noemt, wil ik even doorgaan naar de kerncentrale in de Paulinapolder bij Biervliet. Ja. Wat gisteren, de commissiedebat in de Tweede Kamer. Ja. Daar wordt nu gezegd dat ze voor het einde van het jaar een keuze willen maken tussen of de Eemshaven of dan Biervliet. Ja. Maar er wordt nu ook een slag om de arm gehouden. En er wordt gezegd, misschien blijft er wel geen geschikte locatie over.
3: Ja, maar dat is ook zo. Ik denk dat men daarop koerst. Als je kijkt hoe of wat, er is natuurlijk een besluit genomen in de Tweede Kamer dat er twee grote kerncentrales moeten komen. Nou, die hebben nogal wat plek nodig. En er is natuurlijk tegelijkertijd overal te vinden dat je ook met een SMR zou kunnen werken.
0: Ja, die kleinere.
3: Ja, dat is een kleine kerncentrale. En daar kun je er zo twee van in Brussel ook bij zetten. Daar is plek genoeg voor, bijvoorbeeld. Hè. Ik heb het niet over dat het dan zou moeten gebeuren. Hmm. Maar men is nu de discussie aan het afmaken voor het plaatsen van twee grote kerncentrales. Nou, ik kan je vertellen, die kunnen alleen fatsoenlijk geplaatst worden in Eemshaven. Paulinapolder levert allerlei problemen op. Ja, en ook als je twee van die grote kerncentrales daar neerzet, heb je zo almachtig veel stroom.
0: Nee, dat is onmogelijk. Dat net moet vervijfvoudigd worden.
3: Nou, dat betekent dat je terneuzen op een industriegebied moet gaan leggen. Want dat zal er dan aan industrie bij gaan komen. Ja. En dat is voor werkgelegenheid misschien allemaal leuk. Maar het is misschien wel wat massaal. Wat je dan ineens bulkje van de stroom in de Paulinapolder. Ja, een lekkere plek.
0: Maar dat is de vraag, Angelique. In Groningen zeggen ze, we willen het echt niet. Na alles wat we hebben meegemaakt met die jarenlange gaswinning. Hier zeggen ze, het is technisch gewoon niet haalbaar. Ja. Wat weegt dan zwaarder, denk jij?
2: Nou ja, laten we alsjeblieft realistisch blijven. Als het technisch niet haalbaar is. Weet je, net wat Rens net zegt. Dan zit je hier, Tennet zegt al, dit gaat niet werken hier.
3: Nee. Dus, maar die twee grote centrales komen dus niet. En dan begint de discussie even opnieuw, maar dan over kleinere.
2: Ja.
3: En dan kom je weer bij het vraagstuk uit. Ja, maar hoe realistisch is dat? Want er zijn er op dit moment twee in aanbouw in deze wereld. Hmm. En er is nog nergens een werkend.
2: Nee.
3: Dan krijg je heel die discussie weer. Ja. En ja, er zijn natuurlijk ook continu discussies over complete vernieuwing. En dan hebben ze het over de thoriumcentrales. Ja, ik vind het allemaal prima. Maar ik kan vandaag niet beginnen aan het bouwen van een thoriumcentrale. Omdat ik totaal niet weet wat ik aan het doen ben.
0: Nee. Maar kon jij net zeggen, die voorzieningen om die op peil te blijven houden. Moeten er dan meer mensen bij komen? Ja. Er zou toch een aderlating zijn als er geen kerncentrale hier komt?
3: Nou, die kerncentrale staat er in Borselen nog. Die houden ze nog een poosje open.
0: Maar het levert ook weer heel veel nieuw werk op natuurlijk.
3: Ik zie uiteindelijk twee kleine komen. Ja.
2: Dat zie ik komen. En dan toch ze gaan het toch hier ergens in de buurt doen.
3: Dan is de kans om die in Borselen te zetten is veel groter. En is ook veel praktischer gezien het feit dat het daar alleen staat.
2: Ja.
3: En dan zit men nog steeds.
2: En de leidingen is makkelijker te leggen zijn.
3: Die kun je in de masten erbij hangen.
2: Ja. Dus heel realistisch, Paulinapolder gaat het niet worden, Eemhaven gaat het niet worden. Ik denk dat we echt wel weer terugkomen, die kleintjes.
3: Ja.
2: En dan, weer de discussie voor Borselen komen.
3: Precies, en als je gisteren zag Tweede Kamer, is men dus het traject aan het aflopen over de bouw van, dat heeft de Tweede Kamer nou helemaal besloten, dat er twee grote kerncentrales bij zouden komen. Ja, en dat traject loopt men af. Maar je ziet gewoon de muren opdagen dat men dat keihard tegenaan knalt, dat nergens kan. Nou, dan moet je dus weer alternatieven hebben. Nou, die discussie duurt nog wel even. Maar wat ik van Johannes' debat begreep gisteren in het debat is van, ik hoop het wel dit jaar nog. Of anders toch vroeg volgend jaar.
0: Zeg die hoop, inderdaad.
3: Ja, en dan zal denk ik nu, de conclusie zijn, het kan ergens.
0: Ja. Wordt vervolgd, in ieder geval. Ja. We blijven wel bij de politiek, want biefstuk, kaviaar, etentjes met evaluaties, waarvan eigenlijk die evaluatie pas twee dagen later plaats zou vinden.
3: Ja.
0: Een kostenplaatje van €10.000 rondom Martin Bos. Nu willen fractievoorzitters van de partij in de Provinciale Staten willen dat hij een deel van zijn fractievergoeding over 2023 en 2024, dat hij die terug gaat betalen. Zou dat terecht zijn, Angelique?
2: Ik vind eigenlijk van wel. En dat is omdat ik denk, dit zijn extra. Ik vind het zo ergens nergens op slaan. Als je dan die bonnetjes kijkt en waarvoor er is gedeclareerd. Weet
0: ik zeg net, kaviaar.
2: Ja, nou ja. Dan denk,
3: nou ja, dat is een van de uitwassen, ja.
2: Ja, maar ik denk, weet je, tuurlijk, kijk, als je in de politiek zit. En dan moet je kunnen declareren, want je hebt soms gewoon die informele gesprekken heb je gewoon nodig. Die vergaderingen, het zou fijn zijn dat als je
0: Want het is een middel om te praten, zegt hij, hè, die etentjes.
2: Dus dat, maar zo hoog? Zoveel?
3: Ik ben 20 jaar actief geweest in de politiek in Zeeland. En mijn declaratie is, als ze er al waren, ik denk niet dat ze boven de 100 euro per jaar uitkwamen. En
2: van mij zouden ze nog 5.000 euro mogen. Hè? Dus ik bedoel van, hangt vanaf hoe groot je fractie is. Ik bedoel van,
0: Maar is een eenmansfractie. Daar zit hij wel met veel vrijwilligers natuurlijk. Wel in een lastig stukje, omdat hij geen regels heeft overtreden.
2: Nee,
3: maar volgens de regels kan hij dit doen. Ja. Maar dan moet je dus heel nodig naar de regels gaan kijken. Want het kan niet de bedoeling zijn
2: dat je het op deze manier misbruikt.
3: Een vorm van misbruik kun je het noemen, maar dat is het niet natuurlijk formeel. Want ja, volgens de regels mag het.
0: Nou, nu zeggen ze, die declaraties bijvoorbeeld actief openbaar maken, dat je die altijd in kunt zien.
3: Ja, nou ja, dat is een mogelijkheid. Daar moet men vooral maar even over nadenken. En dan bepalen van, ja, goh, hoe gaan we dit nou voorkomen? Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat, eigenlijk iedereen wel vindt dat je dit moet voorkomen.
2: Ja. En je moet je boerenverstand gebruiken. Je bent een volksvertegenwoordiger. Dus je maakt ook geld van het volk, maak je op. Terwijl, dat zou je bijvoorbeeld, Ik geef mijn bek even een douw. Maar dan zou je gewoon bijvoorbeeld een laptop of zo voor mensen die.
3: Mag ik nou eens vragen, hoe vaak heb jij gegeten op kosten van toen je raadslid was en zo en allemaal dat soort
2: nooit?
3: Dingen? Nooit. Nou, zie je? En ik heb dat ook 20 jaar gedaan, ook nog 4 jaar als wethouder. Nou, ik denk dat er 5 etentjes geweest zijn op kosten van. In al die jaren. En dat is het dan, weet je wel.
2: Ik ben van Kittekort in Zeeland en ik werk met heel veel vrijwilligers ook. En 1 keer in het jaar geven ze een kerstpakket.
3: Ja.
2: En weet je wel, maar het kerstpakket, dan ben ik met 13 mensen. En de kerstpakketten in totaal geef ik 500 euro uit voor 13 mensen. Dus, en dan heb ik best wel een goed gevulde. Dat is echt geen duizenden euro's.
3: Maar daar zal ook niemand iets van zeggen.
2: Snap je? Ik vind het extra
3: exorbitant. Exorbitant. Nee, maar ik denk dat iedereen het erover eens is. Maar nogmaals, volgens de regeltjes kan het nu. Ja. En dus kan hier in die zin mee wegkomen. Ja, maar als ik de hele discussie
2: gebruiken als volksvertegenwoordiger is ook een verantwoordelijkheid.
3: Ja,
2: maar, en dan ga je niet zulke bedragen.
3: Maar zijn boerenverstand werkt anders dan ons boerenverstand.
2: Okay.
3: Ja, dat is het probleem.
0: Tot slot, Jan-Paul van Hekken, is dat de grootste Zeeuwse sporter van dit moment?
2: Van dit moment. Je zegt het goed. Van
0: toch?
2: Dit moment.
0: Toch. Ja. Voor 60 miljoen gaat hij nu naar Tottenham Hotspur.
3: Ja, zeker.
2: En hij heeft wel gezegd, ik ga niet hele grote beloftes doen, maar misschien vloeit er iets naar Zeeland.
0: Toch naar Arnhem-Muiden,
3: Daar komt een heleboel geld.
2: Toch?
0: Daar gaat sowieso een deel naar JVOZ.
3: JVOZ krijgt 1,2 miljoen euro. Ja. En dat gaat tegenwoordig via een brokerkantoor van de FIFA.
2: Kijk.
3: Want in het verleden werden dat soort bedragen, die waren er officieel wel, maar die werden dan vaak niet betaald.
0: Nee, precies.
3: Dat is een rotzootje hoor, in die voetbalwereld. Okay. Maar het gaat nu via het brokerkantoor van de FIFA. Dus je kunt er eigenlijk zeker van zijn dat het wel komt.
0: Hebben jullie gekeken naar hem op het WK?
3: Zeker.
0: Ook om 3 uur s'nachts?
2: Ik heb gewoon mijn wekker gezet.
3: Zeker niet, ik ben gewoon gebleven.
2: En ik dacht, hij gaat gewoon weer terug het veld.
3: Maar,
2: weet je wel.
3: Ja, maar ik heb toch van 3 tot 5 zitten kijken naar een wedstrijd. Ik heb Nederland zelden zo slecht zien spelen. Ja. Dat gold overigens niet zozeer voor Jan-Paul.
2: Die
3: deed het heel aardig binnen zijn taken. Die heeft als verdediger, maar het leek helemaal nergens naar. Maar goed, ik ga niet als zoveelste bondcoach nu eventjes uitleggen.
0: We hebben er al 18 miljoen. Dat
3: ga ik allemaal niet doen, want dat kunnen we zo goed in dit land. Maar dat moet je niet doen, joh.
2: Ja, en ik hoop alleen gewoon bij de volgende spelen dat we gewoon als land wat meer achter onze jongens blijven staan.
0: Wie gaat er nu wereldkampioen worden?
2: Ik denk zelf Frankrijk.
0: Frankrijk?
3: Nou, ik heb gisteren Spanje zien spelen. Ik denk dat het toch ook wel weer een goede kans maakt.
0: Toch wel?
3: Kijk, als je dan de wedstrijd Portugal tegen Kroatië gekeken hebt, maar dat zal niet, want de meesten slapen dan.
0: Ja.
3: Dat was dus 1-3 afgelopen nacht. Ik heb daar natuurlijk wel naar gekeken.
0: Uiteraard. Ja.
3: Dan zie je dus dat het van hele kleine dingetjes afhankelijk is. Ja, en dan kan iedereen kampioen worden.
0: Ja,
3: Capverdi zal het niet redden tegen Argentinië, verwacht ik.
0: Het wordt toch een leuke wedstrijd, daarom die nog eventjes te volgen.
3: Ja, maar ik ga hem zeker wel kijken.
0: Nee, ik was er niet bang voor. Angelique en Rens, dank voor jullie komst. Geniet van het weekend. En jij bijkomen, Angelique, van afgelopen week.
2: Ja, morgen. Namorgen.
0: Oké, namorgen. Dank voor jullie komst. Fijn weekend.
3: Dank je wel. Tot ziens.
0: Elias, die is er zo na 1 uur met de muziekmiddag. En ik spreek je om 4 uur weer met Zeeland Komt Thuis. Graag tot dan.
1: Dag Jaap.
4: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel!
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs.
4: Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
26: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
27: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

What you doing on your bed, on your back? You should be dancing. The Bee Gees uit Saturday Night Fever. En dat is een geweldige soundcheck, dat kan ik je wel verzekeren. Het is vrijdagmiddag Omroep Zeeland. We gaan er weer drie hele gezellige uurtjes van maken. Zo vlak voor het weekend. Met straks Shanna Spyro, George Ezra, Mist Shabuzi en Miles Smith.

kan zomaar zijn dat je daar een zomerse vibe van krijgt. Het komt ook uit de zomer van 2017. Deze heerlijke plaat met die blazers van George Ezra en Don't Matter Now op de vrijdagmiddag. Shanna Spyro brak door met Die on This Hill. En dat is een prachtplaat. Kijk.

0: It's Only Love.
1: Oorspronkelijke liedje van Barry White. Maar deze coverversie mag er ook zeker zijn van Simply Red. Ja, in het tweede half uur van deze show hoor je sowieso dit liedje. Even goed opletten. En hoe heet het? En wie voert het uit?

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Vanaf vanavond 5 uur is er tijdelijk cameratoezicht van kracht op en rond de Middelburgse Vlasmarkt. De burgemeester heeft daartoe besloten naar aanleiding van de vele incidenten van de afgelopen weken in het uitgaansgebied. Het gaat dan om een steekpartij, een man die expres inreed op meerdere personen en een incident waarbij een agent zijn dienstwapen moest gebruiken. Naast het cameratoezicht gaat de gemeente ook aan de slag met het verbeteren van de straatverlichting. Zeeuwse scholen kijken naar de mogelijkheden om tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel extra studenten op kamers te laten wonen. Bovendien onderzoeken ze de mogelijkheden voor roosteraanpassingen en dringen ze aan op goed openbaar vervoer. Honderden studenten, leerlingen en medewerkers in het Zeeuwse onderwijs krijgen te maken met de ingrijpende gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. En de Duitse toerist die afgelopen weekend bij Renesse gewond werd door de bliksem is begin deze week in het ziekenhuis overleden. Dat heeft de politie vandaag bevestigd. Op meerdere plekken sloeg afgelopen zaterdag de bliksem in. Het Duitse echtpaar werd geraakt toen ze op het strand waren. De vrouw van de overleden man werd ook geraakt. Zij is inmiddels weer uit het ziekenhuis. Het weer dan in de provincie. Vanmiddag is er geregeld zon, het blijft droog. Maar door de matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog en ook dan zijn er opklaringen. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer nieuws vind je altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

En een belangrijk stempel op het geluid van de jaren 90. Ace of Base uit Zweden en All That She Wants. Welke plaat zou dit moeten zijn? Ja, dat spelletje doen we elke dag, door de weekse dag in ieder geval tussen 1 en 2. Want dit liedje ga je straks horen. En tot die tijd kun je dus even nadenken wat de titel is.

More Than This. Het was de eerste track van die fenomenale plaat Avalon van Roxy Music. Ik heb hem in de jaren 80 heb ik hem tweedehands gekocht. Of ik heb hem van iemand geleend en niet meer teruggegeven. Dat is een van die twee. Maar goed, prachtig plaat. More Than This bij Omroep Zeeland. Op de radio. Je hoort hele goede muziek natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dit is ook een goed liedje. Mijn vraag aan jou was, herken jij deze song? Ik weet niet of veel mensen deze hebben herkend. Het gaat om The Corrs, Summer Sunshine.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer €1 miljard op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim €1 miljoen aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van €100 miljoen. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
20: Ik koos wat mij raakte.
19: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Oh, wat een goal!
22: Goal?
23: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Een mooie medley van Will to Power. Ze zijn toen ook de wereld overgereisd om deze platen te promoten. Deze medley. 2 voor de prijs van 1. Baby, I Love Your Way van Peter Frampton oorspronkelijk. En Freebird komt van Lynyrd Skynyrd van Sweet Home Alabama. Het is vandaag de geboortedag van zangeres Laura Branigan. Zij werd op deze datum geboren en zij zou 74 jaar zijn geworden. Maar zij is natuurlijk overleden inmiddels. Wie nog wel zijn verjaardag kan vieren is Tom Cruise. De acteur wordt vandaag 64 jaar.

0: verliefd op jou.
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws.

George Michael en Mary J. Blige. Zij zongen een prachtig liedje van Stevie Wonder. Zoek dat origineel ook een keer op. Zeker de moeite waard. Vandaag op deze datum, 3 juli, overleed op 27-jarige leeftijd in 1969... de oprichter en eigenlijk oorspronkelijk leider van de Rolling Stones, Brian Jones. Hij werd dood aangetroffen in zijn zwembad van zijn huis in Sussex. Jim Morrison van de Doors overleed ook op deze datum, maar dan wel een paar jaar later in 1971. Beide heren zijn ook maar 27 jaar geworden. En de Equals stonden op nummer 1 in Engeland en een aantal andere landen met hun hit Baby Come Back. En dat was in de tijd de band met Eddie Grant. Die zou je nog kunnen kennen van hits als Gimme Hope Joanna uit

Jason Mraz en Colby Calais en Lucky. Bij Omroep Zeeland op vrijdagmiddag is dit de muziekmiddag. De trouwerij van John en Yoko was turbulent. En over al dat gedoe dat ze werden achtervolgd en dat iedereen er een mening over had, hebben ze ook in de tijd een liedje geschreven onder de vlag van de Beatles. En dat is de Ballad of John en Yoko.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, Floris Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. De Middelburgse gemeenteraad vindt een eigen wijkcentrum voor de Molukse gemeenschap niet nodig. Een aantal Molukkers had daarom gevraagd, omdat ze nu vaak evenementen in de buitenlucht moeten organiseren. Wel stemde de raad in met een motie om in gesprek te gaan en te blijven met de Molukse gemeenschap over hun wensen. En verder mogen ze natuurlijk gebruik maken van alle wijkcentra die er al zijn in Middelburg. Scholen in Zeeland kijken naar de mogelijkheden om tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel extra studenten op kamers te laten wonen. En bovendien onderzoeken ze de mogelijkheden voor roosteraanpassingen en dringen ze aan op goed openbaar vervoer. Honderden studenten, leerlingen en medewerkers in het Zeeuws onderwijs krijgen te maken met de ingrijpende gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. En vanaf vanavond 5 uur is er tijdelijk cameratoezicht van kracht op en rond de Middelburgse Vlasmarkt. De burgemeester heeft daartoe besloten naar aanleiding van de vele incidenten van de afgelopen weken in het uitgaansgebied. Het gaat dan om een steekpartij, een incident waarbij een man expres inreed op meerdere personen en de gebeurtenis waarbij een agent zijn dienstwapen moest gebruiken. Naast het cameratoezicht gaat de gemeente ook aan de slag met het verbeteren van de straatverlichting. Het weer in Zeeland. Vanmiddag is er geregeld zon. Het blijft droog. Door de matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 20 tot 22 graden. En ook vanavond en vannacht is het droog met opklaringen.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Bruce Springsteen zat in een studiootje. De drummer en toetsenist die kwamen binnen en hij wilde een soortement van Johnny Cash-achtig liedje schrijven. En het werd uiteindelijk een van zijn grotere hits uit de jaren 80, I'm on Fire. Ook met die geweldige videoclip erbij. Miley Cyrus,

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Een emotie voor altijd. Dat is een beetje de vrije vertaling van Eros Ramazzottis. Un emozione per sempre. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En ja, we zitten natuurlijk midden in het WK. Dan mag eigenlijk vanmiddag deze ook niet

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Wilder. Als muzikant was hij een eendagsvlieg. Maar als producer best wel succesvol. Hij heeft bijvoorbeeld die plaat van No Doubt heeft hij geproduceerd. Waar ook Don't Speak op staat. Nog een uurtje muziekmiddag op jouw radio. Straks de Beach Boys en Smelly Kitchen. Dat is muziek uit Zeeland. En hier is Sabrina.

0: zulke pareltjes gemaakt. Maar ook wel heel erg veel mindere platen, hoor. Helaas. Omroep Zeeland, daar luister je naar. En we gaan nu luisteren naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, dat is de Schouwse band Smelly Kitchen. Een band met heel veel muzikanten. En deze plaat heet Boogaloo.

Lewis from Australia. Hij brak door wereldwijd in 2018 met Be Alright. En in zijn thuisland was hij al bekend natuurlijk. Ja, en dit komt uit september 2023, dit prachtige Trust Me Mate. We gaan even terug naar de jaren 80 met deze mooie classic van de Jay Giles Band. Tweedas Vlieg, twee grote hits hebben ze gehad. En dit is er eentje van Centerfold.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: En heel goedemiddag, Floris-Jan Sietsema met het Zeeuwse nieuws. Zoals verwacht hebben ook de afgelopen dagen nog honderden mensen zich bij hun verzekeraar gemeld met schade na het weer van afgelopen weekend. Met name de forse hagelbuien hebben voor problemen gezorgd. Volgens verzekeraar ZLM was de laatste keer dat er zoveel schade is gemeld na een hagelbui 15 jaar geleden. De Middelburgse gemeenteraad vindt een eigen wijkcentrum voor de Molukse gemeenschap niet nodig. Een aantal Molukkers had daarom gevraagd, omdat ze nu vaak evenementen in de open lucht moeten organiseren en erg afhankelijk zijn van het weer. Wel stemde de raad in met een motie om in gesprek te gaan en te blijven met de Molukse gemeenschap over hun wensen. En ze kunnen ook altijd de al bestaande wijkcentra gewoon gebruiken, maar dat willen ze liever niet. En scholen in Zeeland kijken naar de mogelijkheden om tijdens de reparatie van de Westerschelde-tunnel extra studenten op kamers te laten wonen. Bovendien onderzoeken ze de mogelijkheden voor roosteraanpassingen en dringen ze aan op goed openbaar vervoer. Honderden studenten, leerlingen en medewerkers in het Zeeuwse onderwijs krijgen te maken met de ingrijpende gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de tunnel begin volgend jaar. Het weer in Zeeland, geregeld zon, er blijft ook droog de rest van de middag. Ook vanavond en vannacht trouwens droog met opklaringen. Door de matige noordwestenwind voelt het niet warm aan. Het is 20 tot 22 graden. Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Het is druk, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. En daar hebben wij ook last van hier. Veel files die ik met je ga doornemen. Te beginnen op de A4 in de richting van Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide 20 minuten vertraging. 6 kilometer file. Op de A16, daar is een ongeluk gebeurd tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Daardoor zijn twee rijstroken dicht. Een half uur vertraging en 14 kilometer file. Tussen Breda-West en Dordrecht nog eens 20 minuten op dezelfde richting. Dan op de A16 in de richting van Breda. Tussen Dordrecht en de Moerdijkbrug 3 kilometer file. Komt door hetzelfde ongeluk. Op de A29 tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging en 6 kilometer file. Dan op de A29 in de richting van Bergen op Zoom tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegasplein bijna een half uur vertraging, 8 kilometer file daar. Op de Deltaweg een korte file, 3 kilometer tussen Goestepoel en de afrit Wolfhardsdijk levert een kleine 10 minuten vertraging op. En tot besluit op de N57 tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis 5 minuten vertraging, daar staat 4 kilometer aan file.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hoek.

0: is vandaag de dag dat er nieuwe muziek is verschenen van Madonna. Confessions 2, na 20 jaar de opvolger van haar grote hitsucces Confessions on the Dance Floor. Dit liedje staat op een ander album, Ray of Light, The Power of Goodbye. Vrijdagmiddag is het Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Vanavond is het Zeeuws Jeugdorkest met zijn concertronde in de Sint-Jacobskerk in Renesse.
0: Dankjewel, goede tip voor deze vrijdag.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy to Fall in the Love. En ook nog Paul Vidarte van Emma Heesters en Rolf Sanchez in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks na vieren, Zeeland komt thuis met Michiel. En wat zit er in die uitzending zometeen?
2: Nou, we kunnen wel zeggen dat het in Sluis heel lang heeft geduurd met de formatie. Ze waren daar in een impasse beland. Maar ze zijn eruit. Als het goed is, René Ruijsen zometeen in Zeeland komt thuis. Hoe dat allemaal is gekomen. En het uitgaansgeweld in Middelburg. Er zijn maatregelen om in 1 week tijd een onder andere schietincident, steekpartij en aanrijding daar op meerdere mensen. Maatregelen die worden getroffen, welke dat zijn, hoor je zometeen. Natuurlijk in Zeeland komt thuis. En om 5:30 kun je bellen over alles wat je wil. Inzicht u maar.
1: Dankjewel. We blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goedemiddag, het is exact 4 uur. Dit is Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere op de N256. De Schoes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging. Ook op de N57 sta je stil. Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 4 kilometer, daar 7 minuten. En verderop voor Hellevoetsluis nog eens 5 kilometer, daar 10 minuten. De A4 dan, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 7 kilometer, daar een kwartier. A16, Breda richting Rotterdam voor Dordrecht. 15 kilometer, daar een half uur. Op diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor knoop het Klaverpolder. 14 kilometer, bijna een uur vertraging, komt daardoor een ongeluk eerder vanmiddag. Laatst in dit overzicht is de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Numansdorp 7 kilometer, daar is je vertraging een kwartier.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin Zeeland.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
15: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
17: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
17: Omroep Zeeland.
7: Ja, ze hadden even nodig, maar in de gemeente Sluis lijken ze eruit te zijn met de formatie. En informateur René Ruijzen reageert er zo op. In Zeeland komt thuis. Wat is allemaal voorbijgekomen in 8 dagen Bulk Terminal Zeeland? De grootste drugszaak in Zeeland in tijden. Rick Bolt neemt ons mee langs de opvallendste momenten. En het WK, ze liggen eruit, maar leeft dat een beetje in Zuid-Afrika eigenlijk? Onze ziel in het buitenland is Peter. Zijn belevenissen en zijn visie ook op dat WK hoor je hier zometeen. Goed dat je luistert. 5 minuten over 4. Zeeland komt thuis en het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. En zomerse muziek van Harry Styles.

0: sugar. Staat liedje over die watermeloen. Watermelon Sugar van Harry Styles. Hier bij Omroep Zeeland, goed dat je luistert op deze vrijdagmiddag. In het nieuws vandaag gaat het over Sluis. Want informateur René Ruijsen heeft gisteravond de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken van de formatie in de gemeente Sluis. Die was in een impasse beland, maar ze zijn eruit. René Ruijsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het plan?
1: Het plan is dat de huidige coalitie, Sluis Lokaal, CDA en VVD, doorgaan. Zoals ze deden voor de verkiezingen.
0: Dus er verandert eigenlijk niet zo heel veel?
1: Nou ja, in dat opzicht niet. De verkiezingsuitslag gaf wel ruimte, gaf wel aan dat.

0: verder zouden gaan.
1: Toch zou je er kunnen zeggen, we gaan door op de oude voet hoe het was, want dat beviel eigenlijk wel. Waarom moest dat dan 15 weken duren?
0: Ja, dat, er moest gesproken worden. En een hardgrond gesproken worden. Mensen moesten weer opnieuw dicht bij elkaar komen. Want we kunnen er niet omheen. Het vertrouwen was weg. En hoe dat heeft kunnen gebeuren, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Behalve dan dat je natuurlijk in zo'n verkiezingstijd, dan kunnen er allerlei patronen ontstaan. En dat heeft belemmerd dat meteen doorgegaan kon worden. Dus er moest opnieuw rust komen. Ja. En rustig overleggen. En met elkaar spreken. En beoordelen hoe het ging. En zien. En uitspreken dat we op die manier ook zouden kunnen doorgaan. Dat is eigenlijk steeds het proces geweest.
1: En heeft u het idee dat dat is uitgesproken? Dat er weer vertrouwen is in elkaar?
0: Nou, er is in elk geval grondig gesproken. Er is flink gesproken. Er is veel gezegd. Er is geconfronteerd, er is van alles gebeurd en dat komt allemaal. En dat heeft er echt in geresulteerd dat mensen zeiden, we willen verder. Ja.
1: Diezelfde partijen dan, ook dezelfde wethouders die doorgaan?
0: Dezelfde wethouders, met dezelfde portefeuilles.
1: Oké, dus dat gaat allemaal op die manier verder. Wat is dan nu de planning? Want dit plan ligt er, hoe nu verder?
0: Er moet een coalitieakkoord gemaakt worden. Het huidige coalitieakkoord, dat geldt als basis voor het maken van het nieuwe. Er wordt op korte termijn, de bedoeling is dat volgende week het college al geïnstalleerd wordt. En dat daarna, en dat begint meteen, maar er is tijd voor nodig. Dus dat kan best tot na de zomer duren, maar dat kan ik niet precies overzien, maar er wordt gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord.
1: Ja, oké. Maar die tijd die een beetje is blijven liggen, er wordt nu ingehaald, nu iets sneller richting die zomer. Dus met diezelfde wethouders, met diezelfde partijen. Maar er is dus in ieder geval een doorbraak daar in Sluis. Dat is goed om te horen.
0: Ja, dat kunnen we gelukkig stellen.
1: Dank eventjes voor dit moment. En veel succes, René Ruijsen, informateur daar in Sluis. Dank.
0: Dank u. Dag.

0: Omroep Zeeland. Take a chance on me. Het is 4:15. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijs. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Een best wel vriendelijke zomerdag, hè, vandaag.
1: Ja, Hollandse zomerweer noemen ze dat. Met een afwisseling van zon en stapelwolken. Temperatuur liep niet heel hoog op. Maar goed, 20 tot 22 graden was natuurlijk voor heel veel mensen sowieso wel aangenaam. En dat zijn ook wel temperaturen die we langere tijd lijken vast te houden. Maar eind volgende week, ik geef hem alvast weg, lijkt het warme zomerweer terug te keren. Nou, vanavond zien we flink wat ruimte voor de zon. De komende nacht is het vrij helder. Temperatuur die daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan wel iets warmer. 23 tot lokaal. Zomerse 25 graden bij een matige westenwind. Zondag, dan heeft de zon het een heel stuk moeilijker. Blijft het wel droog, zakt de temperatuur iets terug naar zo'n 22 of 23 graden. En ook na het weekend hebben we te maken met zon en bewolking. Vaak blijft het droog, maar misschien op dinsdag een enkele bui. En nog steeds die temperaturen zo tussen de 22 en 24 graden. Maar ik zei het al even, aan het eind van volgende week is er uitzicht op warmer zomerweer. En gaan die temperaturen omhoog naar ruim boven de 25 graden.
0: Oei, oké, hou er weer rekening mee. Stefan, dankjewel. Eens kijken op de weg. Daar is best wel druk op deze vrijdagmiddag. Onder andere op de N57. Eens even kijken waar we dan beginnen. Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhorn. 5 kilometer. Daar iets meer dan 10 minuten. Diezelfde N57, maar dan voor de Haringvlietdam. 6 kilometer. Daar 7 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide. 7 kilometer. Daar bijna een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 15 kilometer. Daar ruim een half uur. Diezelfde A16, maar dan richting Breda. Vanaf Rotterdam voor Hendrik Ido Ambacht, 5 kilometer. Ruim 20 minuten is een ongeluk eerder gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij. A29 dan, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Aalbeierland, 2 kilometer. Daar bijna 10 minuten. En de N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis-Ouderhorn. Die heb ik net al voorgelezen. Dat is onhandig. De A59, die meld ik dan nog even. Sertogenbosch richting Knoppen-Zonsiel. Voor Knoppen-Zonsiel 4 kilometer. Iets meer dan 10 minuten is daar je

0: En nog even gezocht naar de betekenis van FOMO. Dat is fear of missing out. Bang dat je iets niet meemaakt. Heb ik deze dagen met Bruno Mars. Hij staat in de Johan Cruijff Arena. En daar speelt hij dus al zijn bekende liedjes. En ook al die liedjes van het nieuwe album. Waaronder Risk It All. Die hoorde je bij Omroep Zeeland. Eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Moeten we naar Venezuela. Want het Rode Kruis heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers daar van de aardbevingen. Vorige week werd Giro nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodenaantal in Venezuela staat op bijna 2300. En nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Maar nu waarschuwt het Rode Kruis voor een nieuwe crisis.
1: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon. Hebben geen goede bescherming, geen veilig water. En krijgen zo dus diarreeklachten. En ook alle andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben. Dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts. Dus dengue of malaria.
0: Toch is er ook positief nieuws. Want er werd gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. En alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplichte stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
2: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er, of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
0: Duurt nog wel even op het volgspas. Over anderhalf jaar gaat die wet in. En hoe hoog die stagevergoeding dan wordt, is nog niet duidelijk. Zometeen het Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van London Beat. I've been thinking about you. Omroep Zeeland.

0: Shepherd hoorde je in Coming Home. Het is 4:30. We gaan zo meteen naar Zuid-Afrika. Hij blijft het altijd heel gek vinden dat het zo ver weg is. Het is toch dezelfde tijd die daar gehanteerd wordt. Maar goed, we gaan eens kijken in het leven van Peter. Hoe beleeft hij alles daar? Bijvoorbeeld rondom het WK. Dat zo meteen, Floris-Jan, zo met het Zeeuwse nieuws.
1: Ja, bij Hoek hebben ze een makkie in de voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen. De eerste 3 wedstrijden die ze moeten spelen zijn tegen precies dezelfde tegenstanders als het afgelopen seizoen. Dus pak de draaiboeken er maar weer bij. Meer over het nieuwe speelschema hoor je zo meteen.
2: Het is bijna weekend. En morgen ben ik er uiteraard weer met de weekenduitzending. Boswachter Paul Begijn heeft een mooie tip voor een natuurwandeling. En in de boekentip een meeslepend verhaal over kunst, vriendschap en een onmogelijke liefde. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen. De berichten op het weekend antwoordapparaat en ook de wekelijkse verloting. Want ja, ik ga weer de Omroep Zeeland sokken verloten. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
3: Ja, dankjewel Elias.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
0: Het is 4:30, we bellen zo meteen met onze Zeeuw in het buitenland in Zuid-Afrika. Eerst naar de Zeeuwse voetbalvelden. Floris-Jan Sietsema, het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
8: Michiel, goedemiddag. De KNVB heeft het speelschema voor de tweede divisie bekendgemaakt. Hoek en Kloetingen, de twee Zeeuwse clubs die uitkomen op het hoogste amateurniveau, die spelen nooit in hetzelfde weekend allebei een thuisduel. Daardoor is er dus elk speelweekend een tweede divisiewedstrijd in onze provincie. Tegen elkaar spelen Hoek en Kloetingen half november en half april. Opvallend is verder dat Hoek in de eerste 3 wedstrijden precies dezelfde tegenstanders treft als in de eerste 3 duels van het afgelopen seizoen. Zoals verwacht hebben ook de afgelopen dagen nog honderden mensen zich bij hun verzekeraar gemeld met schade na het weer van afgelopen weekend. Met name de forse hagelbuien hebben voor problemen gezorgd. Volgens verzekeraar ZLM was de laatste keer dat er zoveel schade werd gemeld na een hagelbui 15 jaar geleden. In het havengebied van Breskens heeft gisteren een grote onaangekondigde controle plaatsgevonden. De gemeente Sluis inspecteerde samen met een groot aantal overheidsdiensten verschillende bedrijfspanden en vaartuigen. Volgens de gemeente zijn er tijdens de rondgang verschillende overtredingen geconstateerd. Wat voor misstanden of overtredingen dat waren is nog niet bekendgemaakt. Het havengebied van Breskens is volgens de overheid kwetsbaar voor criminaliteit. En de Middelburgse gemeenteraad vindt een eigen wijkcentrum voor de Molukse gemeenschap niet nodig. Een aantal Molukkers had daarom gevraagd omdat ze nu vaak evenementen in de open lucht moeten organiseren. Maar volgens de gemeente zijn er al genoeg wijkcentra in Middelburg waar ook de Molukse gemeenschap gebruik van kan maken. Wel stemde de raad in met een motie om in gesprek te gaan en te blijven met de Molukse gemeenschap over hun wensen. Het weer in Zeeland vanavond, vrij veel zon, het blijft ook droog. Ook de nacht verloopt droog, al kan er later wel wat bewolking overtrekken. De nacht is niet koud, minima van 14 tot 17 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 4:30. Meer nieuws en ook het uitgebreide weer van dit weekend vind je natuurlijk online in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Floris-Jan, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg. Best wel druk daar in dit overzicht. De vertragingen waar je 10 minuten of langer stilstaat. N256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfertsdijk. 3 kilometer, daar 10 minuten. Dan de A4, dat is Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 6 kilometer, een kwartier. A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 14 kilometer, ruim een half uur. A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht 10 kilometer, daar ruim een kwartier. En de A59, Sertogenbosch richting Knopend Zonzeel. Voor Knopend Zonzeel 4 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Max en Annie Grammer en The Thing I Love, hier bij Omroep Zeeland. Wat deze man fantastisch vindt, dat is muziek. Dat is volgens mij genieten van het leven in Zuid-Afrika. Onze ziel in het buitenland is Peter daar in Pretoria. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag op deze winterse dag in Zuid-Afrika.
0: Dat blijft altijd gek, hè? Dat contrast wat er is. Want welk weer zie jij dan als je naar buiten kijkt?
1: Nou, gelukkig hebben we hier in de winter over het algemeen een stralend blauwe lucht. En dat is ook nu. Ja. Maar het is de koudste dag van het jaar. Het is momenteel 18 graden.
0: Oh, heftig zeg. Dat hakt erin. Lijkt me. Ja, ach, nou ja. Dat is te doen, toch? Of heb je het dan ook fris? Omdat je de andere temperatuur ook bent gewend.
1: Er is een heel erg lage luchtvochtigheid hier. Dus ik heb wel een jekje aan, maar toch nee, wel. Ik weet het. Onze winters zijn gewoon te overleven.
0: Nou, precies, inderdaad. Hoe kijk je dan naar die zomers van hier nu met de ene hittegolf naar de andere?
1: Ja, verschrikkelijk. Want zulke hoge temperaturen hebben wij hier dus ook niet in de zomer. Het is hier in de zomer, nou, als het 35 graden is, dan is het echt, dat is het heetste wat we over het algemeen hier hebben.
0: Ja. Nee, het is hier best warm en het wordt ook weer warmer over de 30 graden heen dan volgende week. Maar goed, snel weer terug naar Zuid-Afrika. Want ja, toch een beetje teleurstelling, denk ik. Het WK, jullie zijn niet door.
1: Ja. Ik moet zeggen, ja. Het leefde hier in Zuid-Afrika niet zo als in Nederland. De meeste mensen hier, als ze van voetbal houden, dan supporten ze toch meestal een Europees land.
0: Toch wel?
1: Ja. Oh. Support voor Nederland is best wel hoog. Het Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft het gewoon de afgelopen, sinds dat ze het WK organiseerden, heeft Zuid-Afrika dus gewoon echt helemaal niks gedaan.
0: Maar het was toch lang spannend, hè? Pas in de 92e minuut scoorde Canada. Daarom gaan ze dan nu niet door op dat WK. Dat scheelt jou dan weer om dat te volgen. Maar zul je ongetwijfeld toch wel een beetje doen dat WK te volgen. Maar je bent ook druk met muziek en met optreden, volgens mij.
1: Ja, ik heb, afgelopen zondag, dinsdag, gisteravond gespeeld. Vanmiddag een repetitie en dan komt het weekend er alweer aan.
0: Kijk, maar de volle agenda dan als je het zo zegt, toch?
1: Ja, nou gelukkig wel.
0: Hey, absoluut, dat is belangrijk ook inderdaad. Goed om van je te horen, Peter. Geniet ervan, van dat optreden, geniet ook van het weekend, zou ik zeggen. En de sterkte dan op de koudste dag in Zuid-Afrika. Het is slechts 18 graden, hou vol.
1: Dankjewel.
0: En een fijn weekend. Dag, dat was Peter, onze ziel in het buitenland in Zuid-Afrika. Omroep Zeeland op je vrijdagmiddag. En zomerse muziek van Jack.

0: het is zomer op je radio, ook met de Jonas Brothers en Only Human. 8 dagen lang zat zittingszaal 1.1 in de rechtbank van Breda. Dat zat mega vol, want het was het toneel van de zaak tegen de directeuren van Bulk Terminal Zeeland. Gebruikten zij hun bedrijf voor de invoer van cocaïne, of zijn ze het slachtoffer van een enorme onderzoek van het OM? Verslaggever Rick Bolt, die volgde de zaak, blikt met ons terug. Rick, even terug naar dat begin. Wat was de beschuldiging van het OM ook alweer?
1: Kort gezegd, zegt het OM, boden 2 directeuren, Co en René, hun bedrijf aan criminelen om op die manier drugs in te voeren. En daarbij gaven ze advies wat dan de beste manier was om de drugs ongezien het land in te krijgen. En daar vieren ze vervolgens een leuke bijdrage voor. Of ze mochten de lading waar de drugs in zat verstopt verkopen vervolgens. En dan komt de broer van René, Jacco, in beeld. Want die zou ervoor hebben gezorgd dat het allemaal financieel netjes afgehandeld en geregeld zou worden. En ook dat het criminele geld dan wit gewassen werd.
0: Door hem, zij eiste 12 jaar cel voor alle 3 de directeuren. Stond jij daar van te kijken, van die eis?
1: Nou, eerlijk gezegd wel een beetje. Ik had wel ergens verwacht dat die straffen aan de hoge kant zouden zijn. Het OM wil echt wel een voorbeeld neerzetten met deze zaak. Maar ik had ergens ook nog wel verwacht dat Jacco een iets lagere straf zou krijgen, omdat zijn rol meer financieel was. Maar het OM ziet voor alle 3 een gelijke rol, dus alle 3 een gelijke straf.
0: Afgelopen dagen heb jij veel gehoord van advocaten.
1: Ja, echt wel heel veel. En het was dan ook wel interessant. Er zaten ook wel een aantal echt goede advocaten tussen die de tijd hebben genomen om hierin te gaan zitten peuteren. Ze zetten bijvoorbeeld hele grote vraagtekens bij de inzet van de undercoveragent. Die heeft op een gegeven moment namelijk een deal gesloten met René en Co. om 100 kilo in te voeren. En daar kregen de directeuren een vergoeding voor van 180.000 euro. Nou ja, zo'n traject is aan heel veel regels verbonden. Dat mag niet zomaar. En dus is er een aanvraag gedaan waarin stond dat het echt nodig was, omdat er anders niet genoeg bewijs zou zijn om tot een veroordeling te komen. Maar de advocaten kijken, dan zien ze eigenlijk heel weinig bewijs dat vanuit dat traject dan gebruikt is voor de rest van de veroordelingen. Dus ja, ze zeggen eigenlijk, waarvoor was dat dan nodig? En ze zeggen ook, ja, blijkbaar was er dus te weinig bewijs om die directeuren te veroordelen. Dus zou je ze niet moeten veroordelen. Of ze zeggen, als er wel genoeg bewijs was, dan klopte die aanvraag dus niet. Dus zou je eigenlijk het bewijs dat in dat traject verzameld is niet mogen gebruiken.
0: Wat is jouw verwachting van wat jij net zegt, wat die advocaten zeggen? Gaat dat de directeuren helpen?
1: Nou, dat vraag ik me wel een beetje af, want er ligt echt wel heel veel bewijs tegen de directeuren. Ze moeten nu nog wel een halfjaartje wachten totdat ze weten of er genoeg bewijs is. Want de rechtbank die doet vast uitspraak in januari 2027.
0: Oké, Rick Bolt, dankjewel.

0: Big Love van Fleetwood Mac bij Omroep Zeeland. Ondernemers op de Vlasmarkt in Middelburg, ze vragen daar al een tijdje om. Nu worden ze ook geïnstalleerd. Op dit moment beveiligingscamera's. Want in het uitgaansgebied, daar ervaren ondernemers en bewoners al lange tijd overlast. En de meest recente incidenten, dat is nu eigenlijk wel de reden om deze maatregel al vandaag in te voeren. Meer daarover zometeen in Zeeland komt thuis. En hoe bereidt het onderwijs zich nou eigenlijk voor op die sluiting van de Westerschelde-tunnel volgend jaar? Hoor je meer over zometeen hier in Zeeland komt thuis na 5 uur. Omroep
1: Zeeland. Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: 22 juli, demodag scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan meldpunt online discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, Omroep Zeeland. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Vertragingen langer dan 10 minuten op de N256, Goes richting Zierikzee. Dat is voor afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam 11 kilometer. Bijna 25 minuten daar. A16, Belgische grens richting Rotterdam, voor Dordrecht 16 kilometer, ruim een half uur. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda, voor de afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, 3 kwartier. Vertraging. De laatste is de A59, 's Hertogenbosch richting Knopend Zonzeel. Voor Knopend Zonzeel 4 kilometer en 15 minuten vertraging.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
20: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: 22 juli, demodag Scootmobielen.
19: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
21: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
22: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
23: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
24: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
25: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: De recente onrust op de Vlasmarkt is de druppel voor de gemeente Middelburg. Vanaf dit moment zetten ze cameratoezicht in. Maar is dat de oplossing van alle onrust in het uitgaansgebied? Zometeen meer in Zeeland komt thuis. Hoe bereidt het onderwijs zich voor op de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel volgend jaar? En veel schade door de hagelbuien afgelopen weekend. Hoeveel meldingen zijn er inmiddels gemaakt? Zometeen meer daarover. Een hele goede middag. 7 minuten over 5. In 1 week tijd heeft de Vlasmarkt in Middelburg een schietincident, steekpartij en een aanrijding om meerdere mensen meegemaakt. Reden voor maatregelen, volgens de burgemeester van Middelburg, Yvonne van Maastricht.
1: Nou, de afgelopen maanden zagen we dat de intensiteit en de frequentie van de incidenten steeds groter werden. Met als trieste dieptepunt vorig weekend een politieagent die zich zodanig bedreigd voelde dat hij zijn dienstwapen heeft moeten gebruiken. Afgelopen weekend was er een steekincident, een heel ernstig ongeluk met een auto. We zien echt de situatie op de Vlasmarkt in rap tempo verslechteren. En dat heeft ertoe gebracht dat ik vanochtend definitief heb besloten in overleg met de officier van justitie om voor 3 maanden cameratoezicht in te stellen.
2: Ja, en is dat alles wat er gaat gebeuren de komende tijd?
1: Nee, natuurlijk niet. Wij waren al bezig met een heel intensief traject met de Vlasmarkt. We hopen ook deze maand nog de inzet van zogenaamde sfeerbeheerders mogelijk te kunnen maken. Daar heeft afgelopen week onze gemeenteraad een besluit over genomen. We gaan de verlichting aanpassen. Dus er komen veel meer straatlantaarns, waardoor het ook in de nacht veel lichter zal zijn. Ik maak zelf heel frequent gebruik van de zogenaamde bestuurlijke maatregelen, waarbij ik mensen kan verbieden om voor een bepaalde periode in het uitgaansgebied van Middelburg te zijn. En ook de samenwerking met de portiers van de horeca is in toenemende mate goed. Dus wij zijn met elkaar echt bezig van de Vlasmarkt weer een mooie woon- en uitgaansstraat te maken.
2: Wat camera toezicht is dus voor 3 maanden. En ja, door wie wordt dat gedaan?
1: Ja, het is een professioneel bedrijf die dat doet. Er worden een 3-tal camera's opgehangen. Die camera's die nemen alle beelden op wat daar dan gebeurt. De politie heeft ook direct toegang tot die camera's. Dus mocht er nou aanleiding zijn, bijvoorbeeld door agenten op straat, dat er meegekeken wordt op die camera, dan kan de politie meekijken. En dan kan de politie ook de beelden die ze op dat moment zien gebruiken om hun operationele inzet op aan te passen. Dus bijvoorbeeld meer mensen er naartoe te brengen of mensen uit de auto te voet. Dus het is een heel mooi instrument om heel goed te kunnen inspelen wat er actueel op de Vlasmarkt gebeurt. En natuurlijk kunnen we de beelden achteraf gebruiken als er iets raars is gebeurd om te kijken precies wie heeft er wat gedaan. En dan kunnen we dat ook gebruiken in bijvoorbeeld

0: te kast. En hebben we vanaf vandaag camerasysteem. Wel tijdelijk, van 3 maanden.
1: Ja, hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, ik goed. Weet je, het is altijd jammer. Er moet eerst wat gebeuren voordat er actie ondernomen wordt.
2: Ja, en er komen ook sfeerbeheerders. Dat was al eerder bekend. Ja, vindt u dat een goede oplossing?
0: Ja, daar hebben we ook mee ingestemd. Alleen die is 1 juli is dat door de raad gegaan. De gemeente vond dat we het eigenlijk de kostenplaatjes zelf moesten delen. Maar je staat voor de rode oortjes. Ik heb zelf al 5 portiers in dienst. Die we ook werken op zo'n avond. Daar ga ik niet mee betalen voor sfeerbeheer. We staan er wel achter. Maar er is unaniem besloten dat de gemeente het gaat betalen.
2: Dat is in ieder geval een fijne oplossing. En ja, verwacht u dat nu de situatie beter gaat worden?
0: Nou ja, ik denk dat het sowieso preventief gaat werken. En daar zijn we wel heel erg blij mee. En het zijn niet alleen de camera's. Er worden ook eindelijk halverwege de straat wordt er extra verlichting opgehangen. Donkere hoekjes worden beter uitgelicht. De toegangswegen en uitgangswegen die worden nu ook gewoon gefilmd. Ik denk dat je er echt heel veel profijt van kan hebben.
3: Nou, meerdere maatregelen dus daar die vanaf vandaag ingaan. Thomas van Rij, horecaondernemer daar in Middelburg. Hoorde je in gesprek met verslaggever Pien de Visser. Honderden studenten hebben begin volgend jaar last van de gedeeltelijke afsluiting van de Westerschelde-tunnel. 4 maanden lang is er maar 1 tunnelbuis open vanwege de reparatie van een scheur in de Oostbuis. Zeeuws-Vlaamse studenten moeten rekening houden met langere reistijden. Zoals Joep en Tim, die bedrijfskunde op de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen volgen.
4: Joep, jij komt uit Lamswaarde. Elke dag kom je hier naar Vlissingen, naar de HZ. Hoe ziet die reis er op dit moment uit?
5: Ik ga eerst met de bus of met de nieuwe Flex naar Terneuzen. En daarna pak ik daar, afhankelijk van de tijd, de directe bus naar Vlissingen. En als die niet rijdt, bijvoorbeeld in de middag, dan moet ik over Middelburg. En dan daar de trein of de bus naar Vlissingen.
4: Hoe lang ben je dan onderweg?
5: 1,5 tot 2 uur. Dus dat... Het is een flinke reis. Ik heb al eens dagen gehad dat ik meer dan 4 uur onderweg geweest ben, ja.
4: Dan heb je veel voor je opleiding over.
5: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
4: Klasgenoot Tim Wouters uit Vogelwaarde. Jij komt hier ook elke dag naartoe. Hoe ziet jouw reis eruit?
6: Nou, ik ga altijd van Vogelwaarde naar Terneuzen met de brommer. En dan stap ik daar gewoon op de bus richting Middelburg of Vlissingen. Als ik naar Middelburg moet, stap ik nog op de trein hier. Dus ik ben elke dag ongeveer 3 uur onderweg. 1,5 uur heen, 1,5 uur terug.
4: Wat een gedoe.
6: Ja, het is niet heel efficiënt.
4: Hoe kijk jij dan straks uit naar die gedeeltelijke afsluiting van de tunnel vanwege de reparatie aan de tunnelscheur?
6: Ik heb er niet bijzonder veel zin in. Maar ik denk, ik ga gewoon in het begin kijken van lukt het een beetje of niet. Misschien komen ze dan met een goede oplossing, dat weet ik niet. Maar als ze er niet mee komen, ja, dan kan ik misschien wel gaan kijken naar bijvoorbeeld hier op kamers. Of ja, iets anders in te regelen, van dat ik hier ergens kan verblijven.
5: Ja, daar kijk ik wel een beetje tegenop. Want het is ja, niet handig, nu al. En met die tunnel komt er alleen maar extra reistijd bij en onzekerheid. Ook met wat blokrijden natuurlijk. En het wordt ook carpoolen wordt ook moeilijker, omdat auto's gewoon niet, lang niet allemaal door de tunnel gaan mogen. Dus dan word je echt afhankelijk van de bus.
4: Ja, hoe ga jij het doen, denk je?
5: Ik denk sowieso gewoon op dezelfde manier zoals ik nu al doe naar Terneuzen. En daar dan hopen dat ik ja, in de bus, met de bus dan niet te lang op school hoef te wachten. Of misschien dat je het voor elkaar kan krijgen om met vrienden te carpoolen. Dat er 1 iemand dan een plek in het blok kan krijgen. Maar of die kans groot is, dat weet ik niet.
4: Want wat zou voor jou een goede oplossing zijn?
6: Ja, dat is voor studenten misschien echt vaste momenten instellen van dan kunnen jullie allemaal en dan kunnen jullie terug. En dat de HZ er ook een beetje op instemt. Dus rekening houden met de tunnel en ja, de tijden daarvan.
4: Dat het rooster aanpassen.
6: Ja, het rooster aanpassen.
4: Heb je nog ooit gedacht, misschien ga ik wel naar een andere school?
5: Ja, dat heeft er wel ook wel een beetje aan gedacht, ja. Want het is al lang. En als het dan nog langer wordt, dan wordt het toch wel verleidelijk om bijvoorbeeld in Breda te gaan studeren als je daar een kamer kan krijgen. Maar voorlopig heb ik dat... Ja, het is nog niet echt aan de orde, maar het zou wel kunnen.
6: Nee, daar zat ik niet aan te denken, want het is maar voor een paar maanden. Dus dan nog helemaal van school wisselen en zo. Is maar wel een beetje aan de extreme kant.
4: Dus jij blijft gewoon lekker hier?
6: Ja, ik blijf hier.
3: In totaal gaat het op de HZ om 800 Zeeuws-Vlaamse studenten die met de gedeeltelijke tunnelafsluiting te maken krijgen. Bij MBO-instellingskandaar is de groep groter, omdat daar ook studenten van de Beverlanden en Walcheren in Zeeuws-Vlaanderen studeren. Daar zijn meer dan 1000 studenten de dupe van die afsluiting.

0: halverwege. Het is 16:15 geweest. Eerder noemde je het al een typisch Hollands zomerdagje. Stefan van der Gijs, hoe gaan we die vrijdag afsluiten?
1: Nou, vanavond zien we ook flink wat ruimte voor de zon. Komende nacht is het dan vrij helder met temperaturen die dalen naar zo'n 14 tot 17 graden. Niet meer zo fris als afgelopen nacht. En morgen zijn er flinke perioden met zon. Blijft het droog en morgen dan middag wordt het wel eventjes wat warmer. Zo'n 23 tot een lokale zomerse 25 graden. En morgen staat er dan een matige westenwind. Nou, zondag, dan heeft de zon het eventjes wat moeilijker buiten. Blijft wel droog. Middagtemperatuur van zo'n 23 graden. Dus al met al ook een prima weekend. Nou, ook na het weekend hebben we te maken met af en toe zon, ook wat bewolking. Vaak blijft het droog. Als er een bui zou vallen, lijkt dat op dinsdag te zijn. Nog steeds die temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Maar aan het eind van de week, aan het eind van volgende week, lijkt het toch een heel stuk warmer te worden. En dan gaan we richting de misschien wel weer 30 graden.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Kijk op de weg, best wel druk deze vrijdagmiddag. Op de N256 sta je stil, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfhartsdijk, 3 kilometer, daar een kleine 10 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer, 10 minuten daar. En verderop voor de Haringvlietdam, 6 kilometer, daar bijna een kwartier. A16, daar is het druk, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht, 12 kilometer, iets meer dan 20 minuten vertraging. En de andere kant op richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder, 25 kilometer file. Daaraan 40 minuten vertraging. Laatst in dit overzicht, A59, Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel, 4 kilometer, 10 minuten is daar je vertraging. Ja, je weet het ongetwijfeld nog, die heftige hagelbuien afgelopen weekend zorgden voor flink wat schade in dorpen tussen Koudekerken en Vrouwenpolder. Ja, auto's van honderden bewoners raakten beschadigd. En ik praat over met Gerard Torenaar van de Zeeuwse Verzekeringen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michiel.
0: Op hoeveel schademeldingen staat de teller inmiddels?
2: Wij zitten nu inclusief een paar volmachtkantoren van de Zeeuwse op zo'n dikke 100 meldingen. Kleine 125. En dat zijn er met name de hagelschade van de auto's. Dat is veruit wel de meeste meldingen komen daaruit.
0: Ja. Hoe vaak komt het voor dat jullie zoveel meldingen krijgen?
2: Dat komt niet zo vaak voor. Hè. Als het voorkomt heeft het altijd met weercalamiteiten te maken. Storm is hetgene wat het meeste voorkomt. Maar zo'n groot aantal extra schades als gevolg van hagel, dan... dat komt heel weinig voor, gelukkig. Ik denk dat mensen in Terneuzen in 2011 het misschien nog herinneren. Dat is echt de laatste keer dat het in Zeeland voor ons zo ernstig was. Dus daarmee kun je al zien dat het niet heel vaak voorkomt in Zeeland.
0: Nee. Waar ondervinden mensen de meeste schade aan?
2: De auto's, hè, dat is echt het gros van de schades. Want je kan wel, ik heb een collega die woont in Zeerooskerken. En die gaf ook aan, alle auto's in de straat waar zij woonden, die waren gewoon allemaal beschadigd. Dus dat is echt het gros van de schades die je ziet. Daarnaast, wij zijn ook een agrarisch verzekeraar. Dat zie je ook wel bij veel agrarische bedrijven. Dat de daken van schuren, en met name die licht doorlatende platen, dat die ook kapot gehaald zijn. Dat de hagel daar gewoon doorheen is gegaan. Dus dat zien we ook. Maar auto's is veruit het meeste.
0: Ja, het is echt die lijn, hè, tussen die dorpen. Dus tussen Koudekerk en Vrouwenpolder. Daar is het gebeurd, hè?
2: Het is altijd... ik had het net over 2011 in Terneuzen. Daar was het ook een hele kleine, smalle strook eigenlijk. En dat was ook hier het geval. Koudekerken, Zeerooskerken, Vrouwenpolder, dat zijn echt wel de zwaarst getroffen dorpen, zeg maar. Ja. Het is gelukkig altijd maar vrij lokaal. Want als het over heel Zeeland zo zou hagelen, dan hadden we nu een ander gesprek gevoerd.
0: Ja, maar toch spreken jullie collega's bij ZLM, maar ook van een uitzonderlijke situatie. Dat zien jullie ook zo?
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dit zijn, kijk, hagel natuurlijk wel vaker, maar dit waren hagelbuien in het de grootte van golfballen. En dat is echt, dat kom je echt heel weinig voor. In Nederland komt het hooguit één, misschien twee keer per jaar voor. En in Zeeland, nogmaals, komt het nog veel minder voor.
0: Wat is jullie verwachting? Want we zijn nu bijna een week verder. Komen er nog meer meldingen of is dit het wel?
2: De verwachting is, mijn verwachting is dat de meeste meldingen, veruit de meeste meldingen, nu wel zijn gedaan. Dat druppelt altijd nog wel wat na. Maar ik denk dat ervaring lerende dat 90% tot 95% van alle meldingen nu zijn gedaan bij ons.
0: Nou, ruim 100 dus. Allemaal schade ontstaan na die heftige hagelbuien afgelopen weekend. Gerard Torenaar, teammanager schade bij de Zeeuwse Verzekeringen. Dank eventjes voor de toelichting.
2: Graag gedaan, Michiel.

0: Steve Miller Band. And Fly Like an Eagle. Na 6 jaar verdwijnen de Vicenten van de Slikken van de Heen op Sint-Philipsland. De Europese bisons die werden in 2020 naar Zeeland gehaald om met hun graasgedrag de natuur gevarieerder te maken. Maar de dieren die kregen steeds vaker gezondheidsproblemen. Daarom is besloten om de overgebleven Vicenten te verplaatsen naar andere natuurgebieden.
1: Nou, we zijn al een tijdje wat problemen met de gezondheid van de Vicenten. Ze zijn niet fit genoeg en sommige zijn ook gestorven. En we hebben natuurlijk gezocht van waar ligt het nou aan. En ja, we hebben sterke aanwijzingen dat het ligt aan de mineralenhuishouding van de dieren die niet op orde is. En die we ondanks heel veel inspanningen het ook niet lukt om het op orde te krijgen. We hebben het wel geprobeerd en het leek in eerste instantie wel te lukken. Maar het blijkt gewoon niet praktisch haalbaar om alle dieren bijvoorbeeld extra mineralen toe te dienen, wat dus wel nodig is.
2: En ligt dat dan ook hier in de bodem, dat probleem?
1: Waarschijnlijk ligt dat aan de aanwezigheid van bepaalde zware metalen in de bodem, zoals bijvoorbeeld zink en zwavel en ijzer. Die gehalten zijn heel hoog hier in de bodem. En dat heeft te maken met het gebied waar veel slip is afgezet in het verleden. Want eigenlijk is het een vorm van milieuverontreiniging, die zware metalen. En die zorgen er dan weer voor. Ja, het is een heel ingewikkeld proces. Maar dat andere mineralen die ze ook heel hard nodig hebben, zoals bijvoorbeeld koper, dat die niet goed opgenomen kan worden. En uiteindelijk gaan de dieren daar dus echt last van krijgen. En dat lijkt hier het geval.
2: Is dat ook met de andere dieren die hier leven?
1: Nee, dat is het opvallende, want er leven ook al koninkpaarden en rode geuzen, runderen. En die hebben nergens last van, dus dat is heel opvallend. Dus het is iets waar blijkbaar de Vicent niet tegen kan en die andere grazers wel.
2: Op wat voor manier hebben jullie geprobeerd de Vicenten hier te houden?
1: We hebben ze mineralen aangeboden op allerlei manieren. Dan moet je denken aan likstenen, dat ze het zelf kunnen oplikken of eten, of in het voer, of met injecties en dat soort dingen. Maar het zijn wilde dieren, dus we hebben ze ook niet aan een touwtje. Dus het is heel lastig om dat voor elkaar te krijgen. Je moet ze ook echt vangen, zeg maar. En dat is gewoon lastig.
2: Ik denk ook een verdrietige periode voor jullie.
1: Ja, dat is inderdaad echt een grote domper. Want de dieren zelf hebben ontzettend goed werk verricht hier in het gebied. Want ze zijn heel erg aanwezig in het bos, waar ze hun invloed hebben op het openhouden van het bos. Dat doen ze beter dan de runderen en de paarden. Dus wat dat betreft waren ze heel belangrijk. Deden ze fantastisch werk. Dus het is er echt dubbel zonde dat het op deze manier toch niet lijkt te lukken.
2: De dag dat ze weggaan of dat het de start wordt gemaakt om ze weg te halen, hoe gaat u die dag beleven?
1: Ja, natuurlijk met hele gemengde gevoelens. Ik wil natuurlijk de laatste dieren zeker weten dat zij wel een bijdrage kunnen gaan leveren aan het fokprogramma van de Vicent. En dat gaat hier niet lukken. Dus dat ze dan ergens anders verder kunnen, dat is natuurlijk mooi. Maar het liefst hadden we natuurlijk gehad dat het hier een succes was. Maar helaas.
0: Esther Linnaerts hoorde je, kuddebeheerder bij Free Nature, tegen collega Katie van Essen. Ja, wanneer de Vicenten het natuurgebied precies gaan verlaten, dat is nog niet bekend. Bijna 6:30. Zometeen tijd voor Zegt U Maar, de vrijdag editie. Dan kun je bellen over alles wat je kwijt wil. Tenminste, bijna alles wat je kwijt wil. Misschien wel leuke weekendplannen. Terugblikken op het nieuws van deze week. Kan allemaal. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Florian, wat zit erin?
3: Nou, de zorgen die zijn al langer bekend, maar nu is ook duidelijk hoeveel geld er nodig is om de Brouwersdam te redden van het verdwijnen in zee. De details hoor je zometeen.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
0: Het is 17:30, zometeen tijd voor Zegt U, maar nieuwe editie. Maar eerst, er is veel geld nodig voor de Brouwersdam. Zeeuwse Nieuws, Florian Sietsema, goedemiddag.
3: Giel, goedemiddag. Er is 10 miljoen euro nodig om het strand langs de Brouwersdam te redden. Dat strand verdwijnt in hoog tempo doordat het zand wegspoelt. De gemeentes Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee kunnen de kosten niet alleen dragen en hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland om steun gevraagd. 10 jaar geleden werd het strand opgehoogd met 500.000 kuub zand en een groot deel daarvan is alweer weg. De KNVB heeft het speelschema voor de tweede divisie bekendgemaakt en daaruit blijkt dat Hoek en Kloetingen, de twee Zeeuwse clubs die uitkomen op het hoogste amateurniveau, nooit op hetzelfde moment een thuisduel zullen spelen. Daardoor is er dus elk speelweekend een tweede divisiewedstrijd in Zeeland. Tegen elkaar spelen Hoek en Kloetingen half november en half april. Opvallend is verder dat Hoek in de eerste 3 wedstrijden precies dezelfde tegenstanders treft als in de eerste 3 wedstrijden van het afgelopen seizoen. In het havengebied van Breskens heeft gisteren een grote onaangekondigde controle plaatsgevonden. De gemeente Sluis inspecteerde samen met een groot aantal overheidsdiensten verschillende bedrijfspanden en vaartuigen. Volgens de gemeente zijn er daarbij diverse overtredingen geconstateerd, maar welke, dat is niet bekendgemaakt. Het havengebied is volgens de gemeente met zijn mix van visserij, water, transport, horeca en bedrijvigheid ook kwetsbaar voor criminaliteit en onveilige situaties zoals brandgevaar of milieuschade. En zoals verwacht hebben ook de afgelopen dagen nog honderden mensen zich bij hun verzekeraar gemeld met schade door het weer van afgelopen weekend. Met name de forse hagelbuien hebben voor problemen gezorgd. Volgens verzekeraar ZLM was het de laatste keer dat er zoveel schade gemeld werd na een hagelbui 15 jaar geleden. Het weer dan in onze provincie. Vanavond vrij veel zon, blijft droog. Ook vannacht hetzelfde ongeveer. Later kan er wat bewolking overtrekken. De nacht wordt niet koud, minima tussen de 14 en 17 graden. Morgen opnieuw een aardige zomerdag met periode met zon. Het blijft ook droog. Warmer dan vandaag, temperaturen die kunnen oplopen tot lokaal 25 graden. De wind is daarbij matig uit het westen. Zondag is er meer bewolking, maar regen komt er het hele weekend niet. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws en het weer van 17:30. Meer natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Het uitgebreide weer, want je weet nu inderdaad hartstikke veel. Dat is altijd goed. Florian, dankjewel. Eens kijken op de weg, de N256, Goes richting Zierikzee. Vorderen de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer. Zo'n 10 minuten daar. En op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor de Heinvlietdam, daar sta je kwartier stil. File van 6 kilometer op dit moment. Dan de A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. Eens even kijken, dan de A16 is dat. Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 11 kilometer, bijna 20 minuten. Andere kant op richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder 17 kilometer en ruim een half uur. Laatste in dit overzicht is de A59, Sertogenbos richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 4 kilometer, daar 10 minuten op dit moment.
8: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
12: Omroep Zeeland.
0: Exact 5 minuten over 6 is het. Goedemiddag. Dit is Omroep Zeeland. De tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Wat wil je delen? Alles mag je kwijt in deze vrijdag editie. En dat kun je doen door te bellen 0118-499-999. Misschien reageren op het nieuws van vandaag, van de afgelopen week. Wil je vooruitblikken op het weekend? je iets wat je wilt delen, waar mensen bij moeten zijn, je bent van harte uitgenodigd om te bellen. Zoals bijvoorbeeld Paul van de Veke vanuit Heikant. Goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
14: Ik wou het zeggen over, mag men zeer Vlaming nog zeer Vlaming zijn? Wij hebben zoveel problemen. Van de week moest ik naar Hoes, naar het ziekenhuis. Dat ging niet, want de tunnel was dicht. Nou willen ze dus een kerncentrale op de Zeeuwse grond zetten. Nou, dat breekt brand uit. Nou, we hebben niet zoveel dingen hier in Zeeuws-Vlaanderen. Dan moeten we van de overkant komen. En de tunnel is dicht. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe gaan we dat oplossen? Hebben we dat in Den Haag al eens over nagedacht?
0: Ja, dat is een goede vraag die u stelt. Daar heb ik één schale troost. Dat de Eemshaven qua papieren natuurlijk wel de beste plek zou zijn in Groningen om dan die kerncentrales neer te zetten. En dat het hier met de stroom die er voor beschikbaar is, zegt Tennet. Het wordt heel lastig om hier een kerncentrale neer te zetten.
14: Ja, ja, maar Hugo de Jonge is niet voor niks naar hier gestuurd, hè. Hugo de Jonge die is naar hier gestuurd om die kerncentrale in Zeeland te krijgen. Ja, ik ben niet gek, hoor. Ik heb al heel veel gebouwd in mijn leven. Ja. En voor de Vlamingen is er geen één arbeidsplaats. Hè. Door het Europese aangesteed, er komen allemaal van die grote aannemers. Er moeten grote opslagcapaciteiten voor de mensen komen. Allemaal van die containers liggen. Nou, echt, het is onmenselijk.
0: Maar het zat wel links of rechts om, zat toch wel iets van werkgelegenheid te creëren in de regio?
14: Dat zie je toch in Antwerpen aan die Oosterweelverbinding. Mm. Werkt er een beller? Echt niet. Er werkt geen beller aan. Nee, jongen. In de dag zou je toch iets wakker moeten schieten. Hè? Maar die kerncentrale moet op de baasvlakte. Ik heb daar meer dan eens gezegd. Ja. Dat is de plek. En daar hebben ze energie nodig. Maar in Zeeuws-Vlaanderen, nou, sluit de stroom af. Hè? We hebben zon en windenergie genoeg. Toch? We hebben niet zoveel stroom nodig. En dat valt juist uit.
0: Oké. Dus samenvattend, de vraag, mag een Zeeuws-Vlaming nog wel een Zeeuws-Vlaming zijn? Want u ziet het allemaal de somber in als er iets gaat gebeuren. En met de tunnel en er komt een kerncentrale en er gebeurt bij allebei de plekken iets. Waar moet je dan naartoe?
14: Ja, ik bedoel, van de week moet ik naar het ziekenhuis. Ik kon er niet komen, hè. Dat was aan de westbuis van iets. Maar ik mocht niet dus oostbuis.
0: Nee, en dan gaat hij straks ook nog vier maanden gedeeltelijk dicht.
14: En dan was het te laat op mijn afspraak. Ja.
0: Ja.
14: Leg het maar uit, hè.
0: Nee, ja.
14: Ik zou zeggen, jongen, als je luistert, jongen, je moet eens... Ik zeg het, Ellestraat 52, Heikant. Kom er eens langs. Zo, ik durf mij gerust.
0: Nee, de uitnodiging die staat in ieder geval. Dank om eventjes dit te delen in, zegt u maar. Paul van de Veke, dank voor bellen vanuit Heikant. Fijn weekend.
14: Dag.
0: Betty van den Boog dan. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Ik bel met een vrolijk bericht. We hebben aanstaande zondag weer de Manhuistuin.
0: Kijk.
15: En we gaan de grens over. Het Antwerps Kamerorkest Musica con Gioia komt. En die komt voor de derde keer. En dat is muziek met vreugde.
0: Wat leuk, zeg.
15: Het Kamerorkest heeft natuurlijk strijkers en houtblazers. Het is een beetje klassiek, maar in het breedste woord van het zin. En ze hebben ook filmmuziek en ze spelen een prachtige muziek onder leiding van... Even kijken, hoe heet je ook alweer? Werner de Blessen.
0: Ja. Yeah.
15: En we hopen op een leuke opkomst, want het is iets anders als gewoon. Ze komen voor de derde keer, dus mensen, kom kijken, kom genieten en luister vooral.
0: Nou, kom dat zeker doen, dus inderdaad. De Manhuistuinconcerten, ook dit weekend. Wat zijn de weersvoorspellingen ook alweer? Best aardig, toch?
15: Ja hoor, en als het bij slecht weer is, gaan we naar de Grote Kerk ook om 12 uur.
0: Nou, precies.
15: Dus dan hoeven we alleen maar over te steken. Maar daar gaan we niet vanuit.
0: Nee.
15: We gaan van mooi weer uit. En we hopen op een prachtig concept.
0: Nou, hopen we dan inderdaad met jou mee. De Manhuistuin ook dit weekend in Goes. Betty, dankjewel voor bellen en veel plezier dit weekend.
15: Doe me, bedankt.
0: Dag, ja. Doeg. Dus zegt u maar, wat wil je delen op deze vrijdagmiddag? Ik ben benieuwd. Laat het weten. 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken.

0: Want als er dan even iemand belt op de vrijdag, dan is hij er gelukkig. Meneer De Geter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, exact. Er is niemand. Gewoon nog een keer een liedje spelen.
0: Groot gelijk. Waar gaan we van genieten?
1: Van Corrie Konings. Huilen is voor jou te laat.
0: Oh, leuk. Kunnen we lekker meezingen? Oké, we zijn benieuwd. Leuk. Dan loopt meneer De Geter naar het orgel. En daar komt hij.

0: Atze, kijk, dat was hem, meneer de Geter. En samen dan met Corrie Konings. Leuk, op de vrijdagmiddag, toch?
1: Dacht
0: ik.
1: Dat was het.
0: Kijk, dat was hem. Leuk, Corrie Konings. We hebben meegezongen, dank u wel.
1: Ja hoor, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Houdt u het een beetje vol nu met die warmere dagen?
1: Ja, ik had er ook wel last van gehad hoor.
0: Ja, dat snap ik, inderdaad.
1: Maar ja, ik heb daarom ook niet gespeeld, ook, want daardoor had je er ook last van.
0: Ja, is het zo?
1: Ja, de lucht te warm is en dan gaat die pijpen.
0: Maar deze temperatuur kan dus wel?
1: Ja, maar ben had het wel, maar leek hij zo buiten en de zon, ja, dan gaat hij niet meer klinken.
0: Nee, dan heeft hij het zwaar, inderdaad.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja.
0: Nu klonk je goed hoor, kraakhelder. Ja, ja. Meneer de Geter, dank voor het bellen.
1: Ja hoor.
0: Tot de volgende, fijn weekend. Dag. Dus zegt u maar op deze vrijdagmiddag. Wat wil je delen? Ik hoop je zo te spreken. En zegt u maar dus.

0: Zangeres hoorde je Alane hier bij Omroep Zeeland. Zomers muziek dan tijdens, zegt u het maar, tot we bij de volgende beller zijn aangekomen. Dat is het geval nu. Mevrouw Wolfers vanuit Soeburg, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Zegt u het maar.
1: Weten jullie misschien waarom die Maasvlakte buiten beeld is gebleven? Ik hoor of lees daar niks over.
0: Voor de kerncentrale dan, hè?
1: Ja.
0: Ja, de moet de radio trouwens iets zachter zetten. Dat is iets makkelijker. Als u dan het gesprek via de telefoon voert, dan hebben we iets minder vertraging op de achtergrond. Ik heb het even opgezocht, uw vraag ondertussen. Ze zien van die tweede Maasvlakte af, omdat ze zeggen, de bodem die is te complex om dat hier neer te zetten. Er is beperkte beschikbaarheid van koelwater. Je hebt de stikstof. Uiteraard, want dat komt overal ter sprake. En ook het ruimtegebrek daar in de haven. Dus er is te weinig ruimte om daar dat neer te zetten.
1: Dat van die ruimte snap ik niet goed. Alsof de Witte Neuzen dan wel ruimte is. Moeten we toch een polder voor opofferen?
0: Dat zou je zeggen, maar ze hebben daar dus al te veel container terminals. Er is al te veel opslag daar, zeggen ze, zegt het kabinet. Dus daar kan het niet op dit moment. Ja, laten we er toch vanuit gaan een beetje, toch? Van het positieve. Maar u heeft uw vraagtekens erbij.
1: Een beetje wel.
0: Ja.
1: Omdat er niks van hoort.
0: Nou, dit is wel vrij groot in het nieuws geweest. Dat ze dus daarvan af hebben gezien.
1: Oké. Dan heb ik dat misschien gemist.
0: Nee, dat kan gebeuren natuurlijk. Wat is uw verwachting? Want in de Eemshaven bij Groningen zeggen ze, we hebben al jarenlang met die gaswinning te maken gehad. Wij willen het echt niet. En hier zegt Tennet, er is te weinig ruimte op het stroomnet. Dan moet je dat net vervijfvoudigen om dat hier te realiseren.
1: Ja, dan weten ze zeker dat die ondergrond daar niet stabiel genoeg is vanwege die aardbevingen daar. Als ze dat goed uitzoeken en weten dat het wel stabiel zou kunnen zijn, dan kunnen ze dat beter daar doen.
0: Ik weet niet of het per se over die onstabiliteit gaat, of dat ze gewoon zeggen, wij hebben al zoveel ellende gehad met aardbevingen en dat soort dingen. Daarom willen wij het gewoon niet.
1: Is het een straf dan om een kerncentrale te mogen bouwen in je provincie?
0: Sorry, wat was het eerste gedeelte van de vraag?
1: Is dat dan een straf?
0: Ik denk dat zij het als een belemmering zien daar,
1: mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou,
0: en dan denkt u, dat zien ze dan in Zeeland ook. Dus waarom dan hier wel?
1: Ja.
0: Ja.
1: In elk geval, bedankt voor je antwoord.
0: Nee, geen dank. Het wordt ongetwijfeld vervolgd met die kerncentrales. Dank voor bellen, mevrouw Wolfers. Fijn weekend.
1: Insgelijks.
0: Bedankt. Dag. Nog even naar meneer De Bakker. Terneuzen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, ja.
0: Hoe luistert u ernaar?
2: Ik verbaas mij erover hoe krampachtig dat Maasvlakte 3 buiten beeld wordt gehouden. Ik ben daar zelf gaan kijken. Ik heb het hier aan meer gezegd. Ik heb daar gesproken met een voorlichter bij Portlandus, het nieuwe voorlichtingscentrum van de Maasvlakte 1, 2 en 3. Uh-huh. De Maasvlakte 3, een uitgestrekte vlakte, zolang je kijkt, geen huizen te zien, geen bebouwing te zien. Koelruimte, de Noordzee ligt voor de deur. Ik denk dat hier een politiek belang in het spel is, of een belang van grote ondernemingen.
0: Maar u heeft het over die derde Maasvlakte, hè?
2: Ja, Maasvlakte 3. 1 en 2, daar moet je niet zijn. Die zijn volgebouwd, daar stikt de moord van de containers.
0: Maar dat is het ding, ze hebben alleen 2 onderzocht.
2: Ja, maar waarom 3 niet? En waarom hè, besteden jullie als Omroep Zeeland geen aandacht aan die Maasvlakte 3? Ga er zelf eens kijken. Praat eens met de voorlichter van Portlandus. En dan zou je zien wat de zee van ruimte. En koelwater, de Noordzee lekt aan je voeten daar. En ik zeg het nog een keer, hè, waarom wordt dat zo krampachtig buiten beeld gehouden, de hele Maasvlakte 3? Een zee van ruimte, je hoeft niks te onteigen.
0: Je hoeft geen
2: goed boerenland te onteigen of zo.
0: Mm-hmm. Toch ben ik nog wel benieuwd, want de Maasvlakte, dat is natuurlijk niet in Zeeland. Wat zou dan de reden moeten zijn dat wij daarover moeten schrijven?
2: De Maasvlakte, daar is gebrek aan energie. Maar je kan nog eens kijken, wat hebben wij in Zeeland voor gebrek aan energie? Dat zou best kunnen. Mm-hmm. Maar als je zegt, ik wil goed boerenland sparen, de Paulinapolder, de polders bij de Mosselbanken. Mm-hmm. Ik zou het nooit opofferen, terwijl je op loopafstand, hoor, want hemelsbreed ligt die Maasvlakte, die helemaal zo ver niet weg. Mm-hmm. waarom nou daar niet? Waarom zo krampachtig buiten beeld? Want dat mijn indruk is, ik luister al weken mee, hè?
0: Ja.
2: En zelfs jullie doen er aan mee om het buiten beeld te halen. Ik heb nog nooit een initiatief van Omroep Zeeland gehoord. We gaan zelf eens kijken op die Maasvlakte 3. Waarom nou niet?
0: Nou, omdat ik zeg, het is niet in onze provincie. En het gaat hier toch vooral over hoe valt dat hier in de provincie?
2: Nou, daar ben je onderhand wel achter, denk ik, hè? Hoe het hier in...
0: Zeker. Maar wij zijn zelf bijvoorbeeld ook nooit naar Groningen geweest. Waar ze natuurlijk ook meedingen om die centrale te krijgen.
2: Ja, daar ben ik ook al eens geweest kijken. Maar daar zijn de afstanden wel iets anders dan op Maasvlakte 3.
0: Ja,
2: want
0: ja.
2: Als je tegen Groningen doet, dan neem ze af. Je zit in het uiterste noorden van Groningen. Ik ben daar zelf van kijken. Daar is misschien wel ruimte, maar daar heb je toch hetzelfde zo'n beetje. En de afstanden om te transporteren zijn daar veel groter... als dat je het op de Maasvlakte 3 doet. Daar zijn de transportafstanden veel kleiner.
0: Duidelijk. De punt is helder, meneer De Bakker. Dank eventjes voor bellen. Dan zegt u maar. En een fijn weekend.
2: Doei.
0: Dag. Nog even terug naar Paul van der Veken. Heikant, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ik was de eerste beller. En ik hoor wel dat mijn reacties toch iets teweeg brengen.
0: Zeker. Nee, absoluut.
3: Zeker. Ja, ik bedoel... Ik woon op Heikant. Ik heb jaren op de Maasvlakte gewerkt.
0: Ja.
3: En naast die... dingen, naast die oliegestookte centrale, hè, want dat is op Maasvlakte 1 en 2 nog, hè, dat is plaats zat over de kerncentrale. Maar ze willen ze dat gewoon niet.
0: Ja, kijk wat ik net ook zei, het gaat ook over de bodem, omdat ze zeggen dat opgespoten havengebied, dat is minder geschikt voor zo'n fundament om dat daar neer te zetten.
3: Alsjeblieft, hè. Ik heb er van alles gebouwd, hè. 30 meter paal in de grond, hè. Fundex uit Oostburg, hè, die hadden op staat te wachten om de paal erin te boren. Nee, die grond is niet instabiel. Het is gewoon, ze willen het niet. Ze willen het niet.
0: Nee.
3: Het is gewoon, het zal naar Zeeland of naar Groningen moeten, want ze willen het aan de landsgrens. Ze willen het weg hebben, hè.
0: Ja.
3: Maar dan moeten ze zeggen in de nacht, nee, wij geen kerncentrales. En dat de stroom, dat we geen stroom niet meer hebben, dan valt die uit.
0: Ja.
3: Ja.
0: Het punt is helder, want u heeft hem ingebracht. We gaan nog ook heel eventjes naar mevrouw Dieleman Biervliet. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat wilt u erover kwijt?
4: Ik wil erover kwijt dat er op slag ineens beslag gelegd is op onze grond. Dus wij kunnen nu eindigen bouwen in de Paulinapolder. Die horen er ook overal bij.
0: Ja.
4: Dat is een kleine 1000 hectare, praten ze over. En die, daar kan je dus de eerste 3 jaar... kan je alleen maar sowieso verkopen aan de overheid. En dan gaat dus je waarde van je gebouw... zo wel eens een paar ton kunnen schillen naar beneden.
0: Ja.
4: En dat is niet voor ons in Biervliet, want ik woon in Biervliet... maar het is wel zo, wij willen hier heel graag blijven wonen...
0: Mm-hmm.
4: maar dat wegennet hier, ja, daar komt niks van, hè. Dat gaat zoveel meer kosten... Plus, als ze nu zitten, ze 4 maanden volgend jaar bij die tunnel, dat moet ik ook nog zien.
0: Mm.
4: Maar het is wel zo, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ze kunnen de warmte niet kwijt met die kerncentrales, want dat kan nooit in de Schelde. Daar praten ze wel over, maar dat kan niet. Men heeft eerst het Wegepolder onder water laten zetten, dan doen ze de schuiven open onder water. En wel, nu moeten er 2 kerncentrales komen, dat kan gewoon niet.
0: Nee.
4: Maar die gemeente Terneuzen die wil dat, weet je. En ons ministerie wil dat.
0: Ja, die zorgen die uit u vaker. En dank om dat eventjes te doen, zegt u maar. Ik wil tot slot nog heel eventjes naar Heerlen, naar Addy van Ierse. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Ik was een beetje te laat binnen, maar ik hoorde toch nog een heel leuk verslag vanochtend bij Remco over dat meisje uit Zierikzee dat aan de wedstrijd deel gaat nemen in het weekend.
0: Oh, wat leuk, ja.
5: Dat vind ik zo fantastisch. Met turnen, acrobatiek. Uh-huh. En ze was het zo mooi allemaal aan het vertellen.
0: Leuk.
5: Ik heb er heel de dag eigenlijk wat aan gedacht. En ik wil haar hartstikke veel steunen.
0: Nou, bij deze zijn die steunmensen overgekomen. Nou, leuk inderdaad. Liefhebster van Tiddes. Nou, leuk, bij deze doorgegeven. Ja, Arie...
5: Ik weet niet meer hoe dat meisje... de naam van dat meisje.
0: Oh jeetje. Daar moet ik ook heel even vlug spieken.
5: Ja,
0: dat was vanochtend inderdaad, hè?
5: Misschien wel medailles winnen.
0: En, Babette was
5: dan
0: dat.
5: Dan denk ik, het is zoveel nodig om zo ver te komen.
0: Nee, zeker. Ja.
5: Want dat weet ik zelf ook. En dan denk ik, wat een kracht dat meisje dan nodig heeft om zo ver te komen.
0: Nee, absoluut. Ja,
5: en ja, ik wens haar zoveel sterkte
0: nou,
5: en
0: bij deze.
5: Succes toe dat het heel erg goed af gaat lopen.
0: Nou, hopen we dan ook inderdaad. Dank voor bellen eventjes nog, Arie. Fijn weekend.
5: Ja, zo leuk.
0: Bedankt, hè. Dag.
5: Meisje. Dag.
0: Fijn weekend. Zometeen, laatste uurtje van Zeeland komt thuis na zessen.
6: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
15: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
19: Omroep Zeeland.
20: Renaat Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is 6:00 Omroep Zeeland. En nog steeds best veel vertragingen op de weg. Onder andere de N256. Dat is Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfartsdijk. 3 kilometer, 5 minuten. N57. Dat is Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam. 6 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. A29. Berg op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Houtbeierland. 5 kilometer, ruim 20 minuten. En de laatste is op diezelfde A29. Rotterdam richting Berg op Zoom. Voor de afrit Numansdorp. 7 kilometer, 10 minuten is je vertraging daar.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
21: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
13: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
21: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Dag Jaap.
23: Hi.
22: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
23: Ja, we hebben echt veel nodig.
22: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Klopt.
24: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
26: Als je Vodafone mobiel
27: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
26: krijg je tot wel €20 korting.
27: Elk

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
6: Omroep Zeeland. Ze bestaan 50 jaar. Het wordt heel groots gevierd. Niet alleen in Middelburg zelf. De Vleeshal, het centrum voor hedendaagse kunst. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. En Peter van Belzen is onze Zeeuw van de dag. Ja, Tour Pools, daar kan hij alles over vertellen. Want de Tour de France die start morgen dan weer in Barcelona. Vind ik altijd ingewikkeld dat de Tour de France niet in Frankrijk start. Maar ongetwijfeld onderwerp van gesprek zometeen met onze Zeeuw van de dag. En warmer weer is weer onderweg. Stefan van der Gijzen heeft de details. Eerst muziek van Burna Boy en Shakira.

0: Jackie Brown, Burnout Boy. De Vleeshal in Middelburg bestaat 50 jaar. En om dat te vieren is er een grote tentoonstelling opgetuigd door heel de provincie. In het stadhuis van Terneuzen is kunstproject Artbase gevestigd. En daar kun je werken bekijken van kunstenaars die in het verleden in de Vleeshal hebben geëxporteerd. Geëxposeerd, moet ik zeggen. Verslaggever Lonneke de Klerk die kreeg er een rondleiding van curator Julia Mullier.
1: In een leegstaand kantoor in het oude stadhuis in Terneuzen staan houten schotten, waardoor de ruimte is verdeeld in een soort kleine kamertjes waar je in kan lopen. In ieder hokje staat iets anders. Een typemachine met overal inktspetters op het houten schot, maar ook oude vierkante tv's waar de teksten op te zien zijn die je ook kunt horen. Look here. Kijk naar mij.
2: Ja, we staan in een installatie van Laure Provost. Een kunstenaar die in 2016 onderdeel was van een groepstentoonstelling bij de Vleeshal. En zij is Brits en woont in Brussel. En haar werk gaat heel vaak over taal. En je kunt je wel voorstellen als Engels sprekend iemand in een tweetalige stad. Is dat een groot thema. Ze weet op een heel humoristische wijze eigenlijk met taal te spelen. En laat zien hoe miscommunicatie eigenlijk tot hele grappige situaties kan leiden. En tot heel veel misverstanden, maar ook een soort nieuwe betekenissen kan genereren. En in deze installatie staan een aantal videoschermen die de hele tijd die aandacht vragen. Dus er wordt gezegd, look here, no here. Vervolgens zie je allemaal teksten hangen op de muur, waarvan je misschien eigenlijk niet precies begrijpt wat ze betekenen. Maar het is een heel bijzondere plek waar van alles tegelijkertijd gebeurt. En waar je ook een beetje in kunt verdwalen eigenlijk.
1: Het werk komt uit het depot van het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen, vertelt Mullier. En een deel ligt daar normaal gesproken fysiek opgeslagen. En een ander deel van de installatie moet iedere keer opnieuw gemaakt worden aan de hand van een instructie in het bezit van het museum. Eén hokje in de installatie is nog leeg en moet nog gevuld gaan worden.
2: Een van de instructies is dat er een hele berg Heineken blikken moet liggen, bierblikken, halve liters. En die moeten natuurlijk nog leeg gedronken worden. Dus we nodigen iedereen uit om ons te helpen tijdens de opening van de Vleeshal op zaterdag. En dan zullen hier op zondag de blikjes bier worden toegevoegd.
3: Zullen vast genoeg vrijwilligers zijn.
2: Dat hoop ik.
1: In de kantoorruimte ernaast ligt de vloer bezaaid met ronde keien. Mullier verzekert me, je mag hier overheen lopen.
2: Het is een installatie van Ann-Veronica Janssens. Zij had in 1996 een solo tentoonstelling in de Vleeshal. En in 1997 maakte ze dit werk, dat in de collectie van het MUCA zit. En het heet La pluie météorique, dus de meteorenregen. En wat ik heel mooi vind, is dat je uitzicht hebt hier op de Schelde achter ons. Waardoor het eigenlijk een beetje lijkt alsof die keien misschien zijn aangespoeld. Maar door de titel denk je dat ze toch van boven zijn gekomen.
3: En je mag erop lopen, hè?
2: Ja, precies. Dus in tegenstelling tot veel andere werken, andere kunstwerken, mag je hier gewoon overheen lopen en ervaren hoe dat is.
0: Nou, die Lonneke zich niet twee keren vertellen. Wil je het zelf ervaren? Die tentoonstelling is de hele zomer te zien. Ook worden er werken uit de eigen collectie van de Vleeshal getoond. Bijvoorbeeld in het Maritak van Poortvliet Museum in Domburg. Het Watersnoodmuseum in Ouwekerk en ook in de Grote Kerk in Veren.

0: The Sweet Little Mystery. Wet, wet, wet bij Omroep Zeeland. Nog één keer voor het weer naar Stefan van der Gijs. Een mooie zomerdag hebben we gezien. Hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond zien we flink wat ruimte voor de zon. De komende nacht is het vrij helder. Temperatuur die daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt dan wel iets warmer. 23 tot lokaal een zomerse 25 graden bij een matige westenwind. Zondag, dan heeft de zon het een heel stuk moeilijker. Blijft het wel droog. Zakt de temperatuur iets terug naar zo'n 22 of 23 graden. En ook na het weekend hebben we te maken met zon en bewolking. Vaak blijft het droog, maar misschien op dinsdag een enkele bui. En nog steeds die temperaturen zo tussen de 22 en 24 graden. Maar ik zei het al even, aan het eind van volgende week is er uitzicht op warme zomerweer. En gaan die temperaturen omhoog naar ruim boven de 25 graden.
0: Oké, misschien zelfs wel 30. Stefan, dankjewel. Even kijken op de weg met vertragingen op de N57. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn. 5 kilometer. Er zo'n 10 minuten. Staat een kwartier stil op de A16. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 kilometer. A29 Berg op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Oud-Beijerland 4 kilometer, daar 12 minuten. En de A29 de andere kant op, Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de afrit Numansdorp 11 kilometer en ruim 20 minuten. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook afgesloten. We hebben ook een vertraging op voor knooppunt Hellegatsplein in de richting van Bergen op Zoom. Daar 6 minuten vertraging.

0: Morning hoorde je van Samieu. Het Rode Kruis dat heeft 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Vorige week werd het Giro-nummer 5125 geopend voor de slachtoffers. Het dodental staat op bijna 2300 en er worden nog altijd tienduizenden mensen vermist. Maar er dreigt een nieuwe crisis, waarschuwt het Rode Kruis.
1: Mensen hebben leven noodgedwongen op straat, in de zon, hebben geen goede bescherming, geen veilig water en krijgen zo dus diarreeklachten. En ook alle andere uitbraken die bijvoorbeeld met muggen te maken hebben, dat je niet meer goed kan beschermen tegen die muggen 's nachts, dus dengue of malaria.
0: Nou, nieuwe crisis die daar dreigt is wel positief nieuws, want er is gisteren nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
2: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. Dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
0: Hoe hoog die stagevergoeding wordt, dat is niet duidelijk. Er komt ook geen minimumbedrag. De wet die wordt op zijn vroegst pas over anderhalf jaar ingegaan dan. Ja, en eens even kijken, dit nieuws dan ook nog. Fietsers en voetgangers tussen Bedum en Stedum in Groningen, misschien kom je er wel eens, ja, die kunnen maar beter omhoog kijken af en toe. Waarom? Nou, het zit als volgt in elkaar. Ze moeten opletten voor een buizerd. En die gaat iedereen te lijf in de buurt. Die te dicht in de buurt komt in ieder geval van het nest. Deze boswachter die kon erover vertellen bij RTV Noord. Hij doet ook even voor hoe zo'n boze buizerd dan klinkt.
3: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze die komt eraan, die vlakt al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren. Ja? En dan pakt hij zo bij de kop, zeg maar. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een rund.
0: Oké, bloed als een rund. Hij concludeert dat we die buizerds eigenlijk in deze periode maar gewoon eigenlijk beter met rust kunnen laten. Gewoon uit de buurt blijven en dan komt alles goed. Maar ja, zo'n buizerd, hij klinkt dus heel vervelend volgens deze manier.
3: Ja.
0: Nou, zo inderdaad, die buizerd. Hou er rekening mee bij Groningen. Zeeuwse nieuws, dat krijg je zometeen. Florian Sietsema, praat je bij. Na muziek van James Blunt, Stay the Night.

0: James Blood en Stay the Night hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 6:30. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws krijg je van Floris-Jan. Zit erin.
1: Nou, misschien klinkt het als iets wat je moet doen op je eigen kringverjaardag. Sfeerbeheer.
0: Oh ja.
1: Maar in Middelburg wordt het ingezet vanwege de vele incidenten in het uitgaansleven. Vanaf vanavond gaan ze ermee aan de slag. Straks meer daarover.
0: Heb jij binnenkort weer een kringverjaardag eigenlijk?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Denk het wel.
0: Ik hoop het niet.
2: De Zeeuwse Top 40.
3: In de Zeeuwse Top 40 praten we met zangeres Britta Maria. En je hoort muziek van Niels Korshuizen, Danny Vera en de La Maquetta's. Zaterdag vanaf 11:45, de Zeeuwse Top 40. Omroep
4: Zeeland. Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Het is 6:30. We gaan zo meteen naar onze ziel van de dag. Dat is Peter van Belzen. Zijn verhaal zo meteen. Eerst naar Middelburg, want zij willen weer een veilig uitgaansleven. Floris-Jan Sietsema, goedenavond.
1: Michiel, goedenavond. Sinds 1.5 uur wordt er met camera's meegekeken naar wat er gebeurt op en rond de Middelburgse Vlassenmarkt. De burgemeester heeft daartoe besloten, naar aanleiding van de vele incidenten van de afgelopen weken in het uitgaansgebied. Binnen een maand zullen er ook sfeerbeheerders rond gaan lopen. Dat zijn beveiligers die in kunnen grijpen als het uit de hand dreigt te lopen. Er is €10 miljoen nodig om het strand langs de Brouwersdam te redden. Het strand verdwijnt in hoog tempo doordat zand wegspoelt. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee die kunnen de kosten niet alleen dragen en hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland om steun gevraagd. 10 jaar geleden werd het strand al opgehoogd met 500.000 kuub zand. Een groot deel daarvan is alweer verdwenen. De KNVB heeft het speelschema voor de tweede divisie bekendgemaakt. En daaruit blijkt dat Hoek en Kloetingen, de twee Zeeuwse clubs die uitkomen op het hoogste amateurniveau, nooit op hetzelfde moment een thuisduel zullen spelen. Daarom is er dus elk speelweekend een tweede divisiewedstrijd in de provincie. Tegen elkaar spelen Hoek en Kloetingen half november en half april. Opvallend is verder dat Hoek in de eerste 3 wedstrijden precies dezelfde tegenstanders treft als in het afgelopen seizoen. En tot maandagochtend vroeg rijden er geen treinen vanuit Zeeland naar Rotterdam. Verschillende kabels op het traject zijn beschadigd geraakt na een brand in een kabelgoot. Telkens was de verwachting dat dat dan binnenkort alweer verholpen zou zijn, maar die deadline is inmiddels steeds weer opgeschoven. Nu dus in ieder geval tot maandagochtend. Het laatste station waar reizigers kunnen uitstappen is Dordrecht. Er rijden wel treinen tussen Vlissingen en Breda. Het weer dan in de provincie. Vanavond is er vrij veel zon. Het blijft droog. Morgen een aardige zomerdag met periode van zon. Dan blijft het ook droog. Het wordt warmer dan vandaag. Temperaturen tot lokaal 25 graden. De wind is daarbij matig uit het westen. Zondag is er meer bewolking, maar ook dan geen regen. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 6:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app. En Michiel ook op omroepzeeland.nl. Floris-Jan, dankjewel.
0: Dus kijk op de weg nog, de A29, daar sta je stil. Dat is Berg op Zoom richting Rotterdam voor de afrit Oud-Beijerland. 4 kilometer, daar een kwartier. Andere kant op voor Oud-Beijerland, 6 kilometer en daar 5 minuten. Diezelfde A29, maar dan dus van Rotterdam naar Berg op Zoom voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer, 6 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam is de laatste in dit overzicht. Voor Dordrecht, 10 kilometer file. De vertraging is er een kwartiertje.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Fever Dream van Alex Warren hier bij Omroep Zeeland. 6:30 geweest. Is dagelijks moment om eventjes zometeen terug te blikken met onze Zeeuw van de Dag op de dag van die Zeeuw van de Dag. Peter van Belzen is dat vandaag vanochtend al gebeld, 6:45 door Remco. En eens kijken hoe het zit met de Tour de France. Want volop zijn er teams die worden samengesteld in de diverse tourpools. En de Van Belzen Tourbon, Arnhem-Muiden, is dat wel de grootste van Zeeland. Tenminste, één van de grootste. Peter, doe zijn verhaal hier zometeen.
1: Let me say the same.

0: Nou, dan wordt het weer goed. Binte en 3, 2, 1 hier bij Omroep Zeeland. We gaan eens kijken bij onze ziel van de dag. Want de Tour de France start morgen. En dat betekent dat er volop teams worden samengesteld in diverse tourpools. En de Van Belze Tourpool in Arnhem-Muiden is toch wel een van de grootste in Zeeland. Dat betekent dat het vandaag een drukte van belang is. Peter Van Belze, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel mensen heb je vandaag op bezoek gehad?
1: Nou, we zitten hier op het moment met z'n zessen in te brengen.
0: Dus. Nou, dat behoorlijk toch?
1: Ja, er komen er nog twee vanavond, dus dan wordt er acht.
0: Met hoeveel werken jullie eigenlijk aan die tourpool?
1: Met een man of acht, negen. Morgen denk ik 10. Dat scheelt een beetje. We moeten inbrengen, rugnummers erbij zetten.
0: Drukte van belang dus voor jullie. Ja. Heb je dan eigenlijk nog tips voor deelnemers? Wie moeten ze wel, wie moeten ze niet meenemen?
1: Pokertjohn en zo en Vinegar, ja, die moet je sowieso bij hebben natuurlijk. En goede sprinters ook, net als Philips en Lier. En verder is het een beetje goede keuze maken van welke je nou precies hebt en hoeveel sprinters je nou moet nemen en hoeveel veel klimmers je moet hebben.
0: Maar heb jij misschien een soort underdog waarvan je zegt, die moet je vergeten? Dat is een tip van Peter?
1: Kijk, als je natuurlijk een outsider wil hebben, ik zou denken bij de sprinters zou ik wel Arvin de Klein erbij zetten.
0: Okay.
1: Dat is wel een denken aan wat onbekendere sprinter die wat eerst meedoet aan de Tour.
0: Maar die wel kans heeft.
1: Ja, die heeft een heel seizoen niet gefietst. Nog geblesseerd geweest. Ziek, geloof ik. Dus die is nog fris. Dus dat zou best voor de sprintetappes wel eens een goede kunnen worden.
0: Oké, onthouden we die in ieder geval. De tip van jou, daar houden we jou dan aan. Hoeveel werk heb je er eigenlijk tijdens de Tour aan die pool?
1: Tijdens de Tour dan valt het al mee. Hoor. Dan denk ik, misschien een uurtje, anderhalf uurtje per dag nog aan bezig. Even nog een klein verhaaltje schrijven doe ik altijd over de etappe en over de uitslag van die dag.
0: Ja.
1: En wie prijs gewonnen heeft en wie er dichtbij gezeten heeft en zo. En de stand natuurlijk in wie aan kop gaat en wie tweede, derde en zo staat. Dat vermelden we altijd in een mailtje en dat sturen we dan dagelijks rond. Met alle standen en dan kan je kijken wat anderen hebben ingevuld. Een hele Excel bestand zit erbij.
0: Zou je zeggen, want voor de wielerliefhebbers is deze tijd sowieso een hele prettige tijd. Is het met zo'n pool en Antwerp wat je eraan hebt, is de Tour misschien nog wel leuker?
1: Ja, ik vind zelf van wel. Het geeft toch een extraatje eraan, zeg maar. Je zit toch een beetje te kijken van, als je voor de tv zit te kijken van, hey, heb ik die renner ook? Heb ik die toevallig ingevuld? Zit die in mijn team? En zeker als er een kopgroep weg is en je hebt ook een lijstje met een beetje verrassende namen, dan kijk je altijd, hey, die heb ik ingezet en die zullen er wel niet veel hebben.
0: Ja, precies.
1: Dat maakt het dan mooi, hè?
0: Ja. En ga morgen beginnen dan in Barcelona, die Tour de France. Daar ga jij van genieten met nog heel veel anderen. En die Van Belze Tourpool, de laatste hand wordt daar dus aan gelegd. Voordat die Tour start. Peter Van Belze, onze ziel van de dag. Dank dat je dat was en geniet ervan van de Tour.
1: Graag gedaan. Ja, dank je. Jij ook. Oké. Okay.

0: and the people and the lion in the morning sun. Zometeen na 7 uur hoor je onder andere muziek van de vrouw die voor miljoenen euro's gaat trouwen. Taylor Swift, op het Light hoor je onder andere. Maar laten we eerst even terugblikken op vandaag. Wat heb je gemist hier op de radio? Nou, de profielschets die is bekend van de nieuwe burgemeester van Rijmerswaal. Het moet een verbinder zijn die benaderbaar is en gezag heeft. En dat laatste, dat staat er niet voor niets, zegt het raadslid Olaf Butijn.
1: Dat heeft onder andere ook te maken met de nieuwjaarsnacht. Met dat soort dingen, als er hier wat speelt, dat de burgemeester er gewoon staat. Zowel naast de mensen als voor de mensen.
0: Bij het samenstellen van de eisen heeft de raad ook rekening gehouden met reacties van inwoners en wat zij van een nieuwe burgemeester verwachten. Op dit moment is Jan Lutijn de waarnemend burgemeester in Rijmerswaal. Bunder Kunst in Seer Arendskerken, dat is een muzikaal mini-festival in de buitenlucht. En morgen kun je er al vanaf 10 uur op de fiets stappen voor Jazz op de Fiets. Organisator Maurits Portier.
2: Ja, we hebben 4 mooie locaties. We beginnen bij, dat is de enige locatie die ik nu verklap, dat is, we beginnen bij een Bunder Kunst in Seer Arendskerken. Dat is een prachtige plek waar een hele grote Mongoolse joert op het terrein staat en waar we starten en waar we natuurlijk ook weer eindigen. Maar daartussen hebben we 3 andere concerten op 3 verschillende locaties over heel Zuid-Beveland. En mensen fietsen dan langs een route die wij hebben gemaakt naar die verschillende plekken en waar dan iedere keer een ander bandje speelt.
0: Oké, tip voor het weekend is dat. Dan nog eventjes naar zegt u het maar, want waarom kan de nieuwe kerncentrale nou niet gewoon op de Maasvlakte komen? Het zou onder andere met de bodem te maken hebben. Nou, Paul van der Veken uit Heikant, die belde er niet 1, maar zelfs 2 keer over.
3: Ik woon op Heikant, ik heb jaren op de Maasvlakte gewerkt. Ja. En naast die dingen, naast die oliegestookte centrale, want dat is op Maasvlakte 1 en 2 nog, dat is plaats zat voor de kerncentrale. Maar ze willen ze dat gewoon niet.
0: Ja, kijk wat ik net ook zei, het gaat ook over de bodem, omdat ze zeggen dat opgespoten havengebied, dat is minder geschikt voor zo'n fundament om dat daar neer te zetten.
3: Alsjeblieft, hè. Ik heb er van alles gebouwd. Hè. 30 meter paal in de grond. Hè. Fundex uit Oostburg, hè, die had op staat te wachten om de paal erin te boren. Nee, die grond is niet instabiel. Het is gewoon, ze willen het niet. Ze willen het niet.
0: Duidelijke mening van Paul van der Veken. Die zegt het maar. Het eerste nieuws volg je natuurlijk het hele weekend via de site en de app. Elias morgenochtend om 9 uur met Weekend hier. En dan 7 uur hoor je de Course, Taylor Swift en Chris Rea. Heel fijn weekend.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. En dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
17: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
16: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
18: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
19: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete.
18: Het is, ik ben gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
16: Nou, onder de rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond, 7 uur geweest om op Zeeland. Verkeersinformatie krijg je. Vanwege werkzaamheden is de weg naar de Westbuis richting Terneuzen, dus tussen de Herbert H. Douwweg en knooppunt het Axelse Gat, de hele weekend afgesloten. Daar kun je de gele omleidingsroute volgen. De Westbuis die gaat vanavond om 8 uur tot 8:30 afgesloten zijn. Dus hou daar rekening zometeen met vertraging.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE en die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: punto.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakte maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

vida.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schelle.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schelle.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland. Adel. Adel. Adel.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het